0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: I told myself, life is short.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: vernieuwing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
10: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over people, work, technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
4: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. My sister's crying.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: with you.
1: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
2: Listen to lead. New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Me.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. Volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
8: Zo, we denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
3: New Business Radio.
6: Innovatie en impact voor business shapers.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, we hoorden de term impact dagelijks. Maar wanneer en wordt er meer dan een label? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar voor sectoren die traditioneel een ecologische voetafdruk hebben, is de transitie geen keuze meer, maar een voorwaarde om te overleven. Drukwerkdeal laat zien dat ook in de grafische industrie het voortouwen kan nemen door scherpe keuzes te maken in productontwikkeling en de klant mee te nemen in een nieuw verhaal. En zo bewijzen zij dus ook dat duurzaamheid en business hand in hand gaan. Dat hebben ze bewezen. Aan de hand van een rapport gaan we het straks over hebben. Maar hoe zie je dan die weg naar positieve impact? Daar gaan we over praten met Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. Welkom bij Let's Talk Business.
11: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: Ellen, Lotte, van harte welkom. Goedemorgen. Ellen, ik begin even met jou, want jij hebt me net verteld dat jij als van de twee het langste aanwezig bent bij Drukwerkdeal.
12: Klopt.
10: Met jou gaan we ook wel het een en ander horen over de geschiedenis van dit bedrijf. Want een landelijk bekend bedrijf zou je wel kunnen zeggen, toch?
12: Ja, zeker wel. Ja.
10: Hoe is dat ooit gekomen zo?
12: Drukwerkdeal bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Destijds eigenlijk gestart als disruptor in de drukkerijwereld. Een stapeltje visitekaartjes was al snel €100. En de founder destijds dacht, dat moet goedkoper kunnen, efficiënter kunnen. En eigenlijk was dat de gedachte van waaruit Drukwerkdeal destijds is ontstaan. Folders, flyers, visitekaartjes. Doorgegroeid en inmiddels bijna alles wat je kunt bedenken, waar je iets op kunt afdrukken, kun je bij ons bestellen.
10: Wat eigenlijk wel uniek is, want dat is natuurlijk, gaan we straks ook wel over hebben, dat heel veel drukwerk werd in één keer in een bepaalde periode in Oost-Europa en drukkerijen gedrukt. Jullie zijn eigenlijk uniek daarin, jullie zijn in Nederland gebleven.
12: Ja, klopt. We begonnen met onze eigen drukkerij. Hebben een tijdje ook niet gehad. En ik denk een jaar of, wat zal het zijn? Uit mijn hoofd, 8 jaar of zoiets. Zijn we weer met een eigen drukkerij gestart. En inmiddels hebben we 3 eigen productielocaties.
10: Maar jullie hebben hem weer teruggehaald naar Nederland, is dat het verhaal?
12: Ja. Dus ja, eerder werkten we, hebben we ook een model gehad waarbij we met partners samenwerken. Dat doen we nog steeds trouwens. We maken niet alles zelf. Het grootste deel van wat we verkopen maken we wel echt zelf.
10: Waar heeft dat mee te maken? Heeft dat mee te maken dat de technieken zijn geïnnoveerd en dat je daardoor beter en makkelijker gewoon te plekken kan drukken?
12: Ook dat je het allemaal in eigen hand hebt. Hè? En dat heeft heel veel voordelen. Ja.
10: Jouw rol is, zoals ik hier lees, Chief Product and Sustainability Officer.
12: Ja. Ja, een hele mond vol is dat.
10: Als we moeten opsplitsen, dan denk ik dat Chief Product wellicht eerder was dan Sustainability.
12: Dat klopt helemaal. Ik zit nu bijna 5 jaar bij Drukwerk Tiel. Begonnen als Chief Product Officer. Dus dat wil zeggen dat ik dagelijks de bestelervaring voor onze klanten...
10: Ik gokte maar het blijft een soort kloppen. Ja,
12: okay. Zeker. De bestelervaring met een mooi team maken we dat iedere dag weer een beetje beter. Drukwerk is best wel complex. Materiaalkeuzes, formaatkeuzes, druktechnieken. Ja, en dat proberen we iedere dag weer een beetje beter, beetje eenvoudiger te maken. Zodat die bestelervaring soepel verloopt. Ik heb altijd al vanuit persoonlijke interesse ben ik betrokken geweest bij duurzaamheid binnen het bedrijf. Ik bemoeide me daar altijd al.
10: Maar je hebt wel achtergrond in de grafische media eigenlijk.
12: Dat nog niet eens zozeer. Ik heb hiervoor bij Greets gewerkt. Daar drukken ze ook kaarten. Hè? Dus in die zin wel een link. Maar ik kom niet uit de grafiemedia. Dat niet. Okay.
10: We gaan zo meteen met jou ook praten over de geschiedenis van Drukwerk Tiel. Eerst even naar Lotte. Want Lotte, je bent de verste aanwinst als ik het een beetje zo begrijp.
12: Ja, redelijk lange kamp.
10: Jij komt uit de textielsector, heb ik hier gelezen.
13: Dat klopt, ja. Ik ben nu zo'n 3/4 jaar werkzaam bij Drukwerk Tiel. En hiervoor heb ik bij een duurzaam kledingmerk Kings of Indigo gewerkt. Ja. En dus nu een hele andere printwereld voor mij.
10: En ik hoor eigenlijk dat jullie printen alles waar inkt op past, toch?
13: Klopt, dus ook textiel is hier nog een onderdeel van.
10: Wat dat betreft heb je hierin niet het hele verleden losgelaten. En wat is de reden dat jij bent gaan werken bij Drukwerk Tiel? Wat ga je doen?
13: Ik was eigenlijk op zoek naar iets anders, naar iets nieuws. En ik reisde hiervoor van Deventer naar Amsterdam elke dag. En dat was me gewoon wel heel veel. Dus ik wou graag dichter bij huis werken. En toen, ik kende Drukwerk Tiel van naam, maar nog niet als bedrijf. Dus toen ben ik me in gaan lezen en toen las ik eigenlijk dat het een superleuk bedrijf is. En kwam ik in aanmerking met de vacature voor programmamanager Positieve Impact. En dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Dus ik was enthousiast. En toen ben ik in gesprek gekomen met Ellen en andere collega's. En is die enthousiasme blijven hangen. En nu zit ik hier inmiddels al 3/4 jaar.
10: En heeft dat geresulteerd in het rapport eigenlijk? Is dat een van jouw eerste projecten geweest om dat rapport uit te brengen?
13: Nou, het rapport gaat over fiscaal jaar 25. Dus wij ons fiscaal jaar begint in juli en eindigt in juni. Dus dat gaat over juli 2024 tot en met juni 2025. Dus toen werkte ik nog niet bij het Drukwerk Tiel. Maar ik ben wel betrokken geweest bij het opzetten van dit verslag.
10: Precies, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja. Precies. Oké, we gaan het daarover hebben straks. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Het is natuurlijk, hier ligt het ook. En ik heb ook een deel daarvan... in de samenvatting weten te vormen. Eerst eventjes naar de basis van Drukwerk Tiel. Jij zei het net al eventjes. Het is opgericht met het idee van 100 euro voor een pak visitekaartjes. Dat moet goedkoper.
12: Ja,
10: Hoe lang is dat geleden?
12: Ja, dat is ruim 20 jaar geleden inmiddels. Dus al best wel een tijdje. Een van de voorlopers in online printing. Of de eerste in Nederland, dat sowieso. Nog steeds zijn we marktleider op dat vlak.
10: Ja, en Marco Arnink is de oprichter.
12: Ja.
10: Is hij nog aan boord?
12: Nee. Hij is al een tijdje geleden is hij vertrokken. Het bedrijf is destijds ook overgenomen door Simpress. Ja, dat is een hele grote familie eigenlijk van online printers. En Marco is er toen uitgestapt. En die is een andere online printer gestart.
10: Maar had je een periode. En misschien weet u het wel. Ik weet het niet meer. Maar volgens mij is het een jaar of 15 geleden. Toen kwam het een soort van als paddenstoel uit de grond. Al die online mogelijkheden om iets te gaan printen. Dat was echt wel nieuw toen.
12: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, was toen heel nieuw. 15 jaar geleden, toen waren wij al een tijdje bezig. En destijds echt focus op meer de papieren producten. En qua ontwikkelingen zie je de laatste tijd. Vooral ook de textiel, de relatiegeschenken, flessen, tassen. Dat zijn de categorieën die heel hard groeien bij ons.
10: En dan gaat het succesvol. En pak je even een hele traditionele drukker erbij. Hè?
12: Ja.
10: Ik heb hier in Hilversum ook wel eens eentje bezocht. Dan ga je echt nog naar binnen. Daar word je geholpen aan een balie. Daar ga je eventueel overleggen wat er geprint moet worden.
12: Ja, ja.
10: Dit is gewoon online uploaden. En eigenlijk het proces wat je kan automatiseren, ga je automatiseren.
12: Klopt. Hè? Dat is ook wellicht nog wel een drempel. Hè? Voor sommige mensen die vertrouwd zijn met de drukker op de hoek om bij ons te bestellen. Maar we hebben een hele mooie klantenservice en salesafdeling die jou ook ontzettend goed kunnen helpen.
10: Want hoe zorg je voor dat persoonlijke contact? Want ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk blijft, vooral bij de grotere klanten.
12: Ja zeker. Hè? Dus ik vertelde net een salesafdeling. We hebben een aantal accountmanagers, zeker voor de echt grotere klanten die advies kunnen geven. Die je kunnen helpen. En een klantenserviceafdeling die ook heel veel grafische kennis hebben. Hè? Want dat, wat ik net al zei, het is best een complex product. En als je helemaal niks weet van papiersoorten, van druktechnieken, dan is het best wel eens lastig om je product samen te stellen. Dat proberen we op de website steeds beter uit te leggen. Slim gebruik te maken van de uitleg op de website. Onze tooling om je bestanden te uploaden, om die steeds beter te maken. Maar als je er dan toch niet uitkomt, dan kun je met ons, met ons in contact komen.
10: Wat betreft druktechnieken en eigenlijk de core van het product.
12: Ja.
10: Is daar nog veel innovatie in eigenlijk?
12: Dat is al een tijdje gaande. Natuurlijk de digitaal drukken. Hè, dat heeft ook ervoor gezorgd dat het steeds goedkoper wordt. Dat je in lagere oplages kunt...
10: Maar met name, ik heb het dus echt over de machines. De machines, het papier. Zit daar nog innovatie in?
12: Ja, dat gaat ook steeds verder. Hè. De nieuwe machines die zijn bijvoorbeeld veel energiezuiniger of gebruiken minder inkt. Dus absoluut.
10: Dus daar zit en natuurlijk de soort papier. Hè? Vaak papier, hergebruikt papier of hoe zeg je dat?
12: Ja, nee, zeker. Papier. Ja, we hebben tegenwoordig papier gemaakt van landbouwafval. Dat is hartstikke mooi, gerecycled papier. Dus ook in de producten zelf. Hè, daar op dat gebied is ook zeker innovatie. Ja,
10: dat is het hier en nu. Maar met name denk ik dat de beginjaren daar vooral zeg maar de digitalisering, automatisering super belangrijk was.
12: Ja, nee, absoluut. Hè. En dat maakte ook, dat is ook de reden waarom we zijn opgericht. Hè, dat je de opdrachten, de orders die we binnenkrijgen slim combineert. Hè, zodat je het ook efficiënt kan doen en daardoor ook de kosten laag kunt houden.
10: Ja, toen zijn jullie overgenomen door Simpress.
12: Ja.
10: Hoe lang is dat geleden?
12: Ik zit even na te denken hoor. Want ik denk een jaar of tien geleden inmiddels. Misschien wel iets langer nog. Ja.
10: Ja, ik lees hier. Ik heb AI natuurlijk.
12: Ja, wat goed. Dat ja, dat had ik natuurlijk uit mijn hoofd moeten weten.
10: Nee, dat geeft niet hoor. Dus ik help je even. Maar dat kan je misschien. Verkocht voor 24 miljoen euro. Kijk, maakt nu niet meer uit. Maar dat gaf wel de omvang van het bedrijf aan.
12: Zeker.
10: Als je nu kijkt naar met hoeveel jullie zijn bij Drukwerkdeal.
12: Ja.
10: Met hoeveel zijn jullie in totaal? Met hoeveel medewerkers?
12: Ruim 300. Iets meer.
10: Dat is echt gigantisch, is dat?
12: Ja, 350. Ja, nee, zeker. Ja, en dat zit hem natuurlijk ook in onze eigen drukkerijen. Hè, waar behoorlijk wat mensen werken. Nou, we hebben een mooi hoofdkantoor. Een klantenservice afdeling.
10: Ondertussen worden ook gefilmd. Het is een camera die niet stil wil zijn. Misschien zometeen wel. Maar in ieder geval veel locaties. En dat gaat dus gewoon crescendo.
12: Ja, nee, zeker. Zeker. We groeien nog steeds, ja.
10: Jullie markt is ook eigenlijk Nederland en België.
12: Ja. Ja,
10: is dat al heel lang dat jullie ook in België actief geweest zijn?
12: Ja, nee, zeker. Zeker. In België opereren we onder de naam printdeal.be. En we hebben zelfs ook een Franse website, Impresto. De grootste markt vooralsnog is Nederland. Ja.
10: We gaan er zo meteen verder praten. Gaan we het uitgebreid hebben natuurlijk over de veranderingen. En met name ook het sustainability vraagstuk. Waar jullie druk mee bezig geweest zijn.
14: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Celeste.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business staat elke dag een ander bedrijf centraal. Vandaag is dat de drukwerkdeal in de studio Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. En we gaan met jullie praten over de ontwikkelingen duurzaamheid en verduurzaming. Ja, dat is ook in de drukwerkwereld natuurlijk iets wat belangrijk is. Ik heb hier nog heel veel papieren uitgeprint, zoals jullie zien.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet heel duurzaam, maar het is wel handig om snel te schrijven.
2: Absoluut, ja. En dat blijft voor veel mensen toch, hè? Iets tastbaars in handen hebben. Dat is natuurlijk heel fijn en heel wat anders dan dat je het digitaal hebt op een scherm.
0: Hoe hebben jullie die markt zien veranderen? Want bijvoorbeeld, het begon ooit met visitekaartjes.
2: Ja.
0: Op dit moment vraag ik me af, heb jij zelf nog een visitekaartje?
2: Nee, eerlijk gezegd niet.
3: Ja, en jij, Lotte?
2: Nee.
0: Dus het is nu vaak gewoon met de QR-code.
2: Ja,
0: als je gegevens wil uitwisselen. Dus dat verandert wel. Dat betekent ook dat jullie daarop ingespeeld zijn natuurlijk als drukwerkdeal.
2: Ja, zeker. Ja, dat zie je in het assortiment wat verschuift. En visitekaartjes. We verkopen ze nog heel erg veel. Maar je ziet ook dat de toepassing verandert. In een restaurant bijvoorbeeld, hè, zie je zo'n klein kaartje. En dan wordt het meer gebruikt eigenlijk als een soort klein flyertje bijna met wat informatie. Dus daar zie je ook ontwikkeling in.
0: Ja, ter plekke bedenk ik iets. Misschien bestaat het wel. Stel je nu voor, ik zou een QR-code op mijn telefoonhoesje laten bedrukken. Met daar mijn gegevens op.
2: Ja. Ja.
0: Bestaat dat?
2: Nou, je kan het in ieder geval bij ons maken. Hè? Want we hebben een hele mooie editor waarin je ook je QR-code kan laten genereren. Ja. Als je daar een sticker van maakt, dan heb je exact wat je nu beschrijft.
0: Nu heb je het over eigenlijk een heel groot klantenportfolio. Dat gaat van eenpitters tot aan particulieren tot aan grote klanten waar jullie het net over hadden.
2: Ja, zeker.
0: De drukwerk, is het oneindig? Bijvoorbeeld, zijn het ook boeken die jullie bijvoorbeeld drukken?
2: Ja, zeker. Ja, je kan ook een boek bij ons of boeken bij ons bestellen. Absoluut. Dus wij zijn geen grote drukkerij zoals uitgeverijen die duizenden boeken drukken. Maar als jij een
0: kleine oplage, dat
2: kleinere oplages, ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Dus met andere woorden, alles is mogelijk. We gaan het nu langzaam maar zeker hebben over die traditionele webshop. Hè. Dat is nu, je moet op een of andere manier moet je laten zien dat je duurzaam bezig bent.
2: Ja.
0: Wanneer, want daar begonnen we over, Chief Product.
2: Ja.
0: En daarna kwam erbij Sustainability Officer.
2: Ja,
0: was dat, wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is inmiddels alweer bijna een jaar geleden. De tijd vliegt. Ik gaf net al even aan. Ik bemoeide me altijd al een beetje met alles wat met duurzaamheid te maken had. Het viel eerst binnen operations. Maar ja, daar is zoveel te doen. En omdat ik me daar altijd al een beetje mee bezig hield. En daar mijn interesse had. Heeft onze CEO destijds gevraagd. Van, wil jij dat er niet bij pakken?
0: Want was dat bij jullie een soort van, ik wil niet zeggen discussiepunt. Maar wel een soort van beweging dat je om je heen zag. Van, we moeten nu langzaam maar zeker dit wel gaan ventileren naar buiten toe.
2: Ja.
0: Om te laten zien dat we ook hier in de transitie zitten.
2: Ja, een discussie was het niet hoor. Want was sowieso al een ambitie van.
0: Maar jaren geleden leek het nog een beetje op woke natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Hè. Dat was ook destijds natuurlijk ook veel minder een onderwerp überhaupt. Maar sinds dat ik werk bij Drukwerkdeal, dus dat is 5 jaar, was dit altijd al wel een ambitie waar ook doelen op stonden. Destijds ook al, hè, om onze CO2 footprint te verlagen. Dus dat was er altijd al en het is alleen maar meer geworden.
0: Ja, dus ik zie een pand vormen met zonnepanelen op het dak, of in ieder geval.
2: We hebben op onze drukkerijen, of 2 van onze drukkerijen liggen helemaal vol met zonnepanelen, inderdaad. Ja.
0: Dus dan kan je die printers, die kan je in ieder geval bijna zero emissie aansturen.
2: Ja.
0: Dan heb je nog de inkt.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat onderhevig is aan vaak schadelijke stoffen. Of is dat een perceptie die ik nu neerleg?
2: Ja, klopt.
0: Lotte.
3: Ja, er zitten heel veel stoffen in inkt. Maar we hebben natuurlijk wetgeving waar aan moeten voldoen. Maar onze innovatiemanager is ook constant in gesprek met partners om zo'n duurzaam mogelijk product te realiseren.
0: Maar hoe ver is dat? Want een leek weet dit natuurlijk niet. Ik weet het ook niet. Maar het is een hele wereld waar wij normaal gesproken niet zo heel vaak mee van doen hebben. Maar is er inmiddels, is dat inkt, het inkt überhaupt, is dat zo ontwikkeld? Nu dat het heel duurzaam is?
3: het is niet per definitie duurzaam. En als je print op een product, dan heeft dat ook effect natuurlijk op de recyclebaarheid van een product. Dus daar moeten we wel heel bewust mee omgaan.
0: Maar zijn daar ontwikkelingen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Zijn er ontwikkelingen dat je misschien over 10 jaar, dat is natuurlijk zelfs met elektrische auto's, elektrische vrachtauto's. Ja. Dat gaat langzaam maar zeker van 10% naar misschien over 10 jaar is het 90%.
3: Ja,
0: dus overal is die transitie gaande natuurlijk.
3: Ja, er wordt steeds meer gekeken naar wat er in de inkten zit. En er wordt ook steeds meer geïnnoveerd op inkten op waterbasis. Maar verder, de technische details, daar ben ik niet helemaal in thuis.
0: Nee, precies. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is om dat totaalplaatje helemaal te kunnen vatten.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nu hebben jullie uiteindelijk, moet je dat verhaal ook naar buiten kunnen brengen. En jullie zeggen al, intrinsiek is die motivatie binnen het bedrijf aanwezig. Ja. Waar zijn jullie begonnen om te kijken van hoe kunnen we dit tastbaar maken, ook voor onze klanten?
2: Ja. Dat was sowieso een van mijn persoonlijke ambities toen ik startte in de rol. Er gebeurde al heel veel binnen Drukwerkdeal. Maar we stelden er nooit iets over. En dus dat rapport, dat was wel een van mijn doelen. Ik wil veel meer vertellen aan de buitenwereld wat we allemaal al doen. We hadden het net over inktenmachines. Maar ook over de innovaties in onze materialen. Wat we doen voor qua maatschappelijke betrokkenheid. Voor de medewerkers.
0: Zullen we eerst met die eerste twee beginnen? Dan pakken we daarna het rapport erbij.
2: Ja.
0: Wat doen jullie zelf voor elkaar?
2: Voor de medewerkers. Ja, ja, nou ja, waar moet ik beginnen? Ontzettend veel. Bijvoorbeeld, we zijn actief bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We hebben heel veel nationaliteiten ook binnen ons bedrijf werken. En wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat mensen die vertrekken bij Drukwerkdeal, dat die heel vaak ook weer bij ons terugkomen. En dat toch wel een teken is dat we een hele fijne werkgever zijn. We noemen dat boemerang-collega's.
0: Boemerang-collega's. Ja. Wat voor bedrijf heb je aangetroffen als een nieuwe collega, zeg maar? Hoe kan je dat omschrijven?
3: Ja, het was een heel, heel warm ontvangst. Ja, tuurlijk krijg je altijd een beeld bij de eerste gesprekken met de potentiële nieuwe collega's. Maar in de eerste maanden bij Drukwerkdeal is het ook echt wel werkelijkheid geworden.
0: Informeel? Of formeel?
2: Nee, informeel. We zijn geen corporate. Nee, dat zeker niet.
0: En wordt het ook zeg maar bewaakt of gaat dat vanzelf?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk, net als denk ik ieder ander bedrijf, een aantal hele mooie kernwaarden waar we naar leven. Met elkaar houden we die cultuur. Het is hard werken, maar ook plezier maken met elkaar houden we zeker in stand.
0: Ellen, jij zei het al, eigenlijk een jaar geleden heb jij die functie erbij gekregen.
2: Ja, ja.
0: Toen kwam Lotte. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Daar is iets geformeerd van een bepaalde behoefte.
2: Ja, nee, zeker. Ik dacht, ik kan het niet in mijn eentje. Hè. Dus toen mocht ik een klein team gaan opbouwen. En Lotte is er toen al vrij snel bijgekomen. En ik ben hartstikke blij met haar kennis vanuit natuurlijk de textielindustrie. Heel veel inhoudelijke kennis heeft ze. Maar ze helpt mij ook om alles wat er gaande is binnen het bedrijf, om daar wat structuur in aan te brengen. Er gebeurde zo ontzettend veel.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: We hebben een aantal pijlers waar we ons op richten. Met name bijvoorbeeld, een voorbeeld is het uitfaseren van schadelijke plastics. We hebben een doel om alle PVC uit te faseren. Ja, dat is fijn als we daar een plan voor maken, dat daar structuur in komt en dat we heldere doelen stellen daaromtrent. En daar helpt Lotte mij bij.
0: Ja, daar ben je bekend mee. Voordat we daarover verder praten, nog eventjes naar die duurzaamheidsdoelen. Je had het net over voor eigen medewerkers, natuurlijk ook maatschappelijk betrokken.
2: Ja.
0: Waar kan je dat terugvinden bij jullie?
2: We hebben een aantal partners die we een heel warm hart toedragen. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook de Voedselbank in Deventer. Daar werken we mee samen. Of met Stichting Present. Dat doen we nu denk ik een halfjaartje zoiets. En daar kunnen onze collega's zich maatschappelijk inzetten voor mensen die het wat zwaarder hebben. Dus vorige week is nog iemand uit mijn team een tuin helemaal gaan opknappen. stappen bij een moeder in de bijstand die het heel zwaar had. En dan zetten een vijftal collega's zich een hele ochtend in om dat voor elkaar te krijgen.
0: En ik kan me ook voorstellen dat als je dat doet, zeg maar als bedrijf zijn, dat je ook terugkomt met hele bijzondere verhalen en elkaar daardoor ook inspireert.
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat steekt elkaar aan. Absoluut, ja.
0: Goed, dan gaan we nu naar het rapport.
2: Ja.
0: Zullen we dat doen?
3: Lijkt me leuk.
2: Goed plan.
0: Daar zijn een aantal pijlers belangrijk.
2: Ja.
0: Waar jullie gezegd hebben, ten doel gesteld hebben, dit moet gaan veranderen.
2: Ja.
0: Welke

0: de plastics, de schadelijke plastics die we willen verminderen. Ja.
1: De hoofddoel, lees ik hier ook, is net zero 2040.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk 10 jaar vooruit op wat er in Europa gesteld wordt.
0: Ja, zeker.
1: Maar dat geldt ook dat jullie daar ook de leveranciers aan willen gaan houden. Hè? Worden er nu al gesprekken over gevoerd in die keten, als het ware?
2: Ja, zeker. Daar voeren we heel veel gesprekken over. En de eerste stap is daarin om heel veel data inzichtelijk te krijgen. En dat doen we toch samen. Dus we moeten in gesprek gaan. Ook heel veel uitleg geven. Want voor heel veel leveranciers is dit onderwerp heel ongrijpbaar nog. Dus daar spelen wij ook een grote rol in.
1: Pak je daarbij de CSRD-wetgeving, die nu al is afgezwakt. Pak je die daarbij als een soort van maatstaf?
2: Het is niet direct voor ons een maatstaf. Vanuit Simpress rapporteren wij wel op CSRD. Maar het is voor ons niet per se de leidraad om vanuit te gaan. Dit doen we echt vanuit onze eigen doelen. En ook onze global doelen vanuit Simpress.
1: Ja, en dat betekent dus dat jullie kijken naar de hele keten. En hoe is het eigenlijk met de leveranciers? Want dat is natuurlijk wel best moeilijk. Ik kan me voorstellen dat er veel producten nu nog, gadgets, al dat soort zaken, in China geproduceerd worden. Dat is natuurlijk best wel een belangrijke voor jou om dat helemaal uit te zoeken.
2: Ja, zeker weten. En, maar waar er geen vraag is naar meer duurzame producten, wordt het aanbod daar ook niet op aangepast. Dus door echt in gesprek te gaan, door meer te gaan vragen, komt er ook verandering in de markt.
1: Ja, want Ellie had het over het uitfaseren van bepaalde plastics, PVC zei je al.
0: Ja.
1: Dat is een duidelijk voorbeeld.
0: Ja, nee,
1: dat betekent absoluut. Dat je moet innoveren of ook aan je leveranciers moet gaan vragen om producten te gaan herontwerpen.
0: Zeker,
1: of gebeurt dat al?
0: Ja, en dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dus we hebben die ambitie om PVC uit te faseren ook breed gecommuniceerd. En je merkt dat onze leveranciers dan ook actief naar ons komen. Van hey, we hebben een mooi alternatief. Of kunnen we dat gaan testen? En daarin zoeken we echt partnership met onze suppliers. Om die productontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken.
1: Circulair, we hadden het net al eventjes over papier.
0: Ja.
1: Dat zal natuurlijk hier ook een enorme winst kunnen zijn. En dat gebeurt waarschijnlijk al.
0: Ja,
2: papier is natuurlijk. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een heel goed recycling systeem voor papier beschikbaar. Dus al het papier wat bij het afval komt, wordt al heel goed gerecycled. Maar de beschikbaarheid van papier is daarbij ook heel belangrijk. Dus we moeten dit wel goed in omloop houden en onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
1: Nou, want ik heb ooit wel eens gehoord dat eigenlijk gerecycled papier duurder is dan nieuw papier. Hoe is dat nu eigenlijk op dit moment?
2: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Weet jij dit dan?
0: Ik denk dat het zal iets duurder zijn. Ja, klopt. Ja, dat is met gerecycled plastic helaas ook nog steeds zo. Hè?
1: Gek is dat eigenlijk, toch? En daar kan je als speler kan je daar niet volledig invloed op hebben. Want die markt is zo onwijs groot. Ik kan me voorstellen dat het best frustreert.
0: Ja, dat is absoluut waar. Hè? Dus dat is helaas nog steeds zo. Dat de betere alternatieven vaak nog steeds iets duurder zijn. Ja, dus, en daar kunnen wij een enorme rol in spelen. Hè? Omdat wij natuurlijk groot zijn. Een grote speler kunnen we ook die massa creëren. En daar moeten we vol op inzetten.
1: Ja, dan heb je nog meer pijlers die eigenlijk in dit rapport naar voren komen. Wat
0: ja,
1: is de
0: papier
1: volgende?
0: Haalde je net al aan. Hè? Dus voor papier is hout nodig. En daarvoor moeten bomen gekapt worden. Dus het is ook onze ambitie om dat zo verantwoord mogelijk te doen. Dus dat wij alleen papier verkopen dat vanuit verantwoord beheerde bossen afkomstig is. Ja.
1: En die bossen die zijn vaak, die worden aangeplant. Goed, hele belangrijke. Maar dan heb je zo allerlei elementen die langzaam maar zeker op hun plek beginnen te vallen. Hoe ervaren jullie dat zelf? In die transitie, want het is feitelijk is het natuurlijk gewoon een transitie naar zero emissie, zero uitstoot.
0: Ja, dat klopt.
1: Hernieuwbare, ook energie waarschijnlijk.
0: Ja, en daarbij met betrekking tot tot papier, daar komt ook EUDR wetgeving aan. Soms is dat ook wel een nachtmerrie met alles wat we moeten regelen. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat alle bedrijven met wie wij samenwerken in dezelfde richting gaan lopen. Het is lastig om het allemaal qua compliance goed te regelen. Maar het helpt ons ook om een bepaalde verandering teweeg te brengen.
1: Ja. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is. Je gaat het allemaal bedenken, bij wijze van spreken, van achter de teken.

0: tafel.
1: Ja.
0: En dan moet je daar draagvlak zien te creëren in de drukwerkhallen.
1: Ja.
0: Dus moet je collega's daarin meenemen? Hoe doen jullie dat?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat daar zeker niet het probleem zit. Want iedereen is wel enthousiast over...
0: Maar je moet wel uitleggen natuurlijk. Het moet ergens
1: absoluut
0: beginnen, die uitleg.
1: Ja, zeker, zeker. En zoiets als PVC, daar hadden we het net al even over. Ja, heel veel mensen hebben echt geen idee van hoe dat gemaakt wordt en hoe schadelijk dat eigenlijk is. Dus daar hebben we ook aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten, ook een verhaal te vertellen. Hè? Zodat ze ook snappen welke keuzes ze maken en welke alternatieven er zijn.
0: Ja. Ja. En dan lees ik hier ook een mooie. En dat is een hele grote winst die je natuurlijk kan pakken. Is door slim te verpakken.
1: Ja, ja.
0: Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, er zijn in onze eigen productie al heel veel aanpassingen gedaan. Dus we proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dus daarin meer papier, bubble wrap bijvoorbeeld. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat de besparing is. Maar we hebben heel veel bubble wrap kunnen besparen door innovatieve verpakkingen. Door onze banners bijvoorbeeld anders in te pakken.
0: Minder plaats in te nemen, zo'n bestelbus. Zeker. Kan ja. Daardoor meer vracht vervoeren. Dat is best zeker. Wel interessant om dat dan in gang te zetten.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja. We gaan dan zo meteen verder praten over het rapport. Want dat is natuurlijk heel veel omvattend. Maar ik kan me voorstellen dat het een onwijs leuke opgave is om de komende jaren te gaan realiseren.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Green, Let's Stay Together op Nieuw Business Radio. En het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Hier in de studio zijn Lotte Langekamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. En ja, we hebben het nu op dit moment over het rapport wat jullie gepubliceerd hebben. Want je moet toch een keer laten zien dat je die verduurzaming in gang gezet hebt. Voordat we zo meteen verder gaan praten, ik ben ook benieuwd over hele grote leuke acties waarvan je denkt, oh, komt dat bij jullie vandaan? Dat is ook wel een leuke. Eerst nog eventjes naar de inkt. We hadden het er net al even over. Inkt, langzaam maar zeker, is daar ook dus een transitie gaande. Wordt veel meer met soorten biologische materialen gewerkt ook daarin.
2: Ja, je hebt tegenwoordig ook inkt op basis van soja. Dus ook dat is volop in ontwikkeling. Watergedragen inkt. Ook dat zorgt ervoor dat onze impact steeds kleiner wordt. Ja.
0: Nu zei je PVC, dat is een belangrijke, dat wordt uitgefaseerd. Ja. Daarvan maak je nu ook de klanten bewust.
2: Ja.
0: Van, hey, weet je wel wat daar allemaal in zit?
2: Ja.
0: Wat voor materialen is nu dat je zegt, van daar hebben we een nieuwe basis om dat PVC bijvoorbeeld te vervangen?
2: Nou, wat heel mooi is, is ons SQL materiaal. Dat is echt iets wat we samen met onze leverancier een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. En dat wordt gemaakt deels van plastic wat uit de oceaan wordt gevist. En we hebben dat samen met onze leverancier dat garen dusdanig kunnen doorontwikkelen. Zodat het ook geschikt is om vlaggen mee te maken. Zodat het mooi in de wind wappert. En tegenwoordig, ja, we maken er kussens van, tafelkleden. Wat nog meer, Lotte? We hebben inmiddels een hele productrange van SQL.
3: Textiel.
2: Ja,
3: textiel. Daar weer op terug.
0: Ik vind het wel interessant. Toch eventjes terug. Ik bedoel, voor de luisteraar, die weet het waarschijnlijk niet. Maar ik kijk hier uit op een tiental vlaggen.
2: Ja.
0: Willen jullie even naar achter kijken?
2: Ja.
0: Kijken of er jullie iets opvalt.
2: Ja, ze wapperen mooi in de wind.
0: Ze wapperen mooi in de wind. Ja. Maar ja, en misschien zien jullie net niet omdat de hoek er niet zo zit. Ik zie hier een aantal vlaggen en dat weten we ook. Die zien we langzaam maar zeker ontrafelen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ja, als het gaat over de vraag, die vlaggen worden één keer per half jaar vervangen.
2: Ja.
0: Is dat natuurlijk niet heel duurzaam.
2: Nee, dat klopt. Hè? En dat is ook iets. Duurzaamheid heeft ook te maken met hoe lang gaat iets mee.
0: Ja, terwijl de inkt blijft goed, maar de vlag gaat stuk.
2: Ja, ja, en dat is echt heel belangrijk. Dat iets lang meegaat.
0: Ja.
2: Maar
0: kijken jullie ook naar de levensduur? Dat soort innovaties?
2: Ja, zeker, zeker. Het is vaak heel complex. Want als je een spandoek maakt, hè, wat mensen ook wel eens doen. Iemand wordt 50 wangen een spandoek in de straat. En het gaat de volgende dag de prullenbak in. Ja, dat is absoluut niet duurzaam. Terwijl ja, als iets 10 jaar meegaat en je maakt het van PVC, maar het gaat 10 jaar mee. Dan is het weer een hele andere overweging. Dus dat het is vaak best complex.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je daar dat allemaal geautomatiseerd kan inbouwen. Dat je bij wijze van spreken zou kunnen zeggen, wat is het doellijn? Is het een eenmalige actie?
2: Ja.
0: Is het een event? Wat bedoel?
2: Zeker, ja.
0: Want er zijn hele grote events waar vast en zeker materialen van jullie
2: worden
0: zijn
2: gebruikt. Ja,
0: kan
2: ja,
0: je en dan is het, van noemen?
2: Ja, en dan is het ook mooi dat je het niet een jaartal erop zet, bijvoorbeeld. Hè, maar, zodat je het weer kan hergebruiken.
0: Maar zijn er voorbeelden van events waar jullie materialen veelvuldig gebruikt worden? Ik denk dat iedereen...
2: Sportevents bijvoorbeeld. Ja. Hè, daar heb je natuurlijk ook allerlei vlaggen, banners. Zo'n boog waar je onderdoor kan lopen. Ik stoot tegen de microfoon aan. Dus van alles. Ja, je, bijna overal. Hè, deze vlaggen die hier hangen. Ik weet niet zeker of wij ze gemaakt hebben. Maar dat zou heel goed kunnen. Dus onze producten kom je overal tegen.
0: Ja. Dat is een hele belangrijke. Dan verder in die transitie, Lotte, jij bent daar veel mee bezig. Maar waar denk je van dat je nu op korte termijn heel snel winst kan maken?
3: We hadden het er net al even over. Ik denk dat een stukje klanteducatie in combinatie met de transparantie die we willen bieden gewoon heel belangrijk is. Dus hoe ga je om met de producten? Het zijn toch, het komt in de natuur terecht, de manier waarop het gemaakt wordt. We moeten het klanten zo makkelijk mogelijk maken om de juiste keuzes te maken. Dus ik denk dat we daar nog een enorme slag kunnen slaan. En vooral zijn we nu ook heel veel bezig met het ophalen van data. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar het is wel super cruciaal.
0: Waar kijk je dan naar bijvoorbeeld? Wat in betreft, welke vorm van data, wat voor elementen komen daarin voor die belangrijk voor u zijn?
3: Het registreren van welke materialen, maar niet alleen. Nou, we hebben het over bijvoorbeeld PVC maar weer. Je hebt heel veel vormen van PVC. Je hebt gerecycled PVC en dan kun je nog denken aan pre- of post-consumer recycled. Pre-consumer recycled betekent dat het nog niet door een eindconsument is gebruikt, maar wel gerecycled is en dan weer opnieuw wordt gebruikt in een product. En post-consumer recycled betekent dat het al bij een eindconsument is geweest en vervolgens gerecycled wordt en weer in een nieuw product gebruikt wordt. Dus er zijn heel veel levels van materialen die je kunt registreren. Verder kun je nog denken aan certificeringen op sociale audits, dus hoe goed hebben de werknemers het bij het bedrijf die het product produceert. Verder kun je nog denken aan gewicht. Waar wordt het überhaupt geproduceerd? Dus de landen.
0: Ja, want we hadden het er net al eventjes over. Want dit is natuurlijk heel belangrijk. Dit zit ook een beetje in de CSRD-wetgeving. Waar wordt het gemaakt? Veel producten komen uit China. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Dat betekent dus ook dat jullie daar bijvoorbeeld op bezoek gaan bij die productielocaties?
3: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik geloof wel dat collega's in het verleden naar fabrieken zijn gegaan. Ik kijk Ellen even aan.
2: Ja, zeker de procurement teams. We kopen ook wel eens in Azië. Ja, die gaan dan zeker kijken hoe het er daar aan toe gaat. Hoe er met de medewerkers wordt omgegaan. En dat is, dat is wat verder weg. Maar we hebben ook in Nederland, in Maastricht, nog een mooie papierfabriek staan. Dan is het wat makkelijker.
0: Sappie.
2: Gewoon,
0: dus ik weet kennen. Ja, precies. Dus, maar dat is dicht bij huis. Maar ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk, als je daarover nadenkt, we komen van een andere wereld. Dus je kan elkaar wel aankijken van, nou, dit gaat niet goed. Maar die verandering, die is in gang gezet.
2: Zeker.
0: Dus dat is super positief.
2: Ja.
0: En dat heeft dus effect op de hele wereld eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment gaat kijken naar productielocaties waar producten geproduceerd worden, die dan een kortere afstand bijvoorbeeld zijn.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft ook qua wetgeving weer heel veel voordelen als we dingen uit Europa sourcen. En nu sowieso met alle geopolitieke spanningen biedt het nog meer voordelen om het van dichterbij te halen. Ja.
0: Ik blader ondertussen even een beetje door dat rapport heen, want dat rapport is op te vragen. Hoe werkt dat?
2: Ja, en nou kun je op onze website kun je die bekijken. Drukwerkdeal.nl.
0: Ja, het is echt heel gedetailleerd. En dat is wel mooi om te zien. Want dat heb ik nog niet heel vaak op deze manier gezien. Dat je ook echt ziet in hoe bijvoorbeeld de samenstelling is. De grote daling van de CO2-uitstoot. Waar komt die door? Door de scope die jullie bijvoorbeeld geformuleerd hebben over intern, extern en leveranciers.
2: Zeker.
0: Dat soort dingen.
2: Ja.
0: Hoe ziet het rapport volgend jaar eruit? Ga je dan weer een stap verder? Ik kan me voorstellen dat hier natuurlijk, dit is de eerste stap.
2: Ja.
0: Een belangrijke stap.
2: De eerste keer dat we dit deden. Ja. Vooral inderdaad wat je zegt. We willen gewoon heel transparant zijn over hoe we ervoor staan. Wat er goed gaat. Maar ook wat er nog niet zo goed gaat. Wat een uitdaging, is. Ja, volgend jaar gaan we hier weer verder op doorbouwen. De initiatieven waar we dan nu mee bezig zijn. Die komen daar dan weer in te staan. De stappen die we gemaakt hebben. Wat we geleerd hebben. En de nieuwe uitdagingen.
0: Het is heel interessant overigens om te lezen. Ik blader zo doorheen. Maar dan weet ik dus dat er heel veel met UV geprint wordt. Want dat kost minder inkt dan een laserprinter.
2: Ja.
0: Is maar even een les die je kan nemen.
2: Ja.
0: Het is wel zo dat je, Lotte, nu na zoveel maanden af en toe toch door die drukkerij heen loopt en kijkt van, oké, hoe werkt het proces?
3: Ja, zeker. Ik moet ook zo ontzettend veel vragen nog altijd stellen aan mijn collega's.
0: Kan me voorstellen.
3: Ik ben soms wel de dummy in de fabriek. Maar het is ontzettend leuk om al die nieuwe dingen te leren. En als ik mensen erover vraag, of collega's in dit geval, dan zijn ze ook super gepassioneerd om daarover te vertellen. Dus en iedereen is ook gepassioneerd over duurzaamheid. Dus dat wordt vaak gelijk meegenomen in het gesprek.
0: Want is het zo dat eigenlijk de collega's die hier werken, je zei al, sommige mensen komen terug, maar over het algemeen in de drukkerij, is daar een lang dienstverband of heb je ook wel jobhoppers als het ware?
2: Nou, we hebben heel veel mensen die ontzettend lang bij ons werken. Dus dat is iets wat mij ook opvalt. Ja, mensen blijven graag bij Drukwerkdeal. En dat vinden we ook heel fijn.
0: Hoe doe je dat? Wat is daar de reden? Is dat die informele cultuur waar we het straks over hadden?
2: Daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ja, we investeren ook in opleidingen bijvoorbeeld. Hè. Zorgen dat we onze mensen bijblijven. bedrijven. En zeker als we bijvoorbeeld in de drukkerij nieuwe machines krijgen, moet iedereen getraind worden. Super belangrijk. Maar ook de leiders in onze organisatie. Ja, dat die blijven bijleren en zich blijven ontwikkelen. En daarnaast, wat onze organisatie ook wel typeert. Nou, ik ben daar ook een voorbeeld van. Hè. Mijn functie is ook veranderd. Ik heb er verantwoordelijkheden bij gekregen. Ja, een heel groot deel van onze medewerkers krijgt ook de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een nieuwe functie. Dat zijn er heel veel en dat is mooi.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je na een aantal jaren daar ook meer zicht op hebt. Lotte, in jouw geval, je bent eigenlijk net 3/4 jaar aan boord. Je hebt volgens mij je handen vol überhaupt aan dit hele vraagstuk, kan ik me voorstellen.
3: Zeker weten, ja. Ik ben ook heel veel aan het ontdekken. Dus wat Ellen al aangaf, we doen al heel veel. Dus ik kom nog steeds achter nieuwe dingen. En dat proberen we uit te breiden. En daarvoor ook een goede basis te zetten, zodat we juist kunnen uitbreiden.
0: Ja, en hoe zou je die uitbreiding over een jaar of 2, 3 zien? Heb je dan een team om je heen? Hoe wordt daarnaar gekeken?
2: Het mooiste is, hè, want je doet het met elkaar. Duurzaamheid is niet iets wat alleen wij doen. We hebben alle afdelingen, alle mensen in de organisatie nodig. En als iedereen het onderdeel maakt van de keuzes die zij maken, dan maken we zoveel impact. Dus we zijn gestart met het positieve impact team. Lotte, misschien kun jij daar wat over vertellen?
3: Ja, dat is een team van, ik zit even in mijn hoofd te tellen, ik denk pak een beet 8 mensen. Vanuit de hele organisatie hebben we het zo breed mogelijk aangepakt. Mm-hmm. Dat er zoveel mogelijk afdelingen in de organisatie gedekt worden. Die hebben we uitgenodigd om samen 1 keer in de zoveel tijd te meeten en de voortgang rondom duurzaamheid te bespreken.
0: Ja, en de het doel is duidelijk. 2040, daar zit de stip.
2: Ja.
0: Hoeveel procent is er nu gerealiseerd? Kan je daar een vinger op leggen? Na dit rapport.
2: In het afgelopen jaar hebben we al een hele mooie reductie gerealiseerd. Van,
0: hoeveel is dat?
2: Van 17%. Dat is best fors. Dus we liggen absoluut op koers om de doelstelling te gaan halen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment in die reductie, het begin is natuurlijk vaak snel.
2: Ja.
0: Maar op een bepaald moment loop je toch tegen bepaalde drempels aan. Waar zie je in de toekomst die drempels waar je ook afhankelijk bent van ontwikkeling van machines, van producten enzovoort enzovoort?
2: Ja, uiteindelijk de producten zelf, daar zit hem de grootste impact. Dus daar gaan we uiteindelijk wel tegen de grenzen uitlopen van wat we aanlopen van wat we maximaal kunnen reduceren. Maar we willen daarin gewoon de max opzoeken. En dat mocht het tegen die tijd, dan blijft er vast nog wat uitstoot over. Dan kunnen we altijd nog kijken naar compensatie, dat soort zaken. Maar dat is pas op het allerlaatst, ja, dat alle stretch eruit is.
0: Waar is de grootste behoefte aan van een product waar je nu niet van, waar je zo afhankelijk van bent, waar je niet omheen kan, waar eigenlijk de innovatie nog in de kinderschoenen staat?
2: Ja, ik heb hem net al een paar keer genoemd. Voor mij is dat wel PVC. Hè, dat,
0: maar goed, er zijn producten die in principe al.
2: Ja, maar daar zit hem vooral in de kwaliteit van de alternatieven.
0: Ja, ja.
2: En ook de prijs. Want het is nu vaak toch nog een stuk duurder. Als we daar een materiaal kunnen vinden wat qua kwaliteit net zo goed is, maar ook tegen een scherpe prijs. En we hebben wel alternatieven, maar die kunnen we nog niet goed schalen. Dus dat zou voor mij wel heel mooi zijn als we daar snel komen.
0: We hebben hier een tijd geleden een ondernemer gehad die is een fabriek gestart om de petflessen te vervangen met eigenlijk heel veel biologische materialen.
2: Ja.
0: Dat is een stap.
2: Ja.
0: Zou dat ook iets voor jullie kunnen zijn? Dat je met dit soort leveranciers gaat kijken naar doorontwikkeling? Want als er eenmaal dat gevonden is, dat sterke materiaal.
2: Ja, nee, absoluut. En dan zijn wij ook in verband met onze grootte in staat om te testen en uiteindelijk te schalen. We zijn recentelijk gestart met biobased stickers bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt er een beetje op. Maar dat is ook weer een mooie nieuwe productontwikkeling.
0: Dus er zijn heel veel. In mijn andere woorden, ik zou zeggen, kom over een jaar even terug.
2: Doen
0: dat
2: we.
0: Dat leuk vinden. Ja. Want hoe is het dan? Hè? 17% nu, als dat weer 17% is, dan ga je hard, toch?
2: Zeker, absoluut.
3: Daar gaan we voor.
0: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. De mensen hebben drukwerkdeal in deze aflevering van Nestor Business. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
2: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
4: Welkom bij Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink. Het programma waar leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. Vandaag spreekt hij met een leider die midden in het ondernemerschap en de publieke dienstverlening van Nederland staat. Roderick Engering, bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Sinds 2019 is hij lid van de Raad van Bestuur en vanaf april 2025 bestuursvoorzitter. Daarnaast is Roderick voorzitter van het netwerk Publieke Dienstverleners, de NPD, en actief als bestuurslid op Europees niveau binnen de Vereniging van Handelsregisters. In zijn rol als voorzitter van de KVK en NPD legt Roderick de nadruk op verbetering van de dienstverlening van de overheid voor mensen en in het bijzonder voor ondernemers, door te werken aan vereenvoudiging en uitvoerbaarheid van wet en regelgeving, gegevensdeling en samenwerking met beleid en politiek. Na een loopbaan bij ING, Nationale Nederlanden en het UWV werkt hij sinds 2011 met overtuiging in het publieke domein. Waar hij leiding gaf aan grote veranderopgaven in complexe omgevingen. Vandaag gaat Hessel-Jan met Roderick in gesprek over zijn rol als bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel, de strategische en maatschappelijke positie van KVK, de kansen en uitdagingen voor ondernemerschap in Nederland, de impact van digitalisering en AI en zijn persoonlijke visie op leiderschap en succes. Dit is Van A tot Z Succesvol.
5: Roderick, welkom in mijn programma Van A tot Z Succesvol.
6: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
5: Zeker, zeker, zeker. Wij gaan er een hele mooie uitzending maken. Vol programma, mooie onderwerpen. Maar ook zeker even kijkend naar wie jij natuurlijk ook bent als persoon zijnde. Even los van het feit dat je recent benoemd bent tot de nieuwe bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Wat mij eigenlijk toch wel als eerste opvalt is eigenlijk van Roderick. Wie ben jij eigenlijk als persoon? Even los van je functie. Binnen de Kamer van Koophandel.
6: Ja. Nou ja, als persoon ben ik ook gewoon vader. Ik heb 4 kinderen. Die zijn niet altijd bij ons. Ik ben ook echtgenoot. Ik heb een vrouw. Haar naam is Karin. Zij werkt ook in het publieke domein. Dus dat ben ik wie als persoon. Wat ik leuk vind buiten het werk te doen is nog wat raden van toezicht en een raden van commissarissen. En ook gewoon met vrienden. Dus nu dan een glaasje whisky bijvoorbeeld te drinken. Wat sporten. Golven, hardlopen. Dus dat is ook wie ik ben naast het werk.
5: Kijk. Dat geeft gelijk een kijkje inkijk in wie Roderick is als persoon zijnde. Als we nu even kijken naar de meer ondernemende en de zakelijke kant. Wat motiveerde jou om per 1 april 2025 2020 die rol van bestuursvoorzitter op je te nemen?
6: Ja, ik ben natuurlijk al sinds 2019 in de raad van bestuur bij KVK. En in die 6 jaar heb ik een hele hoop kunnen doen. Om KVK beter in staat te stellen haar werk voor ondernemend Nederland te doen. En ik had het gevoel dat ik daar nog niet klaar mee was. En het ook heel erg leuk is om dat soms vanuit een andere rol te doen. Echt als boegbeeld, als eerste persoon in de raad van bestuur te doen. Dus ik zag dat ook wel weer als een nieuwe uitdaging. Vooral omdat KVK, vind ik, een hartstikke mooi overheidsbedrijf is. Op de scheidsvlak tussen echt hardcore publiek en ook een beetje weer commercieel of privaat, zo je wilt. Om echt te zorgen dat je ook aan kunt haken op ondernemers. Nou, dat vind ik een hele leuke omgeving om actief in te zijn.
5: Nou, ben je sinds 2011 ben je al werkzaam in het publieke domein. 2019 ben je in dienst getreden bij de Kamer van Koophandel in een bestuursfunctie. Wat was je eerste indruk toen je bij de Kamer van Koophandel kwam?
6: Nou, ik kwam natuurlijk van UWV op dat moment. Dus ik vond KVK ook een stuk kleiner dan UWV. En ik vond dat KVK eigenlijk dynamischer was dan ik kende van UWV. Heel erg begaan met de ondernemer. En dus ook, dan moet je ook wat flexibeler en dynamischer zijn. Überhaupt dat contact met ondernemers te kunnen onderhouden. Dus ik vond dat leuk. Ik zag ook wel tegelijkertijd dat het ook heel veel kanten heeft van een echt overheidsbedrijf. Het is soms wel log, het is bureaucratisch, het is langzaam. Het is op punt ook heel risicomijdend. Dus dat is het beeld wat heel snel naar voren komt. Eigenlijk een beetje een gemengd beeld.
5: Okay. En wat verraste je toen positief in die eerste periode?
6: De enorme betrokkenheid van alle mensen die bij KVK werken. En dat zijn er nu 2100. Die ontzettend bezig zijn met die ondernemer. Altijd, elke dag, in alles wat we doen. Die ondernemer staat voorop. En dat vind ik wel heel erg mooi om te zien. Want wij zijn er ook voor ondernemers.
5: Nou is 2019 eigenlijk toch het jaar voordat eigenlijk de COVID-periode aanbrak. Ja. Toen ben je denk ik ook niet echt in een gespreid bedje terechtgekomen. Of wel. Maar wat heeft COVID eigenlijk gebracht voor jou?
6: Ja, kijk, het begon in 2020, hè, COVID, weten we allemaal. Ik zat er toen net koud een jaar. En dan moet je dus, behalve dat je zelf heel veel thuis moet gaan werken, betekent dat ook iets voor je dienstverlening aan ondernemers. Ik weet dat in maart 2020 toenmalig minister Wiebes op de televisie zei, ja, we gaan iets doen voor ondernemers. En ondernemer, als je nou een vraag hebt over alles wat er op je afkomt in relatie tot die coronacrisis, zoals het toen heette, dan moet je KVK bellen. Nou, dat is vanaf 2020 maart ook massaal gedaan. Dus dat was ook een enorme boost gaf dat aan KVK. Het klinkt een beetje tegenstrijdig, hè, dat je de coronacrisis ook ziet als een boost voor KVK. Maar je zag dus dat de informatie en advies, dienstverlening, ja, die ging echt over de kop.
5: En als je dan kijkt in die periode, wat kwam je eigenlijk toen op dat moment tegen waarvan je eigenlijk dacht van, hier moeten we toch iets gaan veranderen?
6: Nou, je ziet goede dingen in zo'n crisis en je ziet minder goede dingen. Je ziet dus dat wat een bedrijf dan heel goed in blijkt te zijn, is dus heel snel schakelen als er een crisis is. Dus dat vond ik heel goed om te zien. Wat je ook ziet in de bedrijf, als de crisis dan weer voorbij is, dat het ook weer inzakt en dat allerlei bureaucratische procedures dan weer gewoon doorgaan alsof ze nooit weg zijn geweest. En dat vind ik jammer. Als je ziet dat je heel flexibel en wendbaar kunt reageren op een crisis, zou je graag willen dat je die snelheid en die proactiviteit ook wat meer vasthoudt op het moment dat de crisis weer voorbij is.
5: En wat is jouw verklaring daarvoor?
6: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo, in een crisis snij je ook wat bochten af. Hè? Want je moet nu eenmaal snel reageren, je moet snel besluiten, je moet snel actie ondernemen. Wat ik graag zou willen veranderen is dat je een aantal van die dingen echt vasthoudt als de crisis weer voorbij is. Ik vind dat we daar ook proberen echt stappen in te zetten om onze besluitvormingsprocessen, bureaucratische processen gewoon te versnellen.
5: En als je nou kijkt naar waar de Kamer van Koophandel op dit moment staat, hè, hoe zou je de Kamer van Koophandel vandaag in één mooie volzin typeren?
6: In één mooie volzin. Ik denk vol in de maatschappij, volledig gericht, en daar zal ik onze missie bijna herhalen, om ondernemers houvast te geven in het veilig en verantwoord zaken doen.
5: En voel je dat ook zo?
6: Ja, dat voel ik ze echt zo. We hebben dat niet voor niks ook opgeschreven.
5: Omdat krijg je dat ook terug van ondernemers?
6: Ja, krijgen we ook terug van ondernemers.
5: Okay. En hoe meet je dat?
6: Wij meten, we doen heel veel klantonderzoek. Dus we meten de klanttevredenheid. We meten ook onze reputatie. En je ziet dat al die scores ook in 25 zijn gestegen. En ben ik dan tevreden? Nee, ik ben nooit tevreden daarbij. Maar wij meten heel expliciet wat tevredenheid is, wat de waardering is voor al onze producten en diensten die ondernemers daarop hebben. En op grond daarvan passen we die ook weer aan.
5: Als je nou kijkt naar een stukje ondernemerschap, hè, wat betekent ondernemerschap voor jou persoonlijk?
6: Nou ja, dat is een mooie vraag dat je dat stelt. Ik vind dat wij, ikzelf, maar ook KVK, ondernemend moet zijn in het beter helpen van ondernemers. Wil je een serieus gesprekspartner zijn voor al die ondernemers in Nederland, dan moet je zelf ook laten zien dat je ook wendbaar bent, flexibel bent en ondernemend bent. Ik denk op heel veel punten zijn wij dat wel. Op een aantal punten zijn we dus te langzaam. Wat ik zelf doe, hoe mijn ondernemerschap eruit ziet, ik ben geen ondernemer. En ik weet ook niet in al eerlijkheid hoe ik daar echt voor in de wieg ben gelegd. Wat ik wel weet is dat ik in de manier waarop ik mijn bedrijf bestuur, en ook op de manier waarop ik in het netwerk publieke dienstverleners actief probeer te zijn, initiatiefrijk, vooruitstrevend, proactief wil zijn. En dat is dan mijn manier om ondernemendheid in te vullen.
5: Okay. Als je nou kijkt, hè, wat betekent ondernemerschap, maar ook kijken naar jouw ervaringen die je toch al ruimschoots hebt opgedaan in jouw loopbaan. Welke helpen jou nou het meeste in jouw rol, in jouw nieuwe rol als bestuursvoorzitter?
6: Ik merk wel, als bestuursvoorzitter, dus ik vond het ook best apart om te zien. Ik was al 6 jaar in het bestuur. En op het moment dat je dan het woord voorzitter voor je naam zet, dat daar zowel binnen als buiten organisatie echt anders naar gekeken wordt.
5: Alsof het verschil?
6: Het verschil lijkt te zijn, maar misschien is het ook een gevoelsmatig verschil, dat dingen pas waar zijn als de voorzitter het zegt. En we hebben natuurlijk een keurige collegiaal bestuur met een mooie portefeuilleverdeling. En toch is het vaak zo dat ook externe partijen vooral met het voorzitter het gesprek willen voeren, zelfs op de portefeuille van de collega. Dat vond ik best verrassend. Het tweede wat je merkt is dat...
5: Vind je het verrassend of snap je het ook wel?
6: Ergens snap ik het natuurlijk ook wel. Maar misschien had ik het toch iets minder zo gedacht. Wat ik ook merk is dat deuren makkelijker opengaan.
5: In welk opzicht?
6: Nou, dat als ik iets wil, of ik wil iemand spreken, dat het woord voorzitter en lid verschil uitmaakt.
5: En wat voor voordelen heeft dat voor de Kamer van Koophandel?
6: Nou ja, daarvoor hadden we ook een voorzitter die die deuren open kon maken. Maar nu kan ik dat waarna het nodig is. Kijk, in zijn algemeenheid is mijn rol, daar kan ik het misschien ook nog over hebben, is natuurlijk om te zorgen dat het bedrijf, de organisatie, succesvol kan zijn. En ik noem het ook vaak een bedrijf. Dat gaat niet om mij persoonlijk. Maar als ik daar instrumenteel in kan zijn, ja, dan is dat mijn rol.
5: En als je nou kijkt naar jouw manier van leiding geven als bestuursvoorzitter, wat typeert jouw manier van leiding geven?
6: Ja, dat was overigens over niet alleen als bestuursvoorzitter zo. Dat deed ik, denk ik, altijd, omdat ik ben zoals ik ben. Ik geef heel graag het bedrijf de ruimte om succesvol te zijn. En ook directeuren en mensen en collega's in het bedrijf de ruimte om succesvol te zijn. Resultaten te halen. En dat probeer ik te faciliteren. Dat is eigenlijk de manier waarop ik dat probeer te doen. Ben ik er altijd succesvol in? Zeker niet. Maar ik probeer dus weinig afstand te bewaren, ruimte te geven, te stimuleren en te sparren. En ook te zorgen dat mensen die goede resultaten halen, daar de credits voor krijgen.
5: En als je nou kijkt naar een stukje vooruitkijkend, wanneer zou voor jou, hè, je bent nog maar net begonnen als bestuursvoorzitter, maar wanneer zou voor jou over 3-4 jaar jouw rol als bestuursvoorzitter geslaagd zijn?
6: Nou, die gaat, dat start voor mij natuurlijk bij die ondernemer. Is dat de tevredenheid van die ondernemer over onze dienstverlening hoger is nog dan vandaag. En tegelijkertijd dat we daarmee, hè, door het houvast te bieden aan ondernemers bij veilig en verantwoord zaken doen, we daarbij ook een bijdrage leveren aan in feite het ondernemersklimaat in Nederland. Zorgen dat ondernemers verder komen, dat ze de juiste keuzes kunnen maken. Daar ga je weer succesvol kunnen zijn. Hè? We zijn heel faciliterend in het succes van ondernemers. Als we dat beter doen dan vandaag, aantoonbaar beter doen dan vandaag, dan ben ik tevreden.
5: Wat betekent dat woord succesvol voor je? Je noemt het 2 keer.
6: Ja, kijk, succesvol voor ondernemer is wat mij betreft niet alleen winst. Ik denk dat ondernemers, en zeker MKB-ondernemers, hè, onze grootste doelgroep, die zijn cruciaal in feite als smeerolie in de BV Nederland. Die zorgen voor het bruto inkomen in Nederland, ze zorgen voor werknemerschap in Nederland, voor werkgelegenheid in Nederland. Ze zorgen voor innovatie in Nederland. Ze zorgen ervoor dat Nederland hoog op bepaalde lijstjes kan staan in Europese en wereldwijde vergelijkingen. Als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, dat is het succes wat mij betreft van ondernemers. Niet alleen winst dus.
5: Snap ik.
6: Mooie nieuwe producten waarmee mensen in Nederland ook weer geholpen zijn.
5: Ja, als je nu kijkt een beetje naar het politieke landschap, maar ook geopolitiek gezien. Wat is jouw kijk erop en waar staan we nu en waar zou dat volgens jou toch meer moeten veranderen of een koers?
6: Ja, dat is een brede vraag. Maar goed, we hebben net anderhalf week geleden is het regeerakkoord gepresenteerd van het nieuwe kabinet. Echt op persoonlijke titel kijk ik daar wel heel positief naar. Ik lees daar een enorme uitgestoken hand van het kabinet naar de samenleving, maar ook naar publieke dienstverleners, ook naar het maatschappelijk middenveld. Ik lees daarin eindelijk echt harde, duidelijke keuzes waar Nederland naartoe moet en ook een beperkt aantal keuzes. Dus ik vind dat eigenlijk heel positief. In het meer geopolitieke landschap lees je er ook in Nederland en Europa, of Nederland in Europa, we moeten samen meer soeverein worden. We moeten meer voor onszelf gaan opkomen, meer voor onszelf zorgen. We moeten ons ondernemersklimaat dus veel beter maken. Om te zorgen dat de verkeerde afhankelijkheid van andere staten, laten we zeggen de Verenigde Staten en China, dat die vermindert. Ik ben het zeer eens met die koers. Ik zie ook dat we daar nog wel heel veel voor moeten doen. Als het gaat over het vlak van digitalisering bijvoorbeeld. Enorm veel werk aan de winkel. En ook dus de versterking van het concurrentievermogen, de concurrentiekracht en het ondernemersklimaat in Nederland.
5: En welke invloed heeft dat op de strategische koers die jij uitzet met de Kamer van Koophandel?
6: Nou, wat ik denk te zien is dat de rol en de wettelijke opdracht die KVK heeft uitstekend past in die koers die het nieuwe kabinet wil inzetten. Omdat wij echt een instrument zijn om te zorgen dat die Nederlandse ondernemer succesvoller kan zijn dan hij vandaag de dag is. Kijk, ik kan maar in beperkte mate vanuit KVK invloed nemen op de soevereiniteit. Maar ik kan wel invloed nemen om ondernemers daarin mee te nemen, om ze daarin voor te lichten, ze uit te leggen wat de betekenis is van zelfvoorzienend worden. En dat is de rol die KVK heeft en die past daar naadloos in wat mij betreft.
5: Mis je daar nog iets in?
6: Nou, wat ik erin mis, is dat de rol van digitalisering om te zorgen dat Nederland echt productiever wordt. Want we kunnen niet meer groeien. Wenning zegt het bijvoorbeeld ook in zijn rapport. We kunnen niet meer groeien door nog meer mensen ergens aan de ploeg te zetten. Wij moeten groeien door de arbeidsproductiviteit van het huidige te laten groeien. Daarvoor is digitalisering heel erg belangrijk. En dat vereist ook hele forse investeringen in de digitalisering. Maar bijvoorbeeld ook in de digitalisering van de overheid zelf. En daar zijn nog forse stappen op te zetten. En daar denk ik dat de uitwerking van het regeerakkoord nog een hele hoop keuzes gemaakt moet worden.
5: Ik denk dat wij na de pauze verder praten en met name kijken over de rol van de Kamer van Koophandel in een snel veranderende economie. Maar we gaan er nu even uit voor een korte muziekbreak.

0: is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hesseljan Smink.
2: Welkom terug bij Van A tot Z Succesvol, het programma waar leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. In deze aflevering van Van A tot Z Succesvol, mijn gast, Roderick Engering, de bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Roderick, we hebben net al een korte intro gehad van wie jij bent, maar ook kijkend in je rol als bestuursvoorzitter en ook kijkend naar het hele politieke speelveld. Als je nu wat meer inzoept in het ondernemerschap, maar ook kijkend naar de ondernemer zelf, waar ligt momenteel voor jou de grootste behoefte van de ondernemer?
3: Wat wij zien we doen veel klantonderzoek onder ondernemers. En we zien ook dat we, en dat heeft Wenning ook heel goed gezegd, hè, dat wij hoog staan die lijstjes internationaal. Maar dat we al de laatste jaren stapje voor stapje dalen in die lijstjes. Nou, dat weerspiegelt zich ook in de onderzoeken die wij doen onder het MKB. En wat het MKB ons teruggeeft is waar zij zorgen over hebben. En wat ook maakt dat het aantal MKB'ers op dit moment eigenlijk maar beperkt groeit. En steeds minder wordt, is complexe wet en regelgeving, onvoorspelbaarheid en van beleid en het steeds wisselen van beleid, netcongestie, hebben ook heel veel MKB'ers echt last van, de arbeidsmarkt en toch ook wel een beetje de bedreiging van de aanpak op schijnzelfstandigheid. Heel moeilijk woord. Dat zijn dingen die maken dat wij zien dat het aantal nieuwe ondernemers daalt, dat er elk jaar binnenkomt en dat het aantal stoppers, hè, mensen die stoppen met een onderneming, en dan heb ik het niet per se over faillissement, maar gewoon mensen die stoppen, dat toeneemt. En dat leidt per saldo, en ik zit sinds 2019 bij de Kamer, dus heb ik elk jaar gezien dat per saldo tot leidt tot een enorme toename van het aantal ondernemers. En voor het eerst zie ik daar in 2024 een kentering in komen. En per saldo was in 2025, nou, kwam nog net een heel klein beetje bij. Dus het aantal stoppers dat stijgt en het aantal starters dat daalt.
2: Wat is de verklaring voor de stoppers volgens jou?
3: Nou, dat zit veel dus in de factoren die ik zo even noemde.
2: Met name ook de arbeidsmarkt?
3: Die heeft daar zeker invloed op. Maar ook de steeds complexer wordende wet en regelgeving, die ook tot allerlei kosten leidt, tot allemaal eisen leidt, die ondernemers zich dan niet kunnen veroorloven. En wat maakt dat ze dan ermee stoppen? En dat is natuurlijk niet een goed signaal als daarmee de bedrijvigheid van Nederland ook stopt. Het zegt dus ook iets over het ondernemersklimaat.
2: Hoeveel ondernemingen hebben we eigenlijk in Nederland?
3: 2,6 miljoen.
2: 2,6. En ZZP'ers?
3: Die zitten daarin.
2: Oh, die zitten daar ook in.
3: Ja, ongeveer een kleine 1,5 miljoen is ZZP. En dus nou, op die 2,5 miljoen totaal.
2: Oké. Als je nou kijkt naar de Kamer van Koophandel, hè, hoe helpen jullie starters, groeiers en gevestigde bedrijven eigenlijk? Wat is jullie core daarin?
3: Ja, wij doen dat eigenlijk op twee manieren. We hebben natuurlijk onze registerdienstverlening. Elke ondernemer moet zich inschrijven in dat register. En tegenwoordig ook in het UBO-register, het Ultimate Beneficial Owner-register. Maar dat register is ook onderdeel van onze dienstverlening, omdat het ook helpt in het veilig zaken doen. We zeiden veilig en verantwoord zaken doen. Nou, het handelsregister geeft ook heel veel houvast bij veilig zaken doen. Weten met wie je zaken doet. Als je een nieuw partnerschap wilt aangaan, dan kijk je in het handelsregister. Goh, wie is die potentiële nieuwe zakenpartner eigenlijk? Is die te vertrouwen? Is die wie die is die zegt? Mag die inderdaad die entiteit, die BV, die ze eenmanszaak ook daadwerkelijk vertegenwoordigen? Dus dat is één punt van de dienstverlening. Nou, als je naar dat UBO-register kijkt, dat is vooral ook dienstverlening voor hele grote partijen. Denk aan banken, notarissen en zo. Die nemen natuurlijk heel veel data uit dat UBO-register af. De andere pijler gaat over verantwoord zaken doen. Hou vastgeven bij verantwoord zaken doen. Het gaat dus over informatie en advies. Het helpen van ondernemers bij eigenlijk alle facetten van het ondernemerschap. Het gaat over starten, over financieren, over exporteren, over innoveren. Over de arbeidsmarkt, over verduurzaming, gaat over weerbaarheid. Op al die thema's hebben wij heel veel content waarmee we ondernemers helpen om eigenlijk zelf keuzes te maken. Dus verantwoord beslissingen te nemen over de bedrijfsvoering van je onderneming. En daar kunnen die dingen bij helpen.
2: Okay. Jullie zijn natuurlijk een hele vertrouwde en gevestigde organisatie als Kamer van Koophandel. Zijn jullie uniek of zijn er ook andere partijen die hetzelfde mogen doen als wat jullie doen?
3: Nou, ten aanzien van de registers hebben wij natuurlijk een monopoliepositie, zo je wilt. Dat is een wettelijke taak die alleen KVK mag dat handelsregister bestieren en beheren. Als het gaat over informatie en advies, kan elke partij in Nederland kan zeggen, ik geef ondernemers informatie en ik adviseer ze in een bedrijfsvoering. Dat kan commercieel, semi-commercieel, dat kan ook, zoals wij doen, kosteloos. Dus daar is ruimte voor op iedere partij. En ik zeg wel eens, KVK is er daar waar de markt faalt. Want waar faalt de markt? Als een MKB'er een hulpvraag heeft, heeft die geen tijd. Hij heeft geen eigen adviseurs in dienst, maar hij heeft ook geen tijd en geen geld om daar een peperdure commerciële adviseur voor in te huren. Dat heet marktfalen, want die vraag die is er wel. En dan komt KVK.
2: Als je nou kijkt naar jouw organisatie en met name ook een beetje inzoomen daarop. Je gaf in het eerste blok al aan hoeveel personeelsleden je hebt. Digitalisering neemt natuurlijk hand over hand toe. Ja. Wat voor impact heeft dat op jouw organisatie? Maar hoe ga je ook met digitalisering om?
3: Ja. Digitalisering heeft in potentie een grote impact op

0: achter de deurprocessen verder te digitaliseren, zodat ze goedkoper, sneller en foutlozer worden. Daar moeten we wel hele moeilijke keuzes in maken. Dat vind ik echt een dilemma, want je zou dat graag sneller willen doen. Alleen, ik moet ook allerlei nieuwe wetgeving implementeren.
1: Ja, en dan zie je natuurlijk ook vaak dus dat de markt op een bepaald moment je in dat opzicht ook zou kunnen inhalen. Hè? Want 3 jaar geleden kwam natuurlijk AI in 1 keer behoorlijk in opkomst. Ja. Neemt een behoorlijke vlucht. Maar welke rol speelt AI in jullie dienstverlening?
0: Ja, wij experimenteren daar wel mee. We hebben een innovatielab wat ook experimenten uitvoert met het gebruik van AI. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook een chatbot die draait op AI. Wij maken content steeds meer met behulp van AI. We zelfs aan de voorkant in het inschrijfproces van ondernemers hebben wij een AI-toepassing die helpt in het selecteren van die bekende SBI-code, hè? Je activiteitencode. Dus wij proberen AI wel steeds meer te implementeren in onze bedrijfsprocessen. Ook daarvoor geldt, ja, dat doe je niet overnight. En dan zijn we ook een beetje een overheidsbedrijf. Dus ik merk ook wel, en dat zie je natuurlijk ook bij het Rijksbeleid, er is best wel terughoudendheid in de grote toepassing van AI. Ik zie in de ondernemersmarkt.
1: Wat een voor- of nadeel?
0: Kijk, AI geeft heel veel kansen, maar er zitten ook risico's aan. En de kunst is natuurlijk daar de mooie balans in te zoeken. Als ik kijk in de ondernemersmarkt, ook in onze innovatie top 100, hè, die we in november vorig jaar weer hebben uitgereikt, daar zitten ontzettend veel AI-toepassingen in. Ik denk dat we daar als KVK, of überhaupt als overheid, ook echt van kunnen leren.
1: Hoe zorg je nou dat technologie, dus ook met name AI, de ondernemer echt gaat helpen vanuit de KVK?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind als je ergens over voorlicht en adviseert. Het is een beetje practice what you preach. Dus ik kan ondernemers moeilijk adviseren over AI als ze er zelf verder in zijn dan ik. Dus we hebben op AI, in onze kennis over AI, hebben wij nog wel wat stappen te zetten als KVK.
1: En welke stappen?
0: Meer kennis en meer eigen expertise op het vakgebied AI en de mogelijke toepassingen van AI. Het is natuurlijk wel zo, hè, wij hebben ook innovatiestimuleringsdienstverlening. Dat is een van onze wettelijke taken, innovatiestimulering. En dan gaat het niet over dat wij het beste jongetje van de klas willen zijn en kunnen zijn op de technologie. Als het gaat over innovatiestimulering, heb ik het over waar moet je aan denken als je gaat innoveren. Welke patenten, welke wet en regelgeving, hoe zit het met je financiering van je innovatie. Dat is dan onze rol. Maar de inhoud van innovatie, die is niet van KVK.
1: En als je nou kijkt naar een stukje samenwerking, hè? Hoe werk je nou samen met overheden en marktpartijen? Hoe pak je dat aan?
0: Wij werken met heel veel overheidspartijen samen. Al was het maar omdat KVK met haar registers, hè, met name het handelsregister, heel veel, dus een basisadministratie. Dus eigenlijk zijn alle overheidspartijen in Nederland gehouden om die informatie daarvan nodig is ook direct bij ons te betrekken. Dus we hebben vooral op het gebied van data heel veel samenwerking met allerhande overheidspartijen. En we kennen allemaal de Belastingdienst die heel veel data afneemt. Maar ook het CBS bijvoorbeeld, ook het UWV. Heel veel partijen die van ons data afnemen voor hun dienstverlening. En in de private kant zie je dat dus bijvoorbeeld, ik noemde ze al, banken, notarissen, advocaten. Heel veel partijen die heel veel van onze data nodig hebben voor hun processen. Dus denk aan het KYC-proces bij een bank. Die moeten verplicht bij ons die data afnemen. Dus werken wij daar nou mee samen om te zorgen dat ze dat op de best mogelijke manier kunnen doen. Dus daar werken we aan de informatie- en advieskant werken we ook heel samen met andere overheden, met provincies, met gemeentes, met partners in dat, ja, heel slecht woord, hè, in het ecosysteem rondom de ondernemer, ook regionaal, om te zorgen dat we gezamenlijk met die partijen, die ondernemers, ook in die regio steeds verder kunnen helpen.
1: En wat is op dit moment de grootste uitdaging voor ondernemers in Nederland als je dat eventjes doortrekt?
0: Nou, ik zie. Er zijn natuurlijk ontzettend veel partijen die allemaal zeggen. En binnenkort, volgende maand, is er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan komen er op allerlei plekken in het land weer nieuwe colleges en nieuwe wethouders verantwoordelijk voor economie. Die dan allemaal in het collegeprogramma opschrijven hoe ze de ondernemer echt verder gaan helpen. Alleen wat wij zien is dat de ondernemer eigenlijk door die bomen het bos niet meer ziet. Het aantal regelingen, subsidies, lokaal, landelijk, mogelijkheden om advies te krijgen, die zijn zo groot geworden dat die ondernemer eigenlijk niet meer goed weet waar hij het moet halen.

0: En dus ook zijn vraag niet goed weet te articuleren die er wel onder ligt. Hè. Dus we proberen ook samen met het ministerie van Economische Zaken en allerlei regionale partners de vraagarticulatie, nog zo'n lekker jargonwoord, maar te zorgen dat die ondernemer zijn vraag ook echt kan stellen, maar ook echt weet waar die dan terecht moet om het juiste antwoord op die vraag te krijgen. Wij zijn een landelijke partij. We werken dus ook met regionale partijen samen, zodat die ondernemer daar ook terecht kan.
1: Ja, en die ondernemer is natuurlijk ook gebaat niet alleen bij het, zoals je zegt, het articuleren maar en de vraag stellen, maar ook dat die vraag ook tijdig beantwoord wordt. En dat is natuurlijk ook vaak een groot probleem.
0: Ja, tijdig. Kijk, dat klopt.
1: En nogmaals, ondernemer heeft nooit geen tijd, hè?
0: Nee, een ondernemer heeft geen tijd. En alles wat hij doet als het over zijn bedrijfsvoering gaat, moet vaak in de randen om de ondernemerstijd heen. Overdag ben je bezig met je klanten, met je product, met je dienst. En je bedrijfsvoering duwt dus in de randen van de dag. En dat geldt helemaal voor ondernemers die weinig geld hebben en dus geen HR-professional hebben, geen IT'er hebben, geen jurist hebben, geen marketeer hebben, die dat allemaal een beetje zelf moeten doen. Nou, daar zijn er natuurlijk heel veel van en die moeten dat aan de randen van de dag doen. En die hebben ook echt hulp nodig. Wij doen dat landelijk. We hebben een heel groot bereik. Ondernemers weten ons goed te vinden. En wij verwijzen ondernemers soms ook door naar andere partijen die daar dan weer op verder kunnen. Ja, als een ondernemer echt meer de diepte in moet, meer hulp nodig heeft of coaching nodig heeft, dan verwijzen wij partijen ook door naar andere partijen met wie we daar afspraken over gemaakt hebben.
1: Als je nou kijkt naar een stukje vernieuwing, welke vernieuwing wil jij de komende jaren met Kamer van Koophandel realiseren?
0: Ja, de belangrijkste is, daar hadden we het net al even over, om te zorgen dat onze dienstverlening met name op dat register makkelijker, sneller, digitaler wordt, ook voor ondernemers, zou ik een hele grote stap willen zetten in eigenlijk de vernieuwing van het registerlandschap. Dat is dus een grote technologische IT-vernieuwing die eruit eindelijk toe gaat leiden dat dus ook de dienstverlening naar ondernemers beter wordt. En we doen het allemaal voor de dienstverlening ondernemers. Als wij minder fouten kunnen maken, sneller dat kunnen verwerken en ook op een manier die voor ondernemers makkelijker is, digitaler is, waar ze dat fijn vinden, daar hebben we nog een grote IT-stap te zetten.
1: En dan weet je wat de ondernemer zegt, hè? Wanneer is het klaar?
0: Ja, de kunst is natuurlijk dat we dat stap voor stap doen. En die ondernemer stapje voor stapje merkt dat beter wordt. Maar dat je nooit zegt, nu is het klaar. Want ik denk dat de investeringen en het beheer en het verbeteren van ons registerlandschap is nooit klaar. Ook niet klaar als ik straks niet meer voorzitter hier ben. Dan gaat de volgende daar gewoon mee door. Dat landschap is zo groot en zo complex, daar blijf je constant in investeren.
1: Straks kijken we vooruit met Roderick over een stukje leiderschap, lessons learned en de toekomst van ondernemer. Maar we gaan er nu even uit voor een stukje muziek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij Van A tot Z Succesvol, het programma waar leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. In deze aflevering van Van A tot Z Succesvol, mijn gast, Roderick Engering, bestuursvoorzitter, Kamer van Koophandel. Nou, Roderick, wij gaan zometeen even wat leuks doen. Maar voordat we dat gaan doen, dan doe ik even een korte intro voor onze luisteraars. We gaan zometeen naar het Rad van A tot Z Succesvol. Deze omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn boek, zakboek voor succesvolle managers en coaches. Of zij die het willen worden. Roderick, het rad staat voor jou. Ja. Jij mag er een zwengel aan geven. En dan gaan we eens kijken op welke letter die uitkomt.
2: Kijk, okay, komt hij.
1: En dat is de letter
2: W.
1: Je bent uitgekomen op de letter V. De V van vertrouwen geven en krijgen. In de psychologie wordt vertrouwen omschreven als geloven dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem of haar verwacht. Hoe mooi is dat? Belangrijk bij het lijden en verwerken van verliezen is dat je vertrouwen blijft houden. Als je verantwoordelijkheden geeft, hoort ook het geven van vertrouwen erbij, ook als er dingen niet goed gaan. Maar ook als het slecht gaat of als jij fouten maakt, is het belangrijk dat je teamleden vertrouwen blijven houden in jou. Sta regelmatig stil bij de vraag: welke gebeurtenis of ervaring heeft jullie team sterker gemaakt? Maar ook, hoe heb jij dit ervaren en wat heb je van deze gebeurtenis of ervaring geleerd? Door consistent te handelen geef jij het goede voorbeeld aan je teamleden. Ze weten wat ze aan je hebben. Daarom willen ze graag voor jou werken. De V van vertrouwen helpt je hierbij. Interessant ook bij het vergroten van vertrouwen zijn de letters R van respect en de G van gevoelens uiten. Een tip die ik je graag wil meegeven: vertrouwen is de verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt. Te weinig vertrouwen in anderen heeft vaak te maken met een te laag zelfvertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf en de rest zal volgen. Een succesvolle quote om nog eens bij stil te staan: vertrouwen is een kracht bezitten die sterker is dan je angsten.
3: Vertrouwen is een kracht bezitten die groter is dan je sterkste angsten. Reageer er eens op.
2: Nou, ik vind sowieso, de hele beschrijving gaat wel diep. Vertrouwen is, denk ik, ook voor mij en ook voor KVK echt een cruciale waarde. Ik zei al, onze missie is veilig en verantwoord zaken doen. Dat kan alleen maar door vertrouwen te geven, ook aan ondernemers. Maar ondernemers moeten ook ons vertrouwen teruggeven. Dat wat wij tegen ze zeggen, dat wat wij voor ze doen, dat dat waarde heeft. Dat het waardevol is, dat dat duidelijk is. En dat we daarmee samen vooruit kunnen. Voor mij persoonlijk is vertrouwen ontzettend belangrijk. Ik heb een directieteam. Daar moet ik heel veel vertrouwen in hebben. Omdat ik het onmogelijk zelf kan. En het onmogelijk zelf ook wil doen. Dus het staat en valt met vertrouwen. Wij hebben op dit moment, doorlopen wij met mijn directieraad, dus de raad van bestuur en de directeuren, zijn wij ook echt in een leiderschapstraject waarbij vertrouwen, en je had het ook over het uiten van gevoelens, ja, dat zijn daar de cruciale punten in. Hoe kunnen wij als leiderschapsteam dat samen beter doen? Door meer vertrouwen in elkaar te hebben, door te vertrouwen op elkaars expertise, door op te vertrouwen dat als we elkaar feedback geven, dat het op de juiste manier landt en tot het juiste vervolg leidt, tot het juiste gesprek leidt. Dus vertrouwen is daar een sleutelwoord in, omdat dat een cruciale is om te zorgen dat je als team verder komt en daarmee je organisatie verder brengt en daarmee dus succesvoller, daar gaan we weer, kunt zijn in de wettelijke taken die je hebt.
3: Zeker in de wijze waarin wij op dit moment ondernemen, maar ook kijken naar een stukje leiderschap, is vertrouwen natuurlijk essentieel. En zeker ook kijken naar die digitalisering. Als je nou kijkt naar welke ervaring heeft jullie team eigenlijk steviger gemaakt?
2: Ja, we zijn nu een klein jaar bezig met dat leiderschapstraject. Waarin ik zie dat wij wel steeds meer naar elkaar toe groeien. Ik ben directeur en ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen afdeling. En als ik daar succesvol ben, dan is het goed. Nee, we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het KVK-brede succes. En voor het halen van KVK-brede doelstellingen. En dat vereist dat we ook in die samenwerking elkaar echt wat gunnen. Dat we keuzes maken waarbij de een wat toegeeft en wat inleeft, omdat dat beter is voor het grotere geheel. Ik zie dat we daar het afgelopen jaar wel stappen op hebben gezet. En tegelijkertijd, elke keer als wij zo'n bijeenkomst hebben in het kader van het leiderschapstraject, loop je ook weer tegen dingen aan van, god, daar hebben we nog wat te doen met elkaar. Maar dat constateren en zeggen, dat gaan we ook proberen met elkaar, dat is al een winst op zich, omdat het al aangeeft dat er vertrouwen is om met elkaar te leren en met elkaar beter te worden.
3: Wat betekent succes voor jou persoonlijk als leider?
2: Ja, dat sluit een beetje aan, denk ik, bij waar we mee begonnen. Kijk, ik denk dat ik succesvol ben als mijn organisatie succesvol is en haar doelen haalt. Ik ben heel instrumenteel inzetbaar voor de organisatie en haar doelen. Het gaat niet om mij persoonlijk. Ik ben vanzelf persoonlijk succesvol als daar waarvoor ik opgesteld sta, dat werkt en dat dat beter wordt en dat dat succes heeft, dan ben ik ook succesvol.
3: Als je nou kijkt naar jouw rol als leider, hè? Wat heb je nou zelf moeten leren of moeten afleren?
2: Ik ben er nog elke dag mee bezig, Hesseljan. Het is echt geduld, afstand bewaren, ruimte laten, op je handen gaan zitten. Ik vind het allemaal zo moeilijk. Maar ik wil het wel graag.
3: Ja. En wat betekent geduld voor jou? En op je handen zitten?
2: Bij problemen, en dat zit ook in je reptiele brein opgesloten. Hè? Als ik een probleem zie, wil ik het oplossen.
3: Welk reptiel ben je?
2: Ja, dat is het krokodillenbrein. Is dat natuurlijk, hè? Dat, interessant boek van Hilke Faun. Maar eens lezen. Okay. Krokodillenbrein. Mijn neiging is dan, dan ga ik het oplossen. Ook denk dat, hè, dan dat ik denk te weten wat de oplossing moet zijn. En wat ik natuurlijk veel meer moet doen, en ik echt elke dag bewust mee bezig is, niet oplossen. Gewoon laten liggen waar het ligt, omdat daar deskundige mensen zijn die dat gaan oplossen. Dus dat is echt handen af, terughoudendheid, afwachten. En natuurlijk mag je erop reflecteren, en dat doe ik ook. Maar we hebben niet voor niets 2100 onwijs goede mensen bij KVK werken. Die zijn hartstikke deskundig, die weten echt waar ze over praten. Dan moet ik niet de pretentie hebben dat ik het beter weet.
3: Nou heb je op leiderschapsgebied natuurlijk al de nodige ervaringen opgedaan bij heel veel grote organisaties. Maar welke tegenslag heeft jou het meest gevormd?
2: Welke tegenslag heeft mij het meest gevormd? Nou, wat ik wel denk, toen ik wegging bij ING, dus dat is alweer heel lang geleden. En dat ging weliswaar in goed onderling overleg. Maar we waren het er ook over eens dat zij vonden en ik vond dat ik daar weg moest gaan. Dan ben je wel bezig, oké, wat ga ik dan nu doen? En de verwachting dat je in 2010 dan in 3 weken wat anders vindt, die kwam niet uit. Dan word je wel op jezelf teruggeworpen. En daar heb ik wel een aantal dingen van geleerd. Ook als waar het over gaat onafhankelijkheid. De betrekkelijkheid van werk. Ik begon ook al. Ik ben vader, echtgenoot en ik doe andere dingen. Dat is de essentie van wie ik ben. En werk is daar belangrijk in. Maar niet maatgevend. Dat heb ik wel geleerd in zo'n jaar. Dat je ook zonder werk een prima mens kunt zijn. Dat je er onafhankelijk van wordt. En jij zei het voordat we hier naar binnen gingen. Ik doe alleen maar leuke dingen. Voor mij ook cruciaal om leuke dingen te doen. En het is leuk bij KVK. En het is leuk in de Raad van Toezicht. En het is leuk bij een Raad van Commissarissen. Maar het moet wel leuk zijn. Dat geeft energie en dan blijf je ook gaan.
3: En hoe ben je in staat om die grenzen aan te geven tussen van oké, je rol als bestuursvoorzitter en je rol als vader en echtgenoot?
2: Ja, het is natuurlijk heel verleidelijk en het gaat bijna vanzelf. Dat je in het soort banen dat we hebben rustig 60 tot 80 uur per week kan werken. Voor mij is bijvoorbeeld de zaterdag echt wel heel heilig. Dan wil ik graag bij mijn kinderen aan het voetbalveld of aan het hockeyveld staan. Dan wil ik graag gewoon relaxed een krant lezen. Dus op zaterdag probeer ik gewoon helemaal niks met werk te doen. Maar echt in het gezin te zijn, met mijn kinderen te zijn, met mijn vrouw te zijn. En dan gaan we de andere dagen weer werken.
3: Merk je nou ook een mindshift tussen de jonge generatie medewerkers en de toch al wat meer gevestigde orde? Nou, Met name ook door digitalisering. Ja,
2: ik zie in ieder geval overeenkomsten in de betrokkenheid die ze in ieder geval bij KVK hebben voor die ondernemer. Hè. Dus dat verbindt ons ook allemaal. Maar ja, we zien allemaal de verschillen tussen wat we geloof ik Gen Z noemen en de mensen uit mijn generatie die opgegroeid zijn in de jaren 80, 70 en 80 zal ik maar zeggen. En ik denk dat het allemaal waarde heeft. En dat de diversiteit, hè, gemengde teams, waarbij mannen en vrouwen, verschillende generaties, verschillende culturele achtergronden, dat de best functionerende teams zullen blijken te zijn. Dus wij werken ook hard bij KVK. Ik ben daar zelf ook sponsor van. Diversiteit, ook inclusie, ook ruimte geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vind ik persoonlijk belangrijk, maar ook omdat ik denk dat dat uiteindelijk tot de beste resultaten weer leidt.
3: Als je nou kijkt naar de Kamer van Koophandel, hè, 5 jaar vooruitkijken is tegenwoordig al heel ver. Maar waar sta je dan als we hier over 3 jaar weer zitten en terugkijken?
2: Ja, het is, nou dan hoop ik dat we een enorme stap hebben gezet op veel betere dienstverlening aan die registerkant. Dat wij ook nog meer ondernemers echt hebben kunnen helpen in alle facetten van hun en alle problematiek in hun bedrijfsvoering. En dat we dat doen, want er komt ook een taakstelling aan, hè, in dat regeerakkoord, zo realistisch moet je ook zijn. Dat we dat ook op een efficiëntere, kostefficiëntere manier kunnen doen. Want al het geld dat wij uitgeven is uiteindelijk grotendeels belastinggeld. Dus ik ben me zeer bewust van de verantwoordelijkheid dat je daar heel zorgvuldig mee moet omgaan. En dat als je dienstverlening kunt verbeteren en tegelijkertijd dat efficiënter kan doen, dat je dat voor heel de BV in Nederland maximaal moet proberen.
3: Nou moet jij als bestuursvoorzitter natuurlijk kijken naar je doelgroep, ook vooruitkijken. Maar hoe zie je de toekomst van ondernemerschap in de komende 3 jaar in Nederland zich ontwikkelen?
2: Ik denk, Nederland staat er onwijs goed voor. We hebben heel veel kennis. We zijn hartstikke innovatief. We hebben een goede arbeidsmarkt. We hebben natuurlijk heel veel faciliteiten goed voor elkaar. Maar nogmaals, ik lees in het regeerakkoord ook dat het nieuwe kabinet daar echt weer fors in wil investeren. Ik denk dat dat belangrijk is om te zorgen dat we er over 3 jaar nog beter voor staan dan nu. Daar waar het gaat over een goed ondernemersklimaat. Met ondernemers die kunnen groeien en kunnen floreren. En daarmee Nederland ook een aantrekkelijke vestigingsklimaat zal zijn voor ondernemers van buiten. Waar we dan met onze ondernemers weer goede zaken mee kunnen doen.
3: En als je dan kijkt naar de menselijke kant. Hè, welke rol blijft menselijk leiderschap spelen in een toch steeds meer ontwikkelende digitale wereld?
2: Alles. Ondernemen is, vraagt elke ondernemer wat is cruciaal. Dat zijn menselijke relaties. Zaken doen met partners vraagt persoonlijke interactie. Dat kan niet alleen via digitalisering. Interactie met klanten, hetzelfde. Interactie met mensen die voor je willen werken, die je aan je bedrijf wilt binden. Dat kan alleen maar door menselijke interactie, menselijk contact. En dat vraagt ook van een ondernemer leiderschap om daarin de juiste stappen te zetten. Dus dat blijft ook in mijn organisatie blijft dat cruciaal. Dat gaat digitalisering en automatisering nooit weghalen.
3: Kijk, en dat is natuurlijk ook weer heel mooi, hè, als bestuursvoorzitter. Van welk advies geef je nou jonge ondernemers mee vandaag de dag?
2: Doen. Ondernemerschap, als je denkt zal ik gaan ondernemen. En nogmaals, ik zei al, ik weet niet of ik uit het juiste ondernemershout gesneden ben. Maar als je denkt, ik heb een goed idee, ik heb een mooi plan voor een dienst of een product. Ga ondernemen. Je draagt bij aan je eigen levensgeluk als je dat in je hebt. Je draagt ook bij aan werkgelegenheid en welvaart in Nederland. Dat komt niet alleen vanuit de overheid. De groei van Nederland als land, als maatschappij en van alle mensen in dat land komt de ondernemers. Dus ondernemer, doen.
3: Doen. Wij gaan dat doen. We gaan alweer richting het einde van het programma. Ik ga jou nog een aantal stellingen voorleggen. En eentje daarvan is van kijk achterom voor je nieuwe stap zet.
2: Lijkt me heel verstandig.
3: Waarom?
2: En zonder te blijven hangen in dat verleden, want dat wil ik allemaal graag even aan toevoegen. Is dat het verleden je ook heel veel leert over de toekomst. En niet alles, hè, want de toekomst is hartstikke volatiel, zeker tegenwoordig. Maar geef je wel rekenschappen van de lessen die je uit het verleden kunt leren.
3: Benut je teamleden.
2: Enige weg naar succes.
3: Waarom?
2: Omdat niemand individueel de pretentie moet hebben de wijsheid in pacht te hebben en te denken dat je het alleen kan. En je roept wel, hè, we horen wel eens alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Nou, ik geloof er heilig in. Je kunt alleen maar met elkaar succes halen.
3: Loslaten is een houvast.
2: Loslaten is in ieder geval hartstikke lastig. Maar inderdaad, uiteindelijk als je loslaat, geeft dat de houvast dat andere mensen kunnen floreren als jij loslaat. Ruimte kunnen pakken waar jij loslaat. Successen kunnen delen of kunnen maken waar jij loslaat. En met dingen kunnen komen, met originele ideeën kunnen komen die je zelf niet had verzinnen, had verzonnen. En door het los te laten, kunnen die tot wasdom komen.
3: Wees de leider die je zelf wilt volgen.
2: Dat vind ik een hele goeie. Ik zeg wel eens, als het over klanten gaat, zou je door jezelf willen worden geholpen? Dat heb ik geleerd van Tof Tisse. Die heeft daar ooit een mooi stuk over geschreven. Zou je door jezelf geholpen willen worden? Of zou je door jezelf geleid willen worden? En als het antwoord daarop nee is, dan moet je je leiderschap aanpassen.
3: Volg je hart, dat klopt.
2: Ja, we zeiden net al, doen wat leuk is. Hè? Daar ben jij zelf ook het voorbeeld van. Dus doe wat je leuk vindt en wat je hart je ingeeft dat goed en leuk en fijn is.
3: Pak momenten voor jezelf.
2: Belangrijk om te zorgen dat als je de momenten niet voor jezelf hebt, dat je daarin nog steeds met energie kunt vlammen.
3: Durf nieuwe dingen te doen.
2: Ja, is wel eens lastig. Dat betekent ook risico nemen. Als het risico wat groter is, is de potentiële payoff vaak ook groter.
3: Wat vind je het lastig aan risico's nemen?
2: Nou, dat ik natuurlijk best in een risicomijdende omgeving zit. Zowel qua wetgeving, als qua zichtbaarheid en qua exposure. Bepaalde risico's kunnen wij natuurlijk niet nemen. We hebben veel gesprekken over wat is de risk appetite van de dingen die wij doen. Maar je zou toch niet willen dat onbedoeld allerlei data van de KVK op plekken terechtkomt waar het niet hoort. He, dus daar moeten we heel voorzichtig in zijn. En daarin zijn we best risicomijdend.
3: Denk je dat die kans steeds groter wordt dat die op verkeerde plekken terecht kan komen?
2: Zeker. Waardoor wij ook ontzettend veel moeten en ook investeren in informatiebeveiliging. He, dus de technologische vooruitgang zorgt er ook voor dat kwaadwillenden meer kansen hebben en meer technologie tot de beschikking hebben om dingen te doen die we niet willen. In te breken bij partijen als KVK. En daar wapenen wij ons steeds beter tegen en daar besteden we heel veel tijd en geld aan.
3: Bescherm je grenzen.
2: Altijd doen. Want grenzen zijn, en je kunt ze wel oprekken, maar dat is iets anders dan overschrijden. Ik vind wel dat je elke keer moet kijken of je grenzen kunt oprekken. Maar ze overschrijden, ja, grenzen zijn niet helemaal voor niks, denk ik.
3: Rek jij ze vaak op, je grenzen?
2: Of het vaak is, laat ik graag aan landen. Maar ik probeer wel steeds te kijken waar we een stapje extra kunnen zetten wat we tot op heden niet gezet hebben.
3: Wees consequent en flexibel tegelijk.
2: Ja, en dat kan volgens mij ook prima samengaan. Kijk, we hadden het net over vertrouwen. Consequent zijn geeft ook vertrouwen. Als ik totaal onvoorspelbaar en inconsequent ben, helpt dat niet in het vertrouwen dat mensen in mij hebben. Dus ja, graag consequent. Maar je moet ook flexibel zijn om mee te bewegen met ontwikkelingen, met nieuwe ideeën. Dus je moet ook flexibel zijn. En daarin kun je overigens ook weer heel consequent zijn.
3: Ga uit van je eigen kracht.
2: Het is vooral belangrijk om je eigen kracht te kennen. En ook de beperkingen van je eigen kracht te kennen, zodat je daarvan uit kunt gaan en vervolgens dat kunt koppelen aan de kracht van anderen.
3: Wat heb je dat weer mooi gezegd, Roderick. We gaan alweer naar het einde van het programma toe. Ik heb toch nog één laatste vraag aan jou. En dat is eigenlijk tot slot. Wat is volgens jou de A tot Z van succesvol leiderschap?
2: De A tot Z van succesvol leiderschap. Nou, we hebben ook wel heel veel dingen langs gehad. Ik denk leiderschap komt vanuit jezelf. Dus als leider breng je vooral jezelf mee. En ja, daar kun je echt in leren. Maar voor een heel groot deel is leiderschap ook gewoon wie je bent. Zit in je DNA, is aangeboren, is in je jeugd. Heb je daar de eerste stap op gezet.
3: Dankjewel. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 10 en 11 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder en tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Dit is New Business Radio.
4: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink. Dit is New Business Radio.
0: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
14: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
15: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
2: Maybe you've asked me meet you here to tell me.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdagingen staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Carant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Carant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
4: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
3: Ja.
4: Ik zit natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
3: Ja, klopt.
4: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen, die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
3: Ja.
4: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
3: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie ook veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
4: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Hè. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
3: ja
4: dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
3: Ja, ja.
4: Geen chaos, maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te houden.
3: Ja, en piepen en kraken, je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het een, nou ja, als gesmeerde olie zeg maar, natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
4: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
3: Ja.
4: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
3: Ja. Ja.
4: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
3: Ja. Ja.
4: En dat is wel wat er op dit moment een grote uitdaging is.
3: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030 zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan zeg maar? En wat is er nodig?
4: Ja, ik denk,

0: een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben. Ja. En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in een publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties. Maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
1: Ja.
0: En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. We noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en ja, de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
1: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er iemand de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
0: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
1: Ja.
0: Nou, ik ben precies van de andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprus kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
1: Ja.
0: Nou, dat is zeg maar even hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig, een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zitten op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. Ja. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met dit vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
1: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
0: Andere cultuur.
1: Ja.
0: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
1: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of inspiratie kunnen gebruiken.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar er moet er wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
1: Ja, ja.
0: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
1: Ja.
0: En wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling PNO, hè, de

0: HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is, dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
1: Ja.
0: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
1: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
0: Het kan er enorm bij helpen.
1: Ja.
0: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment ook wel heel veel eisen stellen aan de organisatie als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competentie set? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk, ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
1: Ja, ja.
0: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
1: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn, hè, kan ik me voorstellen, oké, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
0: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O- en I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisaties zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, wat wij dan maar even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar, professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat wij, we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik, toch op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
1: Ja.
0: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Ik had een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunningen in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt.
1: Ja.
0: En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een nog relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die ja, dichter bij de burger gaat staan.
1: Ja.
0: Dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Dus dan, maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen.
1: Ja.
0: Daarin. Ja. En dat is I in het hart van de organisatie staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
1: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
0: Ja, de lokale overheid heeft kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, want dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb, en kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
1: Ja, klopt.
0: Dat die weerbaarheid weer vraagt, dat je wat moet doen, zeker moet weten met welke tool je dat doet, en waar die content naartoe gaat, en aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus toen hij in, wanneer was dat, 1500, 1600, Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hey, de aarde was niet plat. Hey, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van We hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
1: Nee, gebruik het, hè. Trial and error, wat dat betreft. Begin.
0: Begin.
1: Ga het doen, al doe je het met kleine stapjes, maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
0: Mindset.
1: Mindset en visie.
0: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
1: Digitale leiderschap.
0: En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat, dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
1: Ja.
0: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige regels, zou ik bijna zeggen, om te zorgen dat het beklijft. En dat de mensen die het raakt, het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
1: Ja.
0: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
1: Dat is het. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
0: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provertijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80 en 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
1: Ja, mooi. Dankjewel, Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
7: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio, voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio voor business shapers.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Glenn van der Burg.
13: Wordt de naam kipstukjes met CK van de vegetarische slager binnenkort verboden? Rutger Roosendaal, CEO van de vegetarische slager, is de gast in de studio. Hoe bouw je een beweging voor 100.000 jongeren? Ike Ierre van Future Moves die gaat dat vertellen hoe die dat voor elkaar gaat krijgen. We hebben in de Fast Forward duurzame sportvelden en overprikkelde ondernemers. En de top 3, de Inspire top 3, is van Karin Wenings. Ze is interim HR-manager en eigenaar van Nieuwe Tijds Business. En tevens mijn tafelgast. Fijn dat je luistert.
14: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
13: Ja, Rutger, Ike en Karin, leuk dat jullie er zijn. Karin, eerst maar even bij jou beginnen. Jij bent mijn tafelgast, hè?
15: Ja,
13: hoe? Ja, wauw. Dat is even iets speciaals. Ja, dus jij hebt de rol. Jij mag iedereen lastigvallen gewoon. Mij, heerlijk. Je mag de gasten lastigvallen. Je bent een soort nar, zo'n soort querulant. Dus ik ben heel benieuwd hoe je daarvan gaat kwijten. Hoe was je dag vandaag? Wat heb je vandaag gedaan?
15: Ik heb vandaag de hele dag een training gegeven aan allemaal vakgenoten in de HR, in de kunst en cultuur.
13: Oké, en wat heb je ze geprobeerd bij te brengen?
15: Ja, ze zijn, we hebben het zo over iets overprikkeld. Nou, HR die is af en toe het afvoerputje. Hè? Die mag alles oplossen wat op losvalt. En die uitdaging en in de kunst en cultuur met minder middelen. Ja, daar lopen ze tegenaan. Hoe ga je daar nou mee om? Ja. En hoe kan je elkaar vinden eigenlijk? Hoe kan je gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en talenten?
13: En er zit er nog een beetje in de energie in dat lijf van je om ook nog even dit uur door te knallen. Want dat lijkt me wel pittig.
15: Altijd.
13: Ja?
15: Ja hoor.
13: Oké, alright. En dat is wat je doet? Of doe je nou ook nog andere dingen? Want je bent ook nog interim HR-manager zelf ook nog eens een keer.
15: Ja, ik werk bij MKB'ers. Dat vind ik de leukste mensen. Want die hebben passie voor hun vak. En ik help hun door transitiefases heen. Dus dat kan zijn groei. Dat kan zijn helaas ook reorganisaties. Maar ook verandering van leiderschap.
13: Ja.
15: En dat geeft altijd gedoe met zich mee. Dus hoe neem je mensen mee?
13: Ja, nou, dat is, daar heb je werk genoeg aan. Want iedereen is in transitie en iedereen zit met dit vraagstuk volgens mij. Hey, ik heb zoals altijd bespreken we een actueel onderwerp. En dat is voor mij altijd kiezen, want er is natuurlijk heel veel altijd actueel. Hè, waar we ons de afgelopen dagen, weken mee bezighouden. Ja, je kan er toch niet omheen. Ik wil toch even met het WK met jullie over het WK hebben. En dan niet per se hoe wij het gaan doen als Nederland. En wie waar moet staan. En of Malen nou wel die bal erin gaat schieten of niet. Maar vooral, wat doe je er zakelijk mee? Rutger, hoe ga jij daarmee om in jouw bedrijf? Haak je erop aan? Hebben jullie een oranje kipstukje zolang dat nog mag? Of speel je erop in met de vegetarische slager?
16: We hebben in het verleden erop ingespeeld. Met activaties. Kees, ik denk dat nu valt het natuurlijk samen met de zomerperiode. Wat natuurlijk een heel mooie barbecue moment is. Dus op die manier pakken we meer het barbecue moment dan specifiek WK.
13: Okay.
16: Want dat is natuurlijk eigenlijk altijd. Het barbecue gaat gewoon door, ook als Nederland uit het WK gaat. Dus daar focussen we ons op. Maar nou, natuurlijk een heel mooi moment, want mensen komen bij elkaar. En er is feest. En dat betekent dat er ook vegetarische producten kunnen worden gekozen.
13: Ja, nee, want ik kijk normaal niet zoveel tv. Maar de laatste dagen even wat meer om toch weer even het gevoel te krijgen van wat gebeurt er nou? Er is de ene na de andere commercial waarin er weer oranje en gehost wordt. En alsof we al gewonnen hebben, komt langs.
16: Klopt.
13: Maar jullie kiezen er dus bewust voor om het dit keer dus niet te doen.
16: Nee, we kiezen voor het barbecue moment. Daar kiezen we voor. We kiezen voor het moment dat mensen samen eten. Dat is, vinden we, een thema wat ook doorgaat als het WK afloopt.
13: Of in ieder geval als wij eruit liggen.
16: Als wij eruit liggen.
13: Ja, dat lijkt me ook weer te ingewikkeld voor alle marketeers. Ja, dat,
16: precies.
13: Ja, je kan groot moet feest maken zolang we erin zitten. Maar als we één wedstrijdje gelijk spelen, dan snel voorbij.
16: Ja, nou, we hebben wel intern hebben we een mooie pool. Een WK-pool. Dus het leeft wel intern, laat ik zo zeggen.
13: Ja. Nou, dat is wel interessant. Ja. Want Karin, wat doe je ermee? Hè? Want ja, de speeltijden zijn voor ons niet zo handig. Want er is nogal wel veel tijdverschil. Betekent ook dat mensen misschien wel om 1 uur... Ik geloof dat we 1 pot om 1 uur 's nachts hebben.
15: Ja.
13: Nou, die is dan om een uurtje of 3 is die wel klaar met de nabeschouwingen. Zeker als we verloren hebben, dan ga je misschien ook wel slecht slapen. En als we winnen, misschien helemaal slecht. Wat doe je er als werkgever mee?
15: Eigenlijk verwacht je natuurlijk altijd dat iedereen weer op tijd op het werk is. En soms wil je dat ook, want je wil ook je ei kwijt, toch? Tegen je collega's. Ja. Dus dat verschilt. En ik zeg altijd maar, ga het gesprek aan. En als iemand zegt van, joh, ik wil even kijken. Prima, haal je het ergens anders in, toch? Dus,
13: dus ga er een beetje flexibel mee om.
15: Ja.
13: En ook vertrouwen hebben dat mensen wel toch uiteindelijk het goede willen doen. Dat ze het wel weer inhalen of...
15: Ja, mijn ervaring is eigenlijk dat mensen eigenlijk het altijd wel goed willen doen. En zeker als je die ruimte geeft van joh, we kunnen met z'n allen eens even lekker praten over wat een shitwedstrijd of wat een gave wedstrijd dit was. En ja, en je hebt, kijk, wij kunnen wel zeggen we zijn voor Nederland, maar we hebben meerdere mensen in ons in onze werk. Hè?
13: Ja.
15: Dus ook daarmee rekening houdend is gewoon leuk.
13: Het is wel eens goed dat je dat zegt ook. Vind ik ook wel grappig eigenlijk, want ik las dus dat Nederland het tweede land is van alle landen die meedoen voor de hoeveelheid mensen die hier geboren zijn en meedoen met het WK. We hebben natuurlijk Curaçao die meedoet. Maar volgens mij ook bij Kaapverdië doen veel Nederlanders mee. Jongens die in Rotterdam zijn geboren. Dus ja, dat is eigenlijk iets om super trots op te zijn, toch?
17: Het is eigenlijk heel mooi om te zien.
13: Echt cool. Ja, het nadeel is dat je helemaal veel wedstrijden moet gaan kijken.
16: Ja, zeker.
13: Toch? Marokko hebben we nog, Turkije. Ja, dat zijn allemaal, onze jongens.
15: Heel dichtbij.
16: Heel aanmoedigen.
13: Ja, maar of er nou veel Nederlanders bij België meedoen, dat weet ik dan weer niet.
15: Nee, maar je hebt natuurlijk in je bedrijf ook gewoon verschillende culturen zitten.
13: Ook dat nog, ja.
15: En diversiteit kunnen we ook vieren met het WK.
16: Absoluut.
15: Hè?
13: Ja.
15: Dus,
13: wat ga jij doen eigenlijk? Ben jij een beetje voetballiefhebber? Ja, of helemaal niet? Zucht.
17: Nou ja, kijk, ik ben zelf half Nigeriaans, half Nederlands. En ik had eigenlijk gehoopt dat Nigeria ook zou meedoen, helaas.
18: Ja.
17: Dus
18: ze hebben wel een goede pot tegen Frankrijk gespeeld, hè? Zeg ik. Nee, tegen wie moesten ze nou spelen?
17: Portugal gisteren.
18: Portugal, ja. 1-2. Goed gedaan.
17: Ja. Wat mij betreft hadden ze ook mee mogen doen. Ja. Maar goed, volgende keer doen we dan weer mee. Maar qua Nederland kijk ik wel. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik niet heel veel tijd heb om te kijken. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk mee te kijken. Maar met de community hebben we wel wat hele mooie avonden ingepland dat we samen kijken. Dus sporters is eigenlijk ook wel een manier om weer met elkaar samen te komen. Dus dat doen we weer wel.
18: Ja, oké. Nou jongens, laat maar hopen dat het beste ervan komt. Hè? Met dat Nederlands elftal. Maar in ieder geval dat we ervoor gaan zorgen dat we met z'n allen er een mooi feest van maken. Want dat heb je uiteindelijk zelf in de hand. Alright, we gaan door.
19: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
18: Heb jij wel eens kipstukjes of rul gehakt? Allebei met CK volgens mij gegeten. Nou, de vegetarische slager begon ooit als een start-up. Maar maakte een interessante reis door met pieken en dalen in de markt. Want ja, het ging ook een tijdje niet zo goed in de markt. En veel gedoe over de namen van de producten. Ze werden onderdeel van Unilever, toen toch weer niet. Ja, dus ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe het gaat met de vegetarische slager. Wat de groeistrategie is en welke keuzes ze allemaal moeten maken. Rutger Roosendaal is de gast, CEO van de vegetarische slager. Rutger, leuk dat je er bent.
20: Dankjewel.
18: In mijn gedachten waren jullie nog onderdeel van Unilever, maar dat is dus al niet meer zo.
20: Nee.
18: Niet opgelet.
20: Nee, dat is ook snel gegaan. Dus we zijn in 2019 zijn we gekocht door Unilever. En toen waren we eigenlijk van een Nederlands bedrijf uitgegroeid tot echt een wereldwijde speler onder Unilever. 55 landen, echt van Europa tot Azië tot Zuid-Amerika. En vorig jaar september zijn we samengegaan met Vivera. En Vivera kennen jullie denk ik ook. Is ook een Nederlandse roots, heeft dat. Komt uit het oosten van Nederland. En we zijn samen, hebben we eigenlijk de Vegetarian Butcher Collective noemen we dat. Dus een collectief van merken zijn we gestart. En dat is heel gaaf en heel mooi. En zijn we heel druk mee bezig om daar één bedrijf van te creëren. He, dus met organisaties die samengaat en processen. Maar ook de alle kansen die we krijgen. Omdat we nu eigenlijk, we zijn de grootste in Europa geworden.
18: Oh, wow.
20: En dat geeft momentum.
18: En hoe groot is groot dan? Hè? Hoeveel mensen werken er nu bij jullie?
20: Er werken ongeveer 500 man.
18: 500?
20: Ja.
18: Oh ja, dan ben je op het punt om geen MKB'er meer te zijn volgens de Nederlandse richtlijn.
20: Nee, precies. En dan hebben we nog een deel in de fabriek waar we met third party, hè, dus werken. Dus de totale workforce zit rond de 700. Maar het is een groot bedrijf. En we hebben ook hoge ambitie. We willen graag groeien. We geloven in de categorie. En de categorie heeft natuurlijk enorme groei gekend. Heeft wat terugval gehad. En we zien nu
18: wat
20: weer...
18: was dat? Want dat is wel bijzonder. Hè? Ja. Het ging echt skyrocket omhoog.
20: Absoluut.
18: Het ging echt heel hard.
20: Ja.
18: In percentage met het percentage ten opzichte van het vlees was nog steeds klein. Maar de groei was enorm.
20: Ja.
18: En ineens vlakte het af.
20: Klopt. Nee, dus er was een periode dat er enorm veel producten de markt in kwamen. Ook veel verschillende merken. Er was heel veel riskkapitaal was er beschikbaar voor start-ups om producten op het schap te brengen. Maar de kwaliteit was niet altijd goed. Dus wat er dan gebeurt is dat mensen een product kopen van een merk en dan valt dat tegen.
18: Ja.
20: En als jij
18: wat is dit voor schoenzool? Dit is helemaal niks.
20: Ik heb mijn vrienden uitgenodigd of ik zit gezellig met mijn familie te eten en ik heb een slechte ervaring en dan duurt het heel lang voordat je die mensen weer terug in de categorie krijgt. Dus je zag eigenlijk gewoon een terugval door de kwaliteit in de markt. Maar ook waren de producten duurder. En er was een enorme inflatiecrisis die kwam na corona. En dan zie je dat mensen toch teruggaan naar producten die goedkoper waren. Dus en aan beide punten is enorm gewerkt. Je ziet dat prijzen beter zijn. En je ziet ook dat de kwaliteit enorm verbeterd is.
18: Maar zie je dan ook dat die producenten die er gewoon een potje van hebben gemaakt, dat die dan ook weer de markt uitgaan? Die het gewoon niet voor elkaar hebben gekregen?
20: Ja, er zijn heel wat bedrijven gestopt. En ook bedrijven zijn de markt binnengetreden, maar zijn ook weer weggegaan. Dus consolidatie noem je dat, is er gebeurd. En dat is denk ik goed. Dan krijg je bedrijven die schaal hebben, die kwaliteit leveren, lekkere producten brengen en ook gezonde producten. Want het gaat ook om gezondheid. Producten zijn gezonder geworden, de zoutniveaus zijn omlaag gegaan. Het heeft veel vezels, het wordt steeds duidelijker dat plantaardig eten goed is en minder vlees moeten eten. Dus die dynamiek die maakt dat nu weer de categorie aan het aantrekken is.
0: En hoe is het nu met jullie dan?
20: Ja, goed.
0: Want zo'n tegenslag, ik kan me heel goed voorstellen als je jaar na jaar ziet dat er zo'n stijging is, zo'n groei is in de markt, dat iedereen ook die voorspelling doet van nou die groei die zet nog wel even door.
20: Zeker.
0: Ja, daar zet je toch ook op in dan?
20: Klopt. Nee, daar zetten we op in. Maar je moet ook langer kijken dan morgen. Kijk eens, wat we heel erg geloven is dat dit is een categorie die blijft. Plantaardig eten is, of meer plantaardig eten is het toekomstperspectief als we 10 miljard mensen willen voeden op deze wereld. Dus we moeten meer plantaardig eten als we effectiever omgaan met de landbouwgrond. Dus om daar te komen, heb je schommelingen. En dan zal het harder gaan groeien of iets minder hard gaan groeien. Dus wij zagen het meer als een reset. Omdat het juist heel hard groeide. Maar de horizon van hoe groot deze categorie kan worden, die blijft hetzelfde. En dat is ook eigenlijk de motivatie die we allemaal hebben binnen het bedrijf. We voeden allemaal dat dit is een voedselrevolutie, een voedseltransformatie die gaande is. En dat is niet alleen morgen, maar dat is ook overmorgen. En dat is ook volgende week. Ja. Dus dat.
15: Ja. Was je daarop voorbereid eigenlijk? Als ik je dat zo hoor zeggen. Dat je ook wel een verwachting had dat het misschien iets in zou zakken.
20: Ik denk dat het. We zagen wel dat het wel heel hard groeide. En dan is het dan een bubbel? Of weet je wel, komt er dan weer een reset?
15: Correctie.
20: Een correctie, ja, precies. Kijk eens, als het heel hard groeit, dan ga je er toch op inspringen, op kansen. En dan ga je daar klaar voor maken qua organisatie.
0: Ja, capaciteit groter maken. Precies. Ja.
20: Dus uiteindelijk is denk ik ook in die fase daarna, is de consolidatie, het samengaan met Vivera. Is ook een hele logische stap. Want daarmee krijg je meer schaal. En schaal is nodig om goedkopere kosten te krijgen. En kan je meer slagkracht krijgen binnen Europa. Om eigenlijk de producten naar de consument te brengen.
0: Het grappige is dat jullie ook concurrenten van elkaar zijn. Toch? Ja, je ligt in hetzelfde schap. Ja, ik bedoel, het is heel simpel. Als ik langs dat schap loop,
20: klopt,
0: dan ga ik op zoek. Ik ga iets met kip maken, tussen aanhalingstekens, zeg ik maar even. Ik mag het nu nog zeggen.
20: Ja,
0: ga ik voor de kipstukjes van de vegetarische slager? Of pak ik iets anders? Of neem ik het die van de Albert Heijn? Die trouwens ook prima zijn.
20: Ja.
0: Dat is mijn keuze. Dus waarom is het dan toch een goede om die twee brands bij elkaar te brengen?
20: Ja. Nou, je praat over concurrenten. Kijk eens, ik zie niet plantaardige merken als ook concurrent. Ik kijk eerder naar de vleesindustrie. Dat is natuurlijk de concurrent. Ja. We zijn eigenlijk maar een heel klein deel van de totale vleesmarkt of proteïnemarkt. In Nederland zijn we dan, is het nog redelijk groot, maar in andere landen is het nog een stuk kleiner, weet je wel. Dat is vooral het stuk van de taart of de taart die we willen laten groeien. En onderling, kijk eens, we zijn andere merken. We staan voor een andere propositie. Dus vegetarisch slager gaat echt over flexitariërs, de vleesliefhebbers die vleesconsumptie willen reduceren vanwege een bepaalde reden. Op zoek zijn naar iets wat daarop smaakt. En ook wat ze herkennen als ze het gaan klaarmaken in de pan. Terwijl Vivera een merk is wat ook iets open-minded, wat breder gaat dan alleen vlees namaken. Maar ook juist tofu en falafel en eigenlijk vegetarische proposities aanbiedt. Dus het is een bredere definitie van vegetarisch. En gewoon heeft een andere consumentengroep die het aanspreekt. Dus het is heel complementair, maar echt heel duidelijk. Wij zien echt de kans zit juist veel meer in de vleesmarkt en daar de consumenten een keer laten proeven hoe lekker een vegetarisch product is dan producten van elkaar of consumenten van elkaar afpikken.
15: Ja. En smaakverschillen.
0: Ook dat. Je wil ook niet elke dag hetzelfde eten.
20: Precies.
0: Je wil niet elke
15: maar
0: dag
15: gezond
0: biefstuk. Ja. Dat zeggen we dan altijd. Ja. Los van dat niet goed voor je is. Nou hebben we dat gelazer met die namen. Hè? Want ja, de kipstukjes, daar zit geen kip in. En dus mag dat dan niet. Is dat het idee?
20: Klopt.
0: Volgens mij was er een uitspraak geweest dat het weer wel mocht. Maar blijkbaar is de lobby zo stevig geweest dat er toch weer nieuwe wetgeving is gemaakt. Wat is er aan de hand?
20: Ja, dat is een goede vraag. Dus er zijn eigenlijk twee dingen gaande. Dus er is op Europees niveau is er eigenlijk vanuit Frankrijk, Europese lobby, is er een naamgeving, naamwetgeving doorgevoerd. En dat is ook eigenlijk al door het parlement heen. Over 31 namen die we in de toekomst niet meer mogen gebruiken. En het gaat om dierennamen en delen van dieren. En dus dat is één. een soort van Europese wetgeving die enorme terugval is. En de andere is, in Nederland is er de gehaktwet uit 1998.
0: Sorry, de gehaktwet.
15: Daar maak je toch hakt van.
0: Dat is het begin van een grap. Ja,
20: klopt. Ja, je zou zeggen. Die zegt dat dierlijk gehakt bepaalde samenstelling moet hebben. Dat was in de tijd dat er nog met gehakt de kwaliteit niet altijd van dierlijk gehakt stabiel was. En toen ze hebben gezegd, we moeten in een wetgeving voor inbrengen. Maar dat ging over dierlijk gehakt en niet over plantaardig. Dat was er toen nog niet. En daar wordt, als je kijkt naar de afgelopen 15 jaar, wordt er af en toe door de NVBA naar gerefereerd. En 2012 zijn er waarschuwingen uitgekomen. In 2018 en nu vorig jaar. Maar dat is ook weer teruggetrokken. En wij hebben een petitie gemaakt ook om die naamgeving of die wetgeving aan te passen. Want consumenten zijn niet verward. Mensen weten heel goed wat ze kopen.
0: Ja, dus, het ligt ook allemaal bij elkaar, toch? Ja, het staat erop. Je best doen om het keren te krijgen.
20: Nee, precies. Staat er meerdere keren op, vegetarisch. Dus we vinden dat die wetgeving moet worden aangepast. En volgens mij, ik zie ook eigenlijk geen reden waarom dat niet gaat gebeuren.
0: Nee. Ja, het is toch wel onbegrijpelijk hè, dat er ook toch een duidelijke Europese richting is naar gezond voedsel. Klopt. Er is ook een Europese richting naar circulair, duurzaam, CO2-uitstoot naar nul. En dan gaan we hier ingewikkeld over doen. Terwijl we allemaal weten, tenminste ik heb daar een leuk boek over gelezen. Not the end of the world, echt een aanrader. Als je de goede kant en de bullshit van duurzaamheid wil weten. Ja, zijn eigenlijk twee dingen. Geen rundvlees meer eten.
20: Ja.
0: En niet meer vliegen.
20: Ja.
0: Dan ben je een heel eind.
20: Ja. Nou,
0: toch?
20: Ja, absoluut. Ja. En dan moet ik zeggen. En kijk eens. De hele categorie heeft een bepaalde polarisatie over zich heen. En over het feit. Ik mag dit niet meer. Ik mag dat niet meer. Dus wat wij heel erg vinden is ook wel. Dat er een positieve boodschap moet uitgaan naar plantaardig. Dus we geven mensen een lekker alternatief. En dan kunnen mensen kiezen wat ze willen. En dat is het verhaal wat we brengen. En dat is denk ik heel erg nodig. Ook richting de toekomst. Is een positief verhaal over. We hebben een lekker product. Het is gezonder. Ja. En we leggen het ernaast. Naast de dierlijke variant. En dan kan je als consument kiezen. Wat je wil. En wij stimuleren. Ga het een keer proeven. En als je het proeft. Dan ben je overtuigd.
0: Ja. Nou, kortom. Snel naar het schap.
20: Precies.
0: Nog niet. Eerst nog even blijven luisteren natuurlijk. Dan daarna snel naar het schap.
20: Precies.
0: En even iets meenemen wat plantaardig is om even te checken gewoon. Als je het nog nooit op hebt bijvoorbeeld. Er zijn nog steeds mensen die het nog nooit geproefd hebben.
15: Ik wil het zeggen. Zou dat
0: toch?
20: Ja, ga ervoor. Ja. Zou ik zeggen. Ja.
0: Ze bestaan wel. Ze bestaan nog steeds. Alright. Dankjewel Rutger. Blijf lekker aan tafel zitten en lekker meepraten. Wij gaan naar de Fast Forwards.
1: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks. Fast Forward, New Business Radio Live.
0: Ja, voor de microfoon staat Harald Bink van LMB Sports. Of LMB Sports. Dat ligt er een beetje aan hoe buitenlands die het wil maken. Ja, de sportveldenmarkt. Soms denk je ook wel eens, oh ja, dat is waar. Er moet ook een bedrijf zijn die een sportveld neerlegt. Daar wordt ook veel gesproken over duurzaamheid en circulariteit. Ik weet er alles van. Ik heb er laatst nog een bijeenkomst over geleid. Hoe kan LMB Sports daarbij helpen, Harald?
21: Nou, LMB Sports is een bedrijf dat zich heel erg bezighoudt met het aanbieden van duurzame mineralen voor sportvelden.
0: Oké. Okay.
21: En we hebben eigenlijk daar een goed voorbeeld van en dat is Granobeest Sportvelden. En dat is eigenlijk een fundatielaag wat onder de kunstgrasvelden ligt. En dat is een product dat halen we uit... uit Noorwegen. Dat is eigenlijk een heel zuiver gesteente. En het grote voordeel van het product is dat je het, als je het eenmaal gebruikt, 10, 20, 30, 40, 50 jaar kan blijven hergebruiken. Dus het zorgt constant voor een mooie oplossing.
0: En wat ligt er dan nu onder wat minder goed is?
21: Nou, het gaat er niet zozeer om wat, denk ik, wat minder goed is, maar... het gesteente van ons, dat kenmerkt zich door zijn hardheid. En doordat het hard is, kun je het in de grond stoppen. En blijft het dus jarenlang, tientallen jaren lang, zijn functie behouden. Loogt het niet uit.
0: Dus het veld zelf blijft ook beter?
21: Het veld zelf blijft ook beter.
0: Oh.
21: Je hebt natuurlijk ook je sporttechnische eigenschappen die nodig zijn. Dat betekent, het moet goed water af kunnen voeren. Het moet stabiel zijn. Nou, dat is natuurlijk super belangrijk. Daar zorgt ons product voor. Maar als je kijkt naar de duurzaamheid, door zijn hardheid, door het harde gesteente, is het een product wat je kan hergebruiken tientallen jaren lang. En dat onderscheidt zich echt ten opzichte van een ander product.
0: Nou, kijk eens aan.
21: Een tweede deel.
0: Ja, het is fast forward, hè, Harold. Ja, voordat je het weet hebben we kaapje de halve aflevering. En dat is niet de bedoeling.
21: Dat is niet de bedoeling.
0: Maar ik kan me voorstellen dat iedereen die denkt, ja, maar ik wilde net een sportveld gaan aanleggen. Ja. Waar kan ik dan meer informatie vinden, Harold?
21: Nou ja, dat kan gewoon op LMB Sport. En dan zie je ook.
0: Punt.com. Kijk.
21: Dan zie je ook dat door het dunner bouwen van onze fundatielaag, je ook minder materiaal nodig hebt. En dat betekent ook minder transportbeweging, minder CO2-uitstoot. Dus dat zorgt ook nog voor een duurzaamheidsaspect.
0: Dus het gaat langer mee en je hebt minder nodig. Nou, wat wil je nog meer in het leven? Dankjewel, Harold. Wij gaan door.
2: Okay. Fast forward. New Business Radio Live.
0: Met applaus, hè? Altijd fijn. Marjolein Wijnands is oprichter van de Brain Flow Academy en auteur van het aanstaande boek, want het is nog niet uitgekomen, Ondernemen met een overprikkeld brein. Toen ik deze titel had, dacht ik, want ik ben ook aan het ondernemen, heb ik daar ook last van, Marjolein? Wanneer heb je daar last van als je aan het ondernemen bent?
4: De meeste ondernemers ervaren een hoofd dat altijd aanstaat, zeggen ze dan, wanneer ze overprikkeld zijn. Dus dat eigenlijk, dat is denk ik het hoofd.
0: Oké, okay, dus jouw boek had ook kunnen heten, hoe zet je je hoofd uit?
4: Nou, ongeveer wel.
0: Ja, en hoe moet ik dat dan doen? Doe eens een tipje van de sluier.
4: Een tipje is slaap. Heel lekker slapen, dat is belangrijk. En veel bewegen. Dat houdt je brein gezond en zorgt ervoor dat je prikkels reguleert.
0: Ja, en dat klinkt makkelijk, maar dat is ingewikkeld. En dus moet je er een boek over schrijven, neem ik aan.
4: Dat,
0: toch?
4: Klopt. Ja.
0: Wat heeft jou doen bedenken dat je dit boek moest gaan schrijven? Want een boek schrijven is nogal een opgave. Is ook heel leuk, moet ik er altijd bij zetten. Iedereen doet altijd net alsof het een pleister van ergens van aftrekken is. Maar het is ook heel leuk. Waarom dacht je, ik ga er een boek over schrijven?
4: Omdat ik zelf ondernemer ben en bij een opdrachtgever op kantoor zat. En die opdrachtgever zei, Marjolein, hartstikke leuk wat jij allemaal voor ons doet. Maar volgens mij heb jij mega ADHD. Ach. En daar schrok ik zo van.
0: Zo.
4: Ik schaamde mezelf helemaal te pletter. En die opmerking zette eigenlijk een vraag bij mij aan. En ik merkte om mij heen ook dat ondernemers steeds zeiden, nou Marjolein, ik heb een beetje ADHD of dyslexie. En toen dacht ik, is dat echt zo? Hebben ondernemers vaker ADHD of dyslexie? En daar heb ik onderzoek naar gedaan. En dat kan je lezen in mijn boek Ondernemen met een overprikkeld brein.
0: Ja, want als je het antwoord wil weten, zul je toch echt het boek moeten kopen natuurlijk.
4: Zeker.
0: Wanneer komt het uit?
4: 24 juni is mijn boek verkrijgbaar op managementboek.nl, op mijn website www.marjoleinwijnands.nl en bij de leukste uitgever Lanno Campus.
0: Kijk, hartstikke goed. En natuurlijk bij jou in de plaatselijke boekhandel. En als het niet hebben, kan je het altijd bestellen. Maar zeker ook, probeer het ook even bij managementboek.nl, want dat is altijd een hele leuke club. Dankjewel, Marjolein Wijnands.
4: Graag gedaan.
0: Wil jij jouw idee ook in de fast forward? Heb je een prachtige visie die je wilt delen of een boek? Dan kan dat. Dan moet je even een mailtje sturen naar info@newbusinessradio.nl.
2: Shaping your business. New Business Radio Live.
0: You can't be what you can't see. Dat is een prachtige zin. Ja, die hebben we gewoon van de website gehaald van Future Moves. Want met die overtuiging bouwt Ike Ierre aan Future Moves, zijn organisatie. Want voor veel jongeren is de weg naar werk, geld en wonen een doolhof van allerlei websites, regelingen en loketten. Los van het feit of je natuurlijk ook maar überhaupt in je omgeving mensen hebt waarvan je denkt, ja, die werken op de Zuidas bijvoorbeeld. Of die zijn chirurg geworden of weet ik veel wat. Er is allemaal hulp, maar dat is allemaal versnipperd. En Ike die dacht zelf, daar ga ik iets aan doen. Hij groeide zelf op in Amsterdam Zuidoost. En hij weet hoe het is om de weg te zoeken zonder netwerk. Nou, dus gaat hij daar iets aan doen. Hij heeft nogal een kleine ambitie. 100.000 jongeren verbinden met de club en zorgen dat ze een stap verder komen. Ike, leuk dat je er bent. Prachtig initiatief. Dus ik ben nu al fan van je. Die heb je alvast binnen. Wat is er aan de hand? Ik probeer het een beetje te schetsen, maar doe je het even in je eigen woorden. Waarom moet er iets gebeuren?
17: Nou, allereerst dankjewel Glenn. In Nederland is er eigenlijk al hulp genoeg, laten we eerlijk zijn. Alleen het is heel erg versnipperd. Men weet vaak niet waar ze moeten beginnen. Vaak als ze ergens beginnen, weten ze ook niet vaak hoe ze moeten doorgaan. Men komt ook steeds in een andere fase. Denk bijvoorbeeld aan iemand die op een school zit, een opleiding doet. 5000 euro schulden heeft. Die moet ergens eerst bij een gemeenteloket beginnen. Op een gegeven moment is hij dan niet meer... past hij niet meer in het plaatje van het soort hulp die hij dan op dat moment krijgt. En wat dan? Vervolgens wordt hij van naar een andere partij doorverwezen. En dan moet hij weer zijn verhaal opnieuw vertellen. En dan verdwijnt iemand vaak buiten beeld. En dat is maar een klein voorbeeld. En om die reden, of eigenlijk vanwege die reden, hebben we dus gezien dat er heel veel jongeren zijn, zowel ik ook, die heel veel potentie hebben, ambitie hebben, veel dingen willen doen, maar vaak niet weten waar we dat moeten halen qua informatie. Terwijl het heel raar is, want ik kan nu met ChatGPT, kan ik binnen een paar seconden kan ik zien hoe ik iets moet koken. Ik gebruik TikTok bijvoorbeeld om allerlei recepten uit te vogelen. Maar als je mij moet vertellen hoe ik een huis moet kopen, ho maar, dan ben ik 25 websites verder. En waarschijnlijk ook 30 telefoonnummers verder.
0: Ja. En jij kwam er dus zelf ook achter. Hè? Want voor de duidelijkheid, het is niet zo dat jij je geld verdient met Future Moves. Want je hebt ook nog een baan daarnaast.
17: Klopt. Ik ben daarnaast gewoon ondernemer. Dus ik ben zelf actief in IT. Sinds mijn 16e. Dus ik doe dat al 10 jaar. Dus ik ben projectmanager IT. Dat doe ik bij verschillende opdrachtgevers in Europa en daarbuiten. Ja. En met Future Moves.
0: Moet je nog gebeld worden voor de IT ook? Maar ja, je bent nu toch op de radio. Ja. Of zeg je van nee, ik zit vol joh. De komende 3 jaar hoef je me niet te bellen.
17: Als je computer het niet doet, moet je hem eerst uit en aan zitten. Dan mag je me wel bellen.
0: Nee, ja, dus, maar werk genoeg, denk ik, voor jou, toch?
17: 100% zeker. Ja, zeker. Ik mag niet klagen. Dus ja. Met Future Moves is het helemaal niet de insteek om geld te verdienen. Het is meer de impact die we ermee willen maken. In 2030 willen we inderdaad 100.000 jongeren bereiken. Dat willen we doen in 20 wijken. Dat noemen wij dan de MPOV-wijken. Dat zijn de 20 kwetsbare wijken in Nederland. Die door de overheid zijn aangestipt. En daar willen we eigenlijk jongeren helpen, zodat ze weten in ieder geval wie ze nodig kunnen, wie ze kunnen bereiken in het geval van wat ze ook willen bereiken.
0: Dus eigenlijk zeg jij, we hebben alles wel, maar we hebben het gewoon niet duidelijk genoeg georganiseerd. We hebben niet, hè, als je een bedrijf, als je, stel je voor dat de overheid een bedrijf zou zijn, maar goed dat niet zo is trouwens, hè, dus dat moeten we ook zeker niet willen. Maar dan hebben ze dus eigenlijk hun verbinding met de klant, hun marketing, hun loketten, dat hebben ze allemaal niet goed georganiseerd.
17: Nee, zeker niet. En kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar onderzoeken die worden gedaan. Ja, kijk, als er een onderzoek vandaag gebeurt, is het een paar maanden later pas klaar. Nou, tegen de tijd dat ze daar wat mee kunnen, zijn we ook weer een paar maanden verder, misschien nog zelfs jaren. Dus je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. Ja. Dat is alleen al vanuit overheidsperspectief. Vanuit de private kant zie je ook heel veel bedrijven die heel graag hun producten willen afstemmen op jongeren. Je ziet bijvoorbeeld dat er heel veel talent nodig is. Er zijn in heel veel sectoren is er een hele grote vergrijzing gaande. Ja, daar moet je wel wat mee. Alleen bedrijven zeggen ook van ja, we willen heel graag, maar we weten niet zo goed hoe we de groep moeten bereiken.
0: Oké, Karin.
15: Ja, ik ben even benieuwd, want je hebt inderdaad het UWV en dat soort instanties. Kan je ons een beetje meenemen, bijvoorbeeld op het gebied van werk? Want er is een arbeidsmarktkrapte. Het springen om talent. Vertel.
17: Ja, kijk, alles wat ik vertel is vanuit de ervaring, vanuit de jongerenperspectief. Ja. Dus niet zozeer vanuit de beleidsbril. En

0: zeggen we kijken niet meer zo goed naar een cv, we kijken meer naar skills. Hè? Ja. Wat kan iemand, welke ervaring heeft iemand? En niet zozeer, ja, welke opleiding heb je gedaan en op welke school heb je gezeten? Dus dat is wel in ieder geval een vooruitgang. Maar ja, op de arbeidsmarkt is het gewoon een...
1: Ja, solliciteren via TikTok is er nog niet, zeg maar.
0: Nee, je ziet bijvoorbeeld nu wel dat er gesolliciteerd kan worden via WhatsApp.
1: Ja, zeker.
0: Videosollicitaties. Ja.
1: Maar eigenlijk hoor ik je ook zeggen van... het zou jongeren helpen om echt met hun samen te ontdekken... wat is hun talent? Waar krijgen ze energie van? Waar worden ze blij van? Wat zie je ze elke dag doen zonder dat je daarnaar kijkt, zeg maar?
0: Ja, 100%. En het is ook meer het stukje van overbevraag niet. Daar kunnen we ook wel wat van. Hè. We kunnen heel goed vaak surveys sturen. Vaak vragen van, joh, wat vind je leuk? Wat vind je leuk? Wat vind je leuk? En vervolgens doe je er niks mee.
2: Mm. Het is ook een moeilijke vraag.
0: Ja,
2: toch? Wat vind je leuk? Ja, dat moet je wel het of gedaan hebben, of gezien hebben, of erover gehoord hebben. En als dat niet zo is, ja, misschien vind je iets wel superleuk waar je nog nooit mee in aanraking bent gekomen.
0: En dan kom je eigenlijk ook terug bij het stukje waar je het mee begon. You cannot be what you cannot see. Ja. Laten we eerlijk zijn. Dus
2: en hoe helpen jullie daar dan bij?
0: Nou, simpelweg door te laten zien wat er is. En dat doen we niet door formuliertjes. Dat doen we gewoon door ervaring te delen. We hebben binnen onze community van meer dan 250 jongeren op het moment. Hebben we rolmodellen. Dus dat zijn jongeren die hebben gezegd van, joh, ik doe dit, ik doe dat, ik doe zus. En ik wil dat graag laten zien. Dus laten we zien.
2: Maar geef eens een voorbeeld van iemand. Van een van de, nou misschien die jij, nou ik zal niet zeggen tofste vindt. Want dan moet je er weer gaan kiezen. Maar gewoon iemand die gelijk bij je boven popt.
0: Nou, dikke shout-out dan naar Chanté. Chanté is een dame uit Amsterdam Zuidoost. Zij zij doet NLP. Dus zij helpt jongeren met hun mentale gezondheid. Dat doet ze ook voor vrouwen. Ze zorgt ervoor dat vrouwen een safe space hebben. En we zien dat, dat dames dat heel interessant vinden. En wat zien we daaruit voortkomen? We zien vrouwen beginnen een spontane boekenclub. Weet je, dus wat vind ik leuk? Nou,
2: cool.
0: Begint vanuit zoiets. En aan de andere kant zien we ook bijvoorbeeld met Quinterren, zijn DJ. Zien we bijvoorbeeld dat weer jongeren allerlei artistieke bewegingen creëren. Dus we zien dat jongeren eigenlijk heel snel of heel snel geloven in iets. Als ze zien dat iemand bij hem of haar in de buurt al iets heeft bereikt of iets doet. Dan denk ze, oh, als hij dat kan, dan kan ik dat ook wel. Of,
1: echt een role model. Ja. Eigenlijk.
0: Het gaat heel hard.
3: Barrières doorbreken eigenlijk.
0: Zeker. Dus,
3: ja.
0: Zeker.
3: Mensen hebben voordeel dat het misschien niet kan of niet lukt. En
0: zeker.
3: Als je iemand in je omgeving hebt die het kan, dan kan dat enorm stimuleren natuurlijk. Ja.
0: Zeker.
1: Wat ik ook wel opmerk, maar ik weet niet of je dat herkent, is dat de jongeren komen ook met die creatieve ideeën van misschien wel werk wat wij nog helemaal niet kennen.
0: Klopt. En dat zie je eigenlijk nu ook terug. Hè. Laten we eerlijk zijn. Heel veel jongens zijn deze dagen ondernemer.
1: Ja.
0: ZZP'er. Ik zie allerlei verdienmodellen die ik nog nooit in mijn leven heb kunnen bedenken. Om eerlijk te zijn, soms ben ik nog wel stiekem jaloers. En ik ben nog net 26. Ja, maar zijn oprecht gasten en meiden die 16 zijn. En die echt met hele fantastische dingen komen. Maar vaak niet worden geaccepteerd omdat het gewoon niet bekend is. Het valt niet in het standaard plaatje die we normaal gesproken kennen. En daarom denk ik ook dat we nu in een tijd leven dat we flexibeler moeten zijn. Vooral op de banenmarkt, maar ook gewoon qua ondernemingen die oppoppen. En met de komst van social media gaat het nog sneller.
1: Ja. Ja. Heb jij een tip dan voor werkgevers of MKB waarvan je zegt van joh, bijvoorbeeld zo'n binnen het MKB schreeuwen ze natuurlijk om ondernemerschap, eigenaarschap. Wat?
0: Ja, heb ik één tip? Nee, niet per se één. Ja, ik heb eigenlijk een hele rits aan tips, om eerlijk te zijn. Kijk, het begint allereerst bij hoe presenteer je jezelf als organisatie. Ik vind dat een bedrijf daarin ook even kritisch naar zichzelf mag zijn. Presenteer ik mezelf wel op de manier zoals ik ook echt ben. Vaak heb je standaard websites en dan kom je bij een organisatie naar binnen. Het is een hele andere dynamiek. Is het vaak heel jong, divers, heel informeel, maar het straalt zich niet uit op de website. Terwijl daar begint wel de klantreis voor een potentieel talent.
2: Ja.
0: Dus je ziet ook bijvoorbeeld dat partijen zoals NowJobs, een van onze partners ook, dat die zichzelf heel erg profileren op TikTok. Omdat ze heel graag als een jong en uniek of een heel divers bedrijf willen positioneren. Dus ik zou zeggen, begin daar eens mee. En daarnaast ook, als iemand bij je binnenkomt, wees gewoon duidelijk en transparant over de doorgroeimogelijkheden die er zijn. Jongeren willen vaak niet in een hokje gezet worden en daar blijven. Van, oh, dit is mijn functie, dit is wat ik kan en that's it.

0: Want wat zie je vaak ook gebeuren, jongeren stappen dan ergens binnen, krijgen dan ergens anders een andere baan, waar ze misschien qua tientjes extra gaan verdienen en dan gaan ze al weg. Terwijl als je een simpel gesprek met ze hebt, ja, maar wat vind je leuk? Nee, oh, dit kan je nog, of dat kan je nog, of dit zijn er nog qua mogelijkheden, kunnen ze vaak nog blijven.
1: Ja.
0: Dus dat zijn...
2: Ze zijn eigenlijk onrustig. Jongeren, ze willen graag...
1: Altijd al geweest.
0: Ja. Ik zou niet zeggen onrustig. Ik zou meer zeggen van de jongeren van nu zijn niet meer van 5 jaar werken, dan een volgende functie.
3: Het is allemaal snel,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, ja.
3: En hoe anticiperen we ook? Want ja, zij zijn ook onze toekomst.
0: 100%. Dus ja, ik word altijd gesproken van ja, jongens zijn de toekomst en hebben ze nodig. Maar de harde kern zeg ik altijd. Dus de wat oudere generatie moet dan ook wel accepteren dat het ook wel tijd is voor verandering. En verandering begint soms ook bij jezelf.
1: Ik denk soms wel eens dat, ik heb daar zelf ook al regelmatig last van. Want ja, als je 54 bent, dan moet je een tijdje teruggaan naar het moment dat je jong was. En het is ook lastig onthouden hoe je zelf was. Mm. Hè? Want het grappige is, jij zegt, jongeren zijn onrustig. Ja, kom op hé. Dat waren wij ook.
0: Ja.
1: Wij waren ook onrustig. Ik heb dan wel bij mijn eerste werkgever 4,5 jaar gewerkt. Maar het waren wel 5 functies. Dus ja, hoe lang...
2: Van alle tijd.
1: Toch? Ja, ja. Dus dat is van alle tijd. Alleen we vergeten het een beetje op een of andere manier.
2: Ja.
1: Hoe doen jullie dat, Rutger? Hoe betrekken jullie jonge mensen bij je organisatie?
2: Nou ja, ik denk dat heel veel jonge mensen werken bij de vegetarislager. En bij Vivera beide. Omdat het ook een merk of bedrijf is dat veel mensen aanspreekt. En zitten daar omdat ze het mooi vinden om aan die missie te werken, die voedseltransformatie. Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren wat belangrijk is voor mensen en wat hun energie geeft. En daar ja, als bedrijf aandacht aan te geven. Dus, en dat kan zijn inderdaad gesprekken over doorgroeimogelijkheden, maar het kan ook gesprekken zijn over wat wil ik leren. En wat vind je belangrijk? Wat zijn waarden, normen en waarden die we belangrijk vinden als bedrijf? En hoe gaan we daar dagelijks mee om met elkaar? Maar ook als jij werkt in de commercie, zie je veel duidelijker het resultaat dan als jij werkt misschien in het lab of in de fabriek. Dus ook heel erg de impact die we maken, om dat ook heel, heel transparant over te zijn en de doelen die we bereiken en daar ook bij stil te staan. En ja, en ook af en toe natuurlijk ook dingen die dan niet goed gaan, maar ook en dan daar weer van te leren. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En moet ook gewoon natuurlijk ook een soort van kruisbestuivingen zijn tussen mensen. We zijn natuurlijk 2 bedrijven die nu samen zijn gegaan. Dus en dat is een integratie. En daar is het helemaal belangrijk dat je eigenlijk een brug slaat tussen culturen en tussen manieren van werken en functies. Dus ja, we zijn daar heel erg mee bezig.
1: Wat ik altijd heel leuk vind aan zo'n studio is dat je zit hier nu toch en je kan niet wegrennen, kan wel, maar het zou een beetje ongemakkelijk zijn. Dus ik probeer altijd mensen ook een beetje aan elkaar te plakken. Ike, ja, dit is de baas van de vegetarische slager. Hoe denk je dat bedrijf, Vegetarian Butcher Incorporated Company, nou ja, in ieder geval, dat is ondertussen alweer veel groter geworden. Er werken 500 mensen, enorme omzet. Ze liggen in de schap bij de Albert Heijn. Wat kunnen ze voor jouw beweging betekenen? Hoe zouden ze kunnen helpen?
0: Goeie vraag. Eigenlijk simpelweg door deuren open te doen. Daar begint het echt bij.
1: Bedrijfsbezoek?
0: Bijvoorbeeld.
1: Leuk.
0: Daar kun je heel veel aan.
1: Wil ik ook mee.
0: Ja, toch?
1: Ja, lijkt me super tof.
2: Ja, toch? Nou ja, helemaal goed. Laten we iets organiseren.
1: Oké, dus dat is 1.
0: Dat is 1.
1: Die is alvast binnen. Ja. Die is al toegezegd.
0: Dat is 1. 2. Stageplekken. Ja, er zijn heel veel stageplekken nodig in Nederland. Dus let's go. Ja.
3: Stageplekken.
1: Ja.
3: Laten we dat nog even benadrukken.
0: Ja, ja. 100%. We hebben het altijd over werk, maar het begint eerst bij een stage.
2: Absoluut.
0: Ja. Heeft iemand eerst wel de kans om de vloer te leren kennen?
2: Ja. Doen we heel veel trouwens stageplekken. We doen heel veel mensen die zitten op de Universiteit van Wageningen. En Wageningen is natuurlijk de agricultuuruniversiteit van de wereld. En heel veel studenten die daar... opleiding doen, die lopen stage bij de vegetarische slager. En dat is eigenlijk heel leuk, want enorm veel nieuwe kijk op plantaardig en goede energie die zo'n bedrijf binnenstroomt. En ook heel veel mensen die daarna ook dan weer een baan vinden. Dus ja, stage is absoluut super belangrijk, ook voor ons. Ja.
3: Ja.
1: Oké, dus binnen. Stage
3: en is van speed daten, zo bij zo'n open...
0: Ja, dan kom ik eigenlijk bij mijn derde punt. Je kunt je voorstellen dat je als een vegetarische slager... Dan ga ik even heel vervelend zijn, hoor, maar... Ja. Je kunt je voorstellen dat een vegetarische slager heel veel expertise in huis heeft.
2: Ja.
0: En daarvan zeg ik altijd van, joh, kijk ook als bedrijf zijnde hoe je je expertise kunt inzetten binnen de maatschappij. En voornamelijk onder die jonge doelgroep. Afdeling zoals HR, marketing, whatever. Kijk hoe je dat kunt inzetten onder die jonge doelgroep. Of dat nou via social media is. Of je nou zegt van, joh, we helpen een x aantal jongeren elk jaar door onze expertise te delen. Dat we zeggen van, joh, we zetten 5 mensen van HR in en we gaan van die 5 mensen die we van HR inzetten, gaan we jongeren leren hoe ze moeten solliciteren. Bijvoorbeeld. Daarvan wil ik bedrijven mooi. Heel erg...
1: Kan Karin bij helpen. Karin, die de hand wordt al uitgestoken. Het is alweer geregeld. Het wordt gehighfived.
2: Wat ga jij inbrengen eigenlijk?
1: Ja, wat je wil van me. Wat je wil. Nee, serieus. Wat je wil. Zeg het maar.
0: Ja, je zet me wel zo voor het blok, maar ik zou je mag, ja,
1: mag ook
2: maar niet voor het blok, toch? Ja, nee, het blok dit, weg, juist.
3: Ja, precies.
0: Nee, maar ik zou gewoon eigenlijk, het maakt niet uit wat voor soort bedrijf je bent. Probeer als organisatie zijnde hoe jij eigenlijk je medewerkers behandelt. Probeer ook de rest daarbuiten om ook hetzelfde een beetje te behandelen.
1: Mooi. Natuurlijk een belangrijke oproep, want dan kunnen we het en in de show notes zetten en dan kunnen mensen gewoon naar de website om meer informatie te vinden, want die is er vast. Of TikTok, ja, daar zit ik nog niet op en ben echt veel te oud voor. Futuremoves.nl.
0: Zo. We zijn op Instagram, TikTok.
3: Natuurlijk.
0: En we zijn ook op WhatsApp, dus ben je toevallig jong, luister je en heb jij behoefte aan iemand om mee te levelen, jongens, meisjes, wees welkom. Je kan ons vinden via Instagram.
1: Cool. En ben je
3: leeftijd?
1: Bedrijf? Ja.
0: Tussen de 16 en 27 primair.
1: Je mag zelf nog aan het meedoen dus.
0: Maar je kan... Ja. Ik heb nog een jaartje.
1: Okay. Ja. En als je een bedrijf bent en je luistert en je denkt... Ja, jeetje, ik heb inderdaad heel veel aan die jongeren te bieden. Maar ik heb er ook wat aan. En dat laatste is mooi meegenomen, maar daar gaat het niet om. Dan moet je even aanmelden. Als je nog ergens een zak geld hebt liggen, is het ook handig. Maar vooral mensen...
0: 100%.
1: Oké, cool. Dankjewel. Ike, super tof wat je aan het doen bent. En veel respect ervoor, want ja, je moet het allemaal naast je werk maar eens even voor elkaar krijgen.
0: Dankjewel, Claire.
1: We gaan naar de Inspire Top 3.
4: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: Ja, nieuwe inspiratie. Ja, waar vind je die? Soms ben je het wel eens kwijt. Dan kan je een boek lezen of een podcast luisteren of een film kijken. Maar ja, dan moet je wel weten wat je moet kijken, luisteren of lezen. Nou, daar hebben wij de Inspire Top 3 voor bedacht. En in dit geval is de inspirator van dienst Karin Wening. Interim HR manager, ik zei het al, een eigenaar van Nieuwe Tijds Business. Wat is jouw inspiratiemoment? Daar eerst maar eens even beginnen in jouw drukke werkweek. Wanneer neem je er de tijd voor?
3: Nou, bijna dagelijks wel hoor. Ja. En dat kan zijn, ja, ik ben gek van sport. Dus je zei al even de WK, maar mijn sport is waterpolo. En,
1: zo, dat is een gemene sport zeg. Oh, wat daar is. Hebben ze ook onderwatercamera's om te kijken wat
3: zeker,
1: er allemaal gekrapt
3: maar
1: en
3: ik zeg altijd, kijk even naar voetbal, jongens.
1: Ja, is ook onaardig.
3: Alsjeblieft. Ja.
1: Maar die dieren blijven dan over de grond rollen. Dat kan je in het water niet doen.
3: Nee,
1: dat
3: maar daar
1: mooi.
3: Heb je water voor. Water breekt ook, hè?
1: Ja,
3: dus nee, het is net zoals rugby. Ze hebben nu allemaal high rocks, maar waterpolo, het is echt, ja.
1: Ja.
3: Dus daar word ik heel geïnspireerd door. En de meiden, dames waterpolo in het bijzonder. Olympische Spelen in Parijs met een bronzen medaille. Nou, daar kan ik dus uren over vertellen.
1: Ja. Maar wanneer doe je dat dan? Doe je dat 's avonds? Doe je het onderweg? Wat, wanneer neem je die inspiratie tot je?
3: Tot me? Dat kan op Instagram zijn. Het kan ook zijn dat ik naar wedstrijden ga. Ik heb me onlangs opgegeven voor vrijwilliger. Om het op een andere manier te bekijken. Dus op allerlei manieren. Okay. En datgene wat in het water gebeurt, neem ik weer mee in mijn werk. Want sport... daar zijn dingen heel duidelijk.
1: Ja, met regels en zo.
3: Je verantwoordelijkheid is en wat? Ja.
1: Ja, en de regels zijn duidelijk.
3: Spelregels.
1: Speelveld is duidelijk. Ja. Waterpolen doe je niet buiten het water. Ja, dat is heel slim. Ja. We gaan naar je top 3, Karin. En dan beginnen we altijd bij...
5: Nummer 3.
3: Nummer 3. Als ik zelf een beetje, je vroeg al van na zo'n dag trainen, hoe pump je jezelf op? Dat is muziek.
1: Oké. Okay.
3: En meestal had je dan wedstrijden ook op zo'n tijd dat je een beetje zo... ik ben wel een beetje van de wat oudere generatie, maar ik ben nog zo van Snap. You've got the power.
1: Oh, ja.
3: Ja, dat is echt mijn...
1: Dus die schrijven we alvast op. Snap, ja. You've got, I've got the power. Ja. Ja, die hebben we. Oké, okay. Dat is nummer 3. Dat is mooi. Die gaan we allemaal luisteren straks op weg naar huis. Dan vooral zorgen dat je voet van het gaspedaal afblijft. Want dat is niet duurzaam.
5: Nummer 2.
1: Ja, komt u maar.
3: Ja, dat is ook wel kunst. En ik haal veel inspiratie uit gewoon kunst, zeg maar, musea kijken of wat dan ook. Maar dat kan ook street art zijn. De zoon van een kunstenaar van mij, Rob Senee Junior, had iets gemaakt in een tentoonstelling. En ja, heel klein, prachtig werkje. Heb ik aangekocht. En toen hij dat, dan haal je het later op, hè, want het is een tentoonstelling.
1: Ja, je kan niet de boel leeghalen. Nee, dat is een beetje.
3: Ja, en ik was helemaal in tranen.
1: Echt waar?
3: En dan denk je, waarom?
1: Ja, nou, ik probeer het eens uit te leggen. Ja. Dat is wel grappig, ja.
3: Ja.
1: Ja, wat is dat dan, hè?
3: Ja, het was een vrouw op kaplaarzen. Nou, vind ik stoer. Met engelenvleugels. Een beetje de armen wel afgekapt. Het was het vakmanschap. Heel mooi getekend. Houten lijstje. Ja, het weet ik niet. Het had alles en misschien ook
1: wel... Het emotioneerde je dus heel erg.
3: Het raakte echt. En ik heb ook altijd wel wat met de kunstenaar. Want als ik daar geen... Dan moet ik ook wat mee hebben.
1: Ja.
3: Dus dat...
1: Maar weet je ook waar het vandaan komt?
3: Ja. Ja, exact. Ja. Ja.
1: Nou, als dit al je nummer 2 was, waar je bij een tranen uit bent gebarsten, ben ik toch heel benieuwd naar...
5: Nummer 1.
3: Ja, ik denk dat heel veel mensen deze hebben. Maar dat is de film La Vita e Bella. En ik weet niet of jullie hem kennen.
2: Ik ken hem wel.
3: Rutger, ja.
1: Ja, je bent niet de eerste.
3: Nee.
1: Maar dat geeft niks.
3: Dat blijft een good oldie. Maar het raakt natuurlijk een vader die met zijn vrouw en kind in een concentratiekamp komt. Het is ook van deze tijd, hè, wat er allemaal leeft. En hoe die een spel maakt van wat er is en verstoppertje speelt. En ja, eigenlijk laat het zien van wat je... De omstandigheden kan je niet beïnvloeden, maar hoe je ermee omgaat wel. En dat is kippenvel. Elk moment weer. En ja, daarom is
1: hoe
3: die,
1: vaak
3: denk ik,
1: kijk je zo'n film dan terug?
3: Oh ja, maar ik kan hem eigenlijk al zo voor me afspelen.
1: Hij zit al in je hoofd.
3: Ja. Ja.
1: Schappen, dat zei mijn dochter vroeger als ik en toen ze is ondertussen 23, dus ik weet niet of ze het nog steeds doet, maar toen ze klein was, dan bracht ik haar naar bed en dan zei ik, nou ga je lekker slapen. Nee, ik ga eerst nog een filmpje afspelen.
3: Ging
1: ze gewoon een filmpje kijken in haar hoofd.
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk super slim.
3: Ja,
1: dus dan hoef je nog niet te gaan slapen.
3: Nee, ik heb echt filmfragmenten. En als ik nou kijk, één keer in de 4 jaar, denk ik.
1: Oh, nou, dat is toch best, best regelmatig.
3: Ja,
1: ja. Ja. Mooi.
3: Maar je moet hem niet te vaak kijken. Het is echt zo'n tearjerker.
1: Ja.
3: Maar goed. Die.
1: Dankjewel, Karin. Ja. Dankjewel. Ja, mooie top 3. Eike, wat ga je meenemen van deze 3?
0: Ik vind kunst een hele mooie.
1: Ja?
0: Muziek ook. Ik moet zeggen, bij elke emotie die ik heb, luister ik wel stiekem muziek. Eigenlijk altijd. En qua kunst vind ik het eigenlijk ook heel, heel mooi. Ik heb er vroeger nooit van gehouden. Dus mij moest je nooit meenemen naar het Van Gogh Museum. Maar met de komst nu met AI en de nieuwe manieren van kunst, hè, hoe dat nu vooral beeld, vind ik heel mooi. Ja, vind ik gewoon heel vet. Inspireert me ook heel erg.
1: En merk je dan dat ook helpt om die oude meuk, hè, dus Van Gogh en Rembrandt, en ik bedoel, zeker in Amsterdam is er natuurlijk zoveel te vinden. Merk je dan dat je dan langzaamaan denkt, ja, oké.
0: Okay, je gaat er wel anders naar kijken.
1: Ik, ja.
0: 100%. Het is voor mij meer een soort andere ingang om toch een andere beleving te krijgen. Dan dat ik vanuit een andere hoek binnenkom.
1: Ja, het verandert je perspectief.
0: Zeker.
1: Ja, nou ja, dat is altijd prachtig. Rutger, welke van de 3 ga je film kijken? Ga je naar sport of pak je de kunst?
2: Nee, ik pak de muziek. Voor mij was
1: je hebt helemaal gelijk. Ja, ja, oh, die zat er ook nog tussen. Dus eigenlijk stiekem heeft ze de 4 gedaan.
2: Stiekem 4. Ja, muziek, sport vind ik heel mooi. Dus doe ik ook heel veel. Maar ik vind muziek wel heel mooi. En ik vind ook muziek kan verbinden. En kan ook iets overbrengen wat... Een gevoel. Dus, en ik ga toch even dan de link maken ook naar wat wij doen met Vegetarische Slager. Wij doen ook wat marketingcampagnes waar we ook muziek gebruiken. Dus een samenwerking gedaan met Donnie. Dus de Vegetarische Slager. Weet je wat? Met de lancering van de Gordon Blij. Ja. Dus misschien kunnen we die ook nog in het lijst zetten van nummertjes na de jouw nummer. Wat was
1: Snap.
2: Het?
1: Na Snap doen we Donnie met zijn Vegetarische Slager. Ja. Heel goed, cool. Dank jullie wel. Rutger Roosendaal en Eike Jere, dank jullie wel. Leuk dat jullie er waren. Karen, leuk dat je er was. Hoe vond
3: dank
1: je het?
3: Glenn. Ik vond het heerlijk. En ik ben eigenlijk ook heel erg geïnspireerd door iedereen. Dus dat is het eigenlijk ook.
1: Ja. En, wat was de rode draad in één zin? Wat hou je over?
3: Gedrevenheid van ondernemerschap. En de inspiratie, die vinden we eigenlijk allemaal wel in muziek, kunst, cultuur. En houden van verbinding. Ja. Ja, en dat heb je hier mooi weten te doen, Clem.
1: Het zou toch mooi zijn als we dat ook wat meer gaan waarderen. Want als je ziet hoe muzikanten en kunstenaars toch moeten sappelen om de boel bij elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk doodzonde, terwijl we eigenlijk niet zonde kunnen.
3: Absoluut.
1: Maar dat geheel terzijde. Ik dank jullie wel. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie waren. Dank je wel, Karin, dat je er was. Dat je mijn tafelgast wilde zijn. Misschien moet jij ook nog even roepen waar mensen heen moeten als ze jou willen vinden. Gewoon LinkedIn, is dat handig?
3: Dat is ook handig. Karin Wening, WWE en ING. Dan zou je...
1: WWE en ING, ja.
3: WWE en ING. Karin Wening van NieuweTijdsBusiness.nl. Een nieuwe kijk eigenlijk op je business. Maar dan vanuit een mensgericht perspectief.
1: Hoppakee, er komt gewoon even de payoff er nog achteraan. dankjewel. Jij dankjewel natuurlijk voor het luisteren naar deze aflevering van New Business Radio Live. Er zijn er nog veel meer, want ja, we maken deze nu, maar we maken elke week deze aflevering. Je kan je gewoon terugluisteren via de podcast natuurlijk. Dan moet je gewoon even googlen op New Business Radio. Dan vind je hem vanzelf. Tot de volgende.
4: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
11: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
13: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je hele goede cybersecurity oplossingen dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook in ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI-oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds aan toe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de binding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business. En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan en kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
4: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
3: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Hè. Denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen. Dat je dataset groot genoeg is. Structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar het vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Het was natuurlijk heel leuk om te zien wat het kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt op een stukje verantwoordelijkheid, controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou teksten op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt. En als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI. Want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan. Of wat je het moet doen, dat het wel kan.
4: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters. En waarschijnlijk ook bij de IT-technici.
3: Ja.
4: Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven, die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
3: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigen tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1, ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar en iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan misschien het eigen initiatief wat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan hij denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en daar is nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede co-pilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
4: Precies.
3: Dus niet investeren is geen optie.
4: Nee.
3: Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
4: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
3: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen, van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1, door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet.
4: Mm-hmm.
3: Dan ben je in staat.

0: proces. Dan kijk je echt vanuit de techniek, waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan? En de derde is, hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden? En in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken. Maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien, want ze zien het niet altijd direct, moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven, het zelf voordoen en ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een
1: ja.
0: dag.
1: En dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Dan, je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
0: Ja.
1: Die datasets op orde hebben.
0: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet één dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels heeft. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar? Of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management?
1: Precies.
0: Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie. Yep. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
1: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn. Dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je. Tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
0: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding. En dat is sustainability. Want en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus noem het met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het meer energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken. Ja, ik ga veel met AI doen. Dat gaat mij meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig. Misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
1: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben. Dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
0: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken. Maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al nagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basis

0: concept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaceren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
1: Ja,
0: nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
1: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol, voor de Binnenlux, CEO bij Dell Technologies.
0: Dankjewel, hartstikke leuk.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
3: New Business Radio.
5: Innovatie en impact
3: voor business shapers.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
7: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
7: Dit is New Business Radio.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
9: Nieuwe woonwijken kunnen niet worden opgeleverd. Zonneparken liggen ongebruikt te wachten. En ondernemers zoals bakkers kunnen niet overstappen op elektrische machines. Netcongestie raakt ons allemaal. En de gevolgen voor de maatschappij halen bijna dagelijks het nieuws. Bij Alliander, de netbeheerder, een van de netbeheerders moet ik zeggen, die zorgt voor onze energieinfrastructuur, groeit de druk elke dag. Niet alleen op het stroomnet zelf, maar ook op de mensen en de processen die veel meer moeten bouwen dan de organisatie gewend is. Hoe versnel je als organisatie om veel meer productie te draaien zonder mensen ongezond te belasten? Hoe werk je fundamenteel anders en slimmer? En hoe pak je zo'n enorme organisatieverandering aan? Nou, we hebben drie hele leuke gasten die daar dagelijks mee bezig zijn. Helene Cocu, CHRO bij Alliander. Markella Hogevorst, directeur transitie. En Floor Dijkstra, manager employee lifecycle. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
8: PeoplePower met Glenn van den Burg.
9: Leuk dat jullie er zijn. Helene, Markella en Floor. Er zit nogal wat aan tafel hier in deze studio. Op deze beetje zonnige dag midden in de vakantie. Jullie zitten volgens mij ook half voor je vakantie. En dan toch nog bij mij langskomen. Superleuk. Helene, heb ik overdreven in die intro? Of zit ik eigenlijk best wel goed met hoe spannend het eigenlijk is?
10: Je zit spot on. Is het helemaal goed. Ja.
9: En vertaal dat nou eens. Hè, want je ziet natuurlijk de verhalen over netcongestie in de media. Ik praat er al wat langer over, omdat ik ook wat andere programma's maak. Maar het is ongelooflijk hoeveel je het nu in de media langs zien komen. Vertaal dat nou eens naar wat dat doet met de organisatie. Wat gebeurt er dan bij jullie binnen als je zo vaak ineens in het nieuws bent? Want voorheen durf ik wel te zeggen, was al die ander in het nieuws als het een keer niet deed, wat bijna nooit zo was. En verder hoorde je er nooit wat over.
10: Nee, klopt. Wij zeggen wel eens, we waren een beetje een molletje. Hè? Dus alles wat wij doen zit onder de grond en daar merk je niks van. En dat is ook goed. Want dan doet het gewoon.
9: Ja.
10: En dat is tegenwoordig anders. Dus en ja, jouw vraag is, wat doet dat met de organisatie? Nou, ik denk een aantal verschillende dingen. Hè. Dus er zijn ook mensen die hier relatief weinig van merken. Omdat ze op een plek zitten in de organisatie waar ze gewoon lekker hun werk doen. Voor onze collega's buiten betekent het dat ze steeds vaker te maken krijgen met agressie.
9: Oh.
10: Dus omstanders die het allemaal maar ingewikkeld en vervelend vinden dat de straat weer open moet. Dat ze een stroomstoring hebben. Hè? Dus een geplande, overigens, hè? Geplande onderbreking. Ondernemers die zeggen, ja, kom, denk nou eens even met me mee. Hè? Dus mensen die echt aan de klantkant zitten, die ervaren natuurlijk vanuit de klant heel veel druk. En in de interne organisatie zit het heel erg in dat we eigenlijk moeten versnellen. En moeten veranderen tegelijkertijd. Dus we zeggen, we worden van netbeheerder, netarchitect. Dus we krijgen een ander soort rol. Mm-hmm. We gaan van techniek naar technologie.
9: En ligt dat eens toe van beheerder? Beheerder klinkt een beetje passief.
10: Ja,
9: zeg
10: precies.
9: Ik maar even, niet onaardig bedoeld. Wat doet een architect dan in deze vorm?
10: Nou, omdat het... Wij gebruiken eigenlijk soms de metafoor van kunnen we wel of niet bouwen aan een koperen plaat. De kabels, de elektriciteitskabels die onder de grond zitten, die zijn van koper. Dus als je het hele land helemaal vol zou leggen met koper, een koperen plaat.
9: Ja, dan is alles verbonden.
10: Dan is alles verbonden. Maar dat kan niet. Dus er zit een beperking aan. Dat betekent dat wij voor het ontwerp van het energienet, en dan zeg ik nadrukkelijk energie en niet elektriciteit, moeten de verschillende vormen van energie worden gecombineerd. Dus dat gaat over elektriciteit. Gas, waarbij we van aardgas naar duurzame gassen verplaatsen. Warmte en waterstof. En waterstof wordt natuurlijk ook bij de gassen, maar is dan net nog weer anders.
9: Ja.
10: Nou, om dus na te denken over wat moet er nou waar komen. Dus welke wijk moet er op warmte en welke wijk gaat van het gas af maar naar elektriciteit. Moet je een architect hebben van het energienet. Nou, daar moeten we veel nadrukkelijker over nadenken in plaats van het net wat er ligt.
9: Ja, en dat is ook wat anders dan dat jullie soort van dienstbaar faciliterend zijn aan wat een gemeente, een provincie, een projectontwikkelaar, een bedrijf wil. En die kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik wil dit gewoon hebben, regelen maar.
10: Ja, exact. Dus proactieve planologie, zoals we dat noemen, is een capability die we nadrukkelijk aan het ontwerpen of aan het ontwikkelen zijn.
9: Ja, dat vraagt nogal wat van de organisatie. Waarom kun je, want je zou ook kunnen zeggen, de machine liep goed. Deed het altijd. Jullie waren al aan het vervangen en uitbreiden. Waarom loopt het, als je ineens veel meer moet doen, waarom loopt het dan niet meer goed? Waarom kun je niet meer doen met dezelfde organisatie als je er bijvoorbeeld meer mensen bij doet of meer spullen of nou, enzovoort?
10: Omdat je niet met 9 vrouwen in 1 maand een kind kunt krijgen, zag ik ook wel eens. Sommige dingen hebben gewoon meer tijd nodig. Maar er is ook schaarste op de arbeidsmarkt.
9: Heel mooi. Ja, die vind ik heel mooi. Ja.
10: Dus het is schaarste in ruimte, materialen, financiën en mensen. Dus ja, je moet slimmer werken. Je kan, als we het blijven doen zoals we het deden, komen we er gewoon niet.
9: Ja, dus simpel gezegd, als je meer wil doen en je wil sneller doen, dan werken de oude processen, die altijd prima hebben gedaan, die werken gewoon niet meer.
10: Nee, klopt.
9: Hoe kom je dan achter waar je moet gaan sleutelen?
10: Nou,
9: want het is nogal een organisatie. Werken 10.000 mensen of zo?
10: Ja, ruim 10.000.
9: Je bent de grootste netbeheerder van Nederland.
10: Precies aantal iets van 10.600.
9: Ja, er zit heel erg in stemmen te klikken. Dus nou, we zitten goed. Hoera.
10: Ja, dus hoe weet je dan waar je moet beginnen?
9: Ja.
10: Nou, de vraag is of we dat al precies weten. Maar al, je kan proberen dat van tevoren helemaal precies uit te zoeken en dan alleen daar aan de slag te gaan. Maar het hele systeem moet anders. Echt, als je zegt, we worden van netbeheerder naar netarchitect, betekent dat op alle plekken iets. Dus dan betekent het dat je gewoon integraal overal mee aan de slag moet. En dan is de kunst, we hadden Markella en ik het vanochtend toevallig over met een collega, om zeg maar even de grote transformatie. En wij zeggen, we moeten wendbaar, slagvaardig, kostenefficiënt, allemaal dat soort mooie bijvoeglijke naamwoorden zijn.
9: Ja, dan zeg ik even heel flauw, dat wil iedereen.
10: Ja, en wat maar wat betekent dat nou als jij degene bent die in de put staat of aan de sleuf? Wat vragen we dan eigenlijk precies van jou? Dus dat betekenis geven van aan iedere individuele medewerker, dat is dan de crux. En dat is dus overal net iets anders.
9: Ja. Nou, vind ik het interessante en ook het leuke. Want ik maak dit programma nu al 10 jaar. Dus ik heb ook de periode, de Calimero HR-periode nog meegemaakt. Hè, dat veel HR-mensen vooral zeiden, ja, we zitten niet aan tafel. En we zijn toch hartstikke belangrijk en zo. Nou, die transformatie van dit deze megagrote organisatie, die ligt bij jou op je bordje alleen.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
9: Dus jij bent CHRO, dat klinkt allemaal heel spannend. Maar het interessante is dat jij dus gewoon aan de lat staat om die hele transformatie voor elkaar te krijgen. Ja. Natuurlijk met hulp van de collega's, dat snap ik wel. Maar het ligt wel bij jou.
10: Ja, zie mij dan maar even als de regisseur of de dirigent. En gelukkig met een heel orkest vormen met allemaal mensen die eraan bijdrage gaan leveren. En gelukkig is het zo dat mijn 6 collega's van de executive committee van Alliander zich ook allemaal heel verantwoordelijk voelen. Dus vooral zeggen, Helene, geef aan, wat is de richting, waar moeten we naartoe, hoe doen we dit eigenlijk? Want wij weten het ook niet precies, maar als jij nou aangeeft wat je nodig hebt, dan pakken we dat op. En dat doen ze ook echt. Maar ja, ik mag er richting aan geven. En dat is hartstikke leuk en af en toe ook echt heel pittig.
9: Ja. Voordat we naar die verandering gaan, denk dat het toch nog even slim is om het lekker praktisch te maken. Dus laat ik even dat voorbeeld van die bakker nemen. Hè? Dus we hebben die bakker, die heeft een oven, die is afgeschreven. Die gaat op gas en die weet, ja, dat gas komt uit Rusland. Dat is niet handig. Het is ook bijna op in Nederland. Dus dat is ook niet handig. De prijs gaat omhoog. En het is niet goed voor het milieu. Dus ik wil naar een elektrische oven. Ja. Dus die denkt, nou, dat is tof. Hè? Ik ga dat doen. Hij heeft zich lekker voorbereid. Weet wat hij moet kopen. Gelukkig denkt hij nog op tijd. Dit is een hele slimme bakker. Denkt hij op tijd. Dat betekent waarschijnlijk iets voor mijn elektriciteitsaansluiting. Dus die belt naar Alliander. Of naar Liander moet ik zeggen. Dan zeg ik het goed. Ja. Die belt naar Liander en die zegt. Hey, super tof. Ik ben onderdeel van de energietransitie. Woehoe, ik ga naar een elektrische oven. Mag ik een grotere aansluiting? Ja. En dan?
10: Ja, die doet een aanvraag voor een zwaardere aansluiting. En dan komt hij in de wachtrij. Want wij zijn verplicht op, zeg maar even, first come, first serve. Hè. Dus wij mogen daar niet maatschappelijk in prioriteren.
9: Aha.
10: Dus dan komt hij op de wachtlijst.
9: Dus die zit gewoon achter een, weet ik veel, iemand die wil een datacenter neerzetten in Zwolle.
10: Bijvoorbeeld.
9: In een open veld.
10: Ja. Ja.
9: Oké, okay, ja.
10: En dan gebeuren er een aantal dingen. Dan gaan we natuurlijk eerst wel in gesprekken over. Joh, je hebt weet ik veel hoeveel megawatt aangevraagd, maar heb je dat eigenlijk allemaal wel nodig? En voorheen zouden we dan gezegd hebben: oh, je wil 5 megawatt? Nou, sorry, past niet.
9: Nee.
10: En nu gelukkig stellen we de vraag: zeg maar, wanneer op de dag heb je dat eigenlijk nodig? En dan zegt hij: nou ja, ik bak mijn brood altijd tussen 3 en 6 uur 's ochtends. Zeg maar, nou.
9: Oké, maar dit klinkt al als dit is anders dan voorheen.
10: Ja, dit is anders dan voorheen. Want voorheen keken we gewoon naar, is er ruimte op het net? En als er dan geen ruimte is, dan punt. Alleen is
9: en als er wel ruimte was, prima, alsjeblieft. Ja. Maar dat is eigenlijk dan de andere.
10: We komen even bij u langs en dan gaan we die aansluiting verzwaren. Of meestal komt er dan een aannemer langs. Hè, want wij besteden vrij veel werk uit. Maar dat is dus anders. En dat betekent dus dat de klant ook even goed moet weten wat hij wil. Maar dus ook snapt dat hij dus specifiek moet zijn daarin. Maar de consequentie daarvan is ook dat hij bijvoorbeeld tussen 3 en 6 dan wel een zwaardere aansluiting heeft. Maar daarna dan niet.
9: Ja.
10: Alleen onze contractvormen tot voor kort konden dat niet zo heel goed aan. Dus als je dan een aansluiting vroeg van nou zeg maar even 5 megawatt. Dan kreeg je die de volle 24 uur.
9: Ja.
10: En als je dan op een specifiek stukje van de dag meer gebruikte, ja, dan zeiden wij foei. En dan kreeg je een boze brief.
9: Aha.
10: Nou, nu proberen we dus met een combinatie van een flexibele oplossing. Dus dat we je soms meer vermogen kunnen geven en soms minder. En daarmee ook een andere contractvorm. Want dat komt er dan ook bij. Toch iemand in te passen op het net.
9: Ja, en ik hoor je ook zeggen het woord klant. Is dat een bestaand woord of is dat een redelijk nieuw woord?
10: Dat is een redelijk nieuw woord. Nog niet zo lang geleden. Ja, voor ons. Nog niet zo lang geleden zeiden wij, we hebben geen klanten, we hebben aansluitingen.
9: Ja. Ja. Ja, ja.
10: Maar gelukkig is dat inmiddels in het vocabulaire ingeburgerd. Nog zitten we nog in de transitie dat we het hebben over, maar wat doen wij dan? Dat we dan redeneren vanuit onze technische oplossing. Dus als we resultaten, dan hebben we zoveel kabel in de grond gelegd. Of we hebben zoveel transformatorhuisjes gebouwd. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat over hoeveel klanten hebben we ingepast.
9: Ja, en zijn ze blij?
10: Zijn ze blij? Hè? Ja. En of hoeveel verstoringen hebben we gehad? Dus hoe vaak is het net beschikbaar geweest? Nou, dat hebben we natuurlijk nog wat nadrukkelijker te meten. Ja. Ja.
9: Markella, jij bent relatief nieuw, zeg ik maar even.
11: Zeker.
9: En, maar ook weer niet, hè, want je bent wel een tijd bij Alliander betrokken. Als jij nou zo nieuw die organisatie instapt en om je heen kijkt. En wat ik probeer te doen nu is het snappen. En mijn conclusie is dat gaat gewoon niet gebeuren in een uurtje. Dat ik het snap hoe het precies in elkaar zit. Dus dat omarm ik gewoon maar gewoon. Wat zie jij in de lijnen? Want ik hoor hier bijvoorbeeld wel al. Ja, het feit dat een klant iets vraagt. En dat je met hem met haar of hem in dialoog moet. Om het echt te snappen. Zodat je een oplossing kan bieden. Dat is al een mega verandering voor een organisatie die dat niet gewend was. En dan komen. En dan is dit maar één van de onderdeeltjes. Hoe pak je dat nou aan?
11: Beginnen.
9: Dit is altijd bij moeilijke vragen is altijd makkelijke antwoorden. Ja.
11: Nee, maar ja, Helene en ik hebben elkaar natuurlijk ook aangekeken van gaan we een heel groot programma maken of een roadmap of hoe je het ook noemen.
9: Ja.
11: Maar dat daar hebben we echt gewoon geen tijd voor. Dus we moeten ook ergens beginnen. En dan denk ik een van de dingen die uit dit verhaal komt is dat je dus ook heel anders met elkaar moet gaan samenwerken door de organisatie heen. Want nou ja, we hebben het nu over een klant, dus iemand moet in gesprek met die klant. Maar daarna moet een ander aanbod komen en een ander contract, et cetera. Dus heel veel mensen die misschien helemaal niet zo gewend waren om met elkaar samen te werken, moeten nu ineens in wat wij noemen een end-to-end keten met elkaar samenwerken. Nou, dat is echt best wel nieuw in de organisatie.
9: Ja.
11: Dus zijn we daar maar eens mee begonnen. Hoe doe je dat nou? Hoe werkt dat dan? Hoe maak je afspraken met elkaar? Wat verwachten we van elkaar? Weten we dat? En dat blijkt nog helemaal niet zo heel erg makkelijk te zijn als je dat niet gewend bent. Dus dat is een van de initiatieven waar we mee zijn begonnen.
9: Het klinkt bijna alsof je van een, en dit is niet onaardig bedoeld hoor, maar je gaat echt van een systeem naar een heel ander systeem. Je gaat een beetje van de planeconomie naar een kapitalistisch systeem, zeg maar even flauw, waarbij een klant belangrijk is en die wil je een oplossing bieden.
11: Nou, ik denk dat het is van, je gaat van één ding heel erg goed doen, hè? Dus zorgen dat het licht bij iedereen blijft branden, naar eigenlijk meehelpen aan een heel groot complex probleem in de maatschappij op te lossen. En dat vraagt dus heel veel andere dingen van ons. Dus we moeten denken aan de klant, maar we moeten ook met andere contracten komen. We moeten innoveren, andere risico's nemen. Dus eigenlijk wat je gewend bent te doen, dat blijf je nog wel doen. Maar heel veel andere dingen komen erbij kijken. En hoe zorg je nou dat al die nieuwe capabilities, of al die nieuwe mensen, ook met elkaar meer de vraag die er is, kunnen realiseren. En dat vraagt dus heel veel van mensen zelf, hoe ze met elkaar samenwerken. Dat vraagt een verandering in onze cultuur. Waar je eerst natuurlijk heel erg ging over echt kwaliteit, veiligheid, et cetera. Mega belangrijk, is nog steeds belangrijk. En we moeten ook innoveren, meer risico's nemen, et cetera. En dat lijkt heel erg een contradictie. En toch moeten we het tegelijkertijd doen. Dus hoe ga je nou die organisatie dat leren over hoe je dat doet? Dus er zitten allerlei inhoudelijke componenten in. Gedrag, leiderschap dingen, daar wil jij natuurlijk ook naartoe.
9: Zeker.
11: Dus dat is precies eigenlijk wat jij probeerde te zeggen. Alleen dus we moeten aan het hele systeem van de organisatie sleutelen. En zoals ik het me voorstel, is het eigenlijk een soort van bord spaghetti. En je gaat ergens aan een spaghettietje trekken. En dan gaat ergens anders iets bewegen. Dus ja, hoe begin je? Ja, net als je met een bord spaghetti begint. Gewoon.
9: Je kiest er een.
11: Ja.
9: Je kiest de sliert. Ja.
11: Nou, eigenlijk wel. En op het moment dat je dan iets een slinger hebt gegeven, denk je, oh ja, dit begint op gang te komen. We pakken nu het volgende. Dus zo ga je aan de slag. En ik denk het belangrijkste in ons aanpak is dat we proberen consistentie te creëren. Dus de verschillende elementen, programma's, projecten die al lopen in de organisatie, echt meer dichter tegen elkaar te brengen, zodat ze echt bijdragen aan de strategie. Maar dat ze ook allemaal werken aan dezelfde nieuwe cultuur waar we naartoe willen. Naar dezelfde nieuwe type leiderschap waar we naartoe willen. Dus het gaat echt heel erg over congruentie brengen in de dingen die we doen. En dat elkaar laten versterken.
9: Ja, en om dan het feest nog wel groter te maken, zeg ik ook nog even. Eigenlijk had het gisteren klaargemoeten gezien de maatschappelijke uitdaging die we hebben. Wat dat dan allemaal voor Alliander en al die fijne medewerkers betekent. Dat hoor je zo.
12: Listen today, lead tomorrow.
13: Dit is New Business Radio.

0: could break my heart.
1: Break My Heart hoorde je van Dua Lipa. En als je nou wil weten hoe je de harten van mensen steelt, dan moet je eens even een beetje googlen op Dua Lipa en dan André Hazes. Want die zong gewoon in Nederland, in de Ziggo was ze volgens mij, zong ze gewoon André Hazes. In het Nederlands. En dat deed ze overigens ook in Duitsland met een Duits liedje. En overal fantastisch. Kijk, dan snap je hoe mensen in elkaar zitten.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
1: In de studio Helene Cocu, Markella Hogevorst, Floor Dijkstra, Allen van Alliander. We praten over de fantastisch mooie en superbelangrijke transitie die de organisatie doormaakt. Helene, ik vond het heel leuk en ik hou daar ook van waar Markella mee begon. Die zei ja, als het iets zo groot en complex is, dan moet je vooral niet, je moet wel ook nadenken, maar je moet vooral beginnen. Want je kan wel kijken naar het bord spaghetti de hele tijd, maar ik ga er toch niet achter komen hoe alles loopt. Dan moet je gewoon ergens een kabeltje gaan trekken. Zo heb ik overigens dit weekend de eigen stroomstoring opgelost door dat maar gewoon te doen. Wel eerst de stroom, stroom eraf halen. Dat is altijd belangrijk. En ik zat ook te denken, ja, dat is waar. En je hebt toch een soort van gezamenlijk beeld nodig, denk ik dan. Al is het maar dat je dat in ieder geval met de, ik noem maar even de directie, hè, met de bazen bij elkaar hebt. Dat je denkt, nou weet je, het is niet precies daar, maar het is wel ongeveer daar. Wat is dat dan?
3: Ja, aan de resultatenkant is dat voor iedereen tijdig een oplossing.
1: Tijdig, oh, wauw.
3: Ja, dus dat is de wachtrijen opgelost.
1: Zo.
3: Ja.
1: En maar er staat dan nog niet bij in 2000.
3: Ja, dus er staat bij in 2030.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Dat lijkt ver weg, maar dat is over 4,5 jaar.
3: Dat is binnen de huidige businessplanperiode.
1: Ja.
4: En er staat nog een ander woordje bij dat het ook betaalbaar moet zijn, hè?
3: Ja.
1: Ja. Ja, want dat is de uitdaging natuurlijk. Het is niet zo dat jullie in een markteconomie zitten waarbij de klant denkt, dit wil ik nog wel betalen, anders ga ik naar de concurrent. Want die is er niet. Nee. Tenminste nog niet. Of je moet batterijen met auto's gaan vervoeren of zo. Maar anders, dat lijkt me ook prijzig. Oké. Okay. En dat is waar je elkaar aan vasthoudt. En dan kan ik me voorstellen dat er ook nog iets onder moet. Want dat naar die ketens toe gaan, dat is, heeft iemand ergens een keer bedacht dat dat onderdeel van de oplossing is.
3: Ja. Een deel van wat daaronder ligt zijn we nog aan het ontwikkelen. Maar we zijn ook begonnen. En een van de dingen die we constateerden is dat de verschillende schakeltjes in de organisatie niet goed op elkaar staan afgesteld. Vandaar dat Markella zegt, ja, we moeten beter in de end-to-end keten leren samenwerken. Dus we hebben, er ligt natuurlijk een soort plan. We noemen het niet een plan, want een plan, daar zou er een deadline zijn met stapjes. Ja. Hè? Maar de gedachte is, we werken op 3 horizonnen. De eerste horizon is, we krijgen die ketens aan de praat. En we zorgen dat we betere keuzes maken in ons hele veranderportfolio. Kunnen we zo nog wel iets over zeggen? Groot woord. Via strategisch portfolio management. Dat is stap 1. Dan hebben we de organisatie zoals die nu is nog effectiever te maken. Dus eigenlijk, ik zeg altijd, de tijd, het talent en de energie van onze mensen beter benutten. Want ze zijn schaars. Dus dan moeten we er alles uithalen wat erin zit zonder dat we ze over de kling jagen. Nou, er is nog een hoop in te doen. Want heel veel processen zijn niet op orde. Datakwaliteit is laag. Leiderschap kan beter. Nou, dat zijn allemaal knoppen waar je aan kan draaien in je operating model. En de derde horizon is, en wat is dan het netwerkbedrijf van de toekomst? Dus als we dan straks de wachtrij hebben weggewerkt en we hebben een energiesysteem waar warmte en gas een belangrijkere rol in heeft. Waar zijn wij dan eigenlijk van? Wat zijn wij dan voor bedrijf? Nou, dat gesprek, dat gaan we over een tijdje beginnen als we ook met de nieuwe strategie gaan beginnen.
1: Ja. En Markella, dan, dat is dan het houvast wat je hebt. Ik kan me ook voorstellen, terwijl jij aan die spaghetti met allerlei collega's aan het trekken bent, dat je soms ook denkt, wat kom ik nu weer tegen? En dat je weer terugkijkt naar boven, naar die strategie en naar de doelstellingen in 2030. En dat je dan denkt, oké, ik moet even herijken. Want ik kom nu iets tegen wat echt wel een uitdaging is. Of wat niet klopt of weet ik veel wat. Toch? Ja, zo werkt het.
4: Ja, dat is natuurlijk het voordeel als je toch met verse blik binnenkomt, dat je nog van alles nog wat ziet, omdat je er nog niet zelf helemaal onderdeel van bent. Dus dat ben ik natuurlijk wel heel erg gaan doen om in beeld te brengen naar welk. Want je loopt eigenlijk vooral tegen ingesleten organisatiepatronen aan. En Floor zegt dat heel erg mooi. Dat zit bij ons gewoon in het behang en in de vloerbedekking. en daar zul je dus iets mee moeten gaan doen. Want die cultuur, die manier van werken is ooit ontstaan. Hè? Dat heeft ooit nut gehad in de lifecycle van je organisatie. Alleen waar je nu zit als bedrijf, heb je ook iets anders nodig. En dat is de puzzel. Hoe zet je daar iets naast? Of hoe overschrijf je iets wat je eigenlijk niet meer nodig hebt nu? Dus dat is een van de dingen. Maar ik denk, ja, het klinkt misschien net alsof we geen plan hebben. Nu precies wat jij zei, alleen het is niet een plan van,
1: doe eerst dit en dan dat.
4: Maar we hebben wel een aanpak. Ah. Dus we hebben wel gekozen naar hoe gaan we dit nou doen? En dat is wel de basis onder van wat we willen bereiken. Hoe komen we daar? En daarvan zeggen we wel van, we gaan niet een heel groot transformatieprogramma naast iets anders optuigen. Maar we gaan de transformatie doen over de as van de dingen die we toch al doen. Ja, dus we hebben een aantal grote programma's in de organisatie lopen. Zoals een grote ERP-implementatie.
1: Superleuk altijd. Ja,
4: superleuk. Goed, die ERP-implementatie gaat eigenlijk over, hoe kunnen we beter projecten draaien buiten? Dus de business, de organisatieaanleiding is eigenlijk veel meer over hoe kunnen we efficiënter en effectiever die projecten opleveren, ondersteund door ERP. Nou, dat is een van de transformaties. Er zijn nog een aantal dingen. Daarin loop je tegen die organisatiepatronen aan. Dus in plaats van een programma op te tuigen wat gaat over het doorbreken van organisatiepatronen, zeggen wij nee, die komen we tegen in die projecten en programma's. Ja. En we gaan met die projecten en programma's samenwerken om die patronen te doorbreken door dingen anders aan te pakken. En wat je ook ziet is dat we een aantal capabilities, organisatie capabilities noemen we dat, nodig hebben.
1: Dit moet je nog even uitleggen aan mij en de luisteraars. Wat is een capability? Waarom is dat nou weer anders dan een skill of een vaardigheid? Of een, nou ja, zo hebben we nog wel 34 woorden voor dat soort dingen.
4: Ja, omdat een capability iets meer is dan alleen een vaardigheid. Dat is ook een proces. Dat kan een systeem zijn. Dat kan kennisvaardigheden zijn. En dat alles bij elkaar is een capability. En Helene refereerde er al aan. Strategisch portfolio management is zo'n organisatie capability. Wat dat doet.
1: Het is iets wat je als organisatie kunt.
4: Wat je zou moeten kunnen, ja.
1: Ja, dus, ja, maar ik probeer even een soort te vertalen. Precies. Ik probeer te snappen. En dan praat ik hardop, want dan kan de luisteraar meedenken. Die is er al lang uit, maar ik nog niet. Dus capability is iets wat je als organisatie kunt. Dus daar heb je, en daar heb je dan weer mensen en processen en spullen en afspraken en weet ik wat voor nodig. Okay.
4: Ja. Dus we kijken ook naar wat moeten we kunnen als organisatie om ook die programma's te kunnen draaien. En als we zijn inmiddels een organisatie van 10.000 man. Daar doe je niet meer dingen op de achterkant van een bierveeltje. Maar ja, dat heeft iets meer professionaliteit nodig dan dat. Ja. En dat zijn we eigenlijk ook aan het toevoegen. Dus die drie komen eigenlijk bij elkaar samen. En dat noemen we onze transformatieaanpak. Ja. En daar proberen we dus heel veel consistentie in te brengen. Dat het elkaar verstevigt. Dus in die zin, waar begin je nou in ieder geval om na te denken, wat wordt je aanpak? En dit is de aanpak die we hebben gekozen. En daarbinnen die aanpak gaan we eigenlijk nu accenten kiezen van waar gaan we er nu het meest op inzetten, wat ons het meest vooruit gaat helpen en gaat helpen om die doelstellingen te bereiken.
1: Ja, want het klinkt ook alsof je, dat lijkt me het ingewikkelde, het is zoveel en het is zo groot, dat het gevaar is dat je alles tegelijk gaat doen en dan eigenlijk niks doet.
4: Ja, en daar moet je dus ook jezelf kunnen beheersen en denken, oh ja, dat moet ook, maar niet nu.
1: Ja.
4: En dat ook even durven te parkeren en ook even te weten, oké, dit kunnen we dan dus eventjes nog niet. En dat is ook even oké, want we zijn nu even iets met iets anders bezig.
1: Ja, alleen.
3: Ja, en dat in zichzelf is dan ook weer een verandering. Ja. Onze purpose van Alliander is alles doen, zodat alles het doet.
1: Oké.
3: Dus dat zou dan inhouden dat je dus alles moet doen. En onze, een paar jaar geleden toen ik binnenkwam, was het credo hashtag hoe kan het wel? Maar nu gaat het dus over, ja, maar we moeten dus keuzes maken. Beetje 80-20, doe de 20% dingen waar je 80% van het resultaat bij haalt. Dus dat in zichzelf is onderdeel van de verandering.
1: Ja, het klinkt dus dat je van alles doen, zodat alles het doet. Daar moet bij ook nu even niet.
3: Ja. Nou ja, dus ik zeg dan, voor ons als het senior leadership betekent dat dus ook de moeilijke keuzes maken. Het is best makkelijk om te zeggen, nou, dan gaan we dus gewoon alles doen. Nou, dan kan je gewoon zeggen, nou, nee, begin maar. En dan maak je iedereen blij. Want wij werken met ruim 10.000 super gemotiveerde mensen die allemaal goede ideeën hebben. Want je zei net, hè, van en dan kom je dus onderweg van alles tegen. Nou ja, Floor en ik die zaten hard te grinniken met z'n tweeën. Want iedere stoeptegel die je optilt bij ons in het bedrijf, daar kom je iets tegen waarvan je denkt, oké, dat moet eigenlijk ook beter.
1: Ja.
3: Maar je kan niet allemaal tegelijk. Hè, we kunnen niet alles en we kunnen niet alles tegelijk. En aan ons als het senior leadership om dan te zeggen, goed idee, gaan we niet doen.
1: Ja. Dat is een gevleugelde uitspraak die een collega... Ik heb altijd last van ideeën. Ik werkte ooit bij een stichting en had ik een hele leuke collega. En die zei, had ik weer, zei ik, ik heb een leuk idee. En dan was ik helemaal enthousiast. En zei ze, nou, zo fantastisch, idee, gaan we niet doen. En dan zei ik, oké. En dan ging ik gewoon weer een nieuw idee bedenken. Ik kon daar prima mee omgaan. Maar enthousiasme en dan zeggen, ja, oké, dan moeten we overleggen. En dan moeten we tegen iemand aanhouden. En al dat soort dingen, dat kan ik dan weer niet handelen.
3: Nou ja, wij komen van origine uit de polder. Heeft ons heel veel gebracht. Wij moeten natuurlijk heel vaak polderen met de provincie, de gemeente, de bewoners, noem het allemaal op. Maar we gaan dus niet meer over alles polderen en niet iedereen overal in elke polder meedenken. Nee. Ja, dus dat is ook al een verandering die we te doen hebben. En

0: En die jouwe, ja. Daar kunnen we wel even.
1: Ja, dat zegt dat. Ja. Ja. Prioriteren vooral de andere dingen. Snap ik. Ja, dit alles. We praten hier. Dat vind ik altijd ingewikkeld. Hè? Je praat over een organisatie. En ooit heeft iemand gezegd. Ja, een organisatie is niet veel meer dan een groepje mensen. Nou, dit zijn heel veel mensen. Het is ook niet waar. Want het zijn een proces en procedures en spullen. En cultuur en capabilities. En allemaal mooie woorden. Maar het zijn vooral ook heel veel mensen. En die mensen, ja, die hebben last van gedrag. En hoe ga je dat dan weer veranderen? Daar ben ik onwijs benieuwd naar. Daar heb je dan weer leiders voor nodig. En dat hoor je allemaal zo.
2: Ontwikkel en verbeter.
3: Dit is New Business Radio.

0: Lekker plaatje hoor. Kende deze nog niet. Don't Speak. Loaded Honey.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Helene Cocu, Mark Kelle, Hogevorst, Floor Dijkstra, allemaal van Alliander. We praten over de mega-verandering. Daar kunnen we nog jarenlang over. Dus we zien maar weer, dit programma is onmisbaar. Want anders dan zou het hierna ophouden. Floor.
2: Ja.
0: Ik zeg even heel flauw. Het gevaar als het zo groot is en zo omvangrijk. Is ook een beetje dat je vergeet dat het voornamelijk ook over mensen gaat. Of eigenlijk misschien wel vooral over mensen gaan. Want heel simpel, als je alles doet en die mensen blijven hetzelfde gedrag vertonen, dan is er dus eigenlijk niks veranderd.
2: Klopt.
0: Zeg ik maar even flauw.
2: Ja.
0: Uiteindelijk wil je dat mensen andere dingen doen. Dat ze gaan samenwerken, wat geen gedrag is. Want probeer maar eens een film te maken waarin iemand aan het samenwerken is. Nou, geen idee hoe dat eruit ziet. Dan moet je toch specificeren. Hoe zorg je er nou voor dat je vanuit HR, zeg ik maar even flauw, aansluit op zo'n grote verandering en dan ook de vertaling doet naar oké, en wat betekent dat dan voor de mensen die we aannemen? Hoe we ze opleiden? Hoe we de leiders opleiden? Wat we ze meegeven? Welke dingen zijn er misschien ook gewoon, moeten we niet meer

0: want die passen eigenlijk helemaal niet meer. Nou ja, zo zijn er natuurlijk... Ja, het vervelende van dit soort dingen is dat alles invloed heeft op alles. En je dus ook alle stenen inderdaad moet gaan omdraaien.
1: Nou, het is een echt bordspaghetti.
0: Ja, ja, zo zie jij het ook, die metafoor die ja, past. Ja? Maar ja. Jij bent dan de, zeg maar, de specifieke HR-spaghetti ben jij van.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja, dus ik denk dat het begint met onze medewerkers uitleggen dat de transitie buiten vraagt een transitie van Alliander. Is niks meer of minder dan een transitie van jou. Van hoe jij samenwerkt in je team en hoe jij jezelf ontwikkelt.
0: Ja.
1: En... Nou, ik werk nu zo bijna 3 jaar bij Alliander. En in deze tijd hebben we vooral gekeken naar randvoorwaarden. Want als de transitie zo groot is, als je zoveel te doen hebt, past een top-down HR-beleid waarbij ik bepaal wat goed is voor jou, of wat jij moet leren, of wat jij moet doen, of hoe jij je moet ontwikkelen, past niet. Want we just don't have the time. Dus dat hoorde je Markelle ook al zeggen. Onze verandering is zo groot, we kunnen hem niet helemaal uitstippelen. En dat betekent dat we ook niet helemaal voor alle mensen kunnen uitstippelen wat dat precies voor jou betekent. Dus we zijn eigenlijk...
0: En zit ik mij te bedenken, je introduceert in een organisatie die gebouwd is op zekerheid, op te zorgen dat alles het doet en waar daar ook heel goed in is en was, introduceer ineens heel veel onzekerheid.
1: Zeker.
0: Want je zegt, ja, we willen ongeveer dit. En dat ongeveer dit gaan we ongeveer zo bereiken.
1: Ja.
0: En we gaan onderweg wel uitvogelen hoe het precies in elkaar zit. En we hebben iedereen nodig. En jou dus ook. Maar het betekent wel dat je dingen anders moet gaan doen. Maar hoe anders weten we ook niet.
1: Ja.
0: Nou, is er één ding waar mensen onzeker van worden, dan is het onzekerheid.
1: Ja, en we zijn langzaam begonnen met mensen te leren dat te verdragen.
0: Ja.
1: En zeker onze leiders hebben daar een belangrijke rol in. Want die moeten als het ware voorleven. Zijn ook net echte mensen, dus die worden ook onzeker. Voorleven aan hun teams en hun teams helpen in hoe gaan we deze onzekerheid verdragen. En hoe kunnen medewerkers zelf hun eigen regie pakken. Want we hebben geen tijd meer om alles te verzinnen voor jou. Dus we... hebben eigenlijk al die 10.000 super gemotiveerde medewerkers nodig die echt gekomen zijn om in te stappen op de energietransitie. Hoe gaan we die de juiste randvoorwaarden geven om zelf te gaan ontwikkelen?
0: Ja.
1: Dus dat betekent eigenlijk het wegnemen van heel veel oude HR-systemen. Bijvoorbeeld, we hebben al het leren afgekocht. Dus we hebben onbeperkt leren. Leidinggevenden hoeven ook geen toestemming meer te geven. Want we hebben gewoon geen tijd om voor jou te verzinnen
0: wat je moet leren.
1: Wat je moet leren, dat weet je eigenlijk zelf veel beter.
0: Ja.
1: Dus jij weet, de leiders geven de koers en kaders. Die vertellen je teamleider vertelt hoe dat eruit ziet binnen jouw werk. En dan hebben we alle vertrouwen in jou dat jij datgene gaat doen wat nodig is om bij te dragen aan de energietransitie.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk hebben we eigen regie in heel veel van onze HR-processen vertaald. En zijn we eigenlijk heel veel bullshit dingen eruit gaan halen. Om zo heel veel vertrouwen te geven aan de medewerkers, maar wel het goede gesprek daarover te hebben.
0: Ja, en het ingewikkelde, tenminste wat ik ervan gehoord heb de afgelopen tijd, is dat iedereen weer zijn eigen niveau van eigen regie aan kan.
1: Dat
0: afhankelijk
1: is
0: van hoe fijn die dat vindt, maar ook hoe zeker die is van zichzelf. En dat kun je natuurlijk van buitenaf niet weten als HR. Dus daar ligt dan weer een hele belangrijke rol voor die leidinggevende om
1: zeker
0: bij de een het net weer anders te doen dan bij de ander.
1: Zeker. En we zien ook door onze snelle groei. Hè, we zijn in 3-4 jaar zijn we netto nog 3000 mensen gegroeid.
0: Wow.
1: Dus we, toch? 3000?
2: Ja, netto 3000. Dus bruto
1: 6000. Ja, dus we hebben enorm veel nieuwe medewerkers in ons bedrijf. Dus dat vraagt sowieso heel veel van onze leidinggevenden. Want je hebt te maken met teams waar vrij weinig Alliander-kennis in zit. Maar ook natuurlijk je moet differentiëren in... hoe goed is iemand ontwikkeld? Wat heeft iemand nodig? Dus we hebben enorm veel senior leiderschaps nodig in ons bedrijf. En Helene zei het al aan het begin, hè, daar is wat te winnen. Ik denk in elk bedrijf is er wat te winnen, leiderschap.
0: Ja.
1: Dus we hebben daar heel duidelijke keuzes in gemaakt. En het eerste waarmee we begonnen zijn is eigenlijk helpend en niet helpend gedrag te meten. Dus we zijn gaan meten. In 360 aan andere leiders en aan anderen gaan vragen, wat vind je nou helpend van mijn gedrag? En wat is, ondanks misschien dat ik hele goede intenties heb, niet helpend voor jou en in deze transitie?
0: En dat waren letterlijk de vragen. Want ik dacht al gelijk, hoe weet je wat helpend en niet helpend is? Maar dat bepaalt de omgeving dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, en we hebben nu de eerste resultaten. We hebben meer dan 1000 respondenten. En het supermooie en het ook wel een beetje spannende is dat het super helder is wat voor ons eruit komt. En onze opdracht is daarom heel helder. En dat denken waar we elke keer wel naartoe aan het zoeken zijn om dingen heel precies te doen. Hè? Dus als je dat bord spaghetti hebt, dan kan je hebt niet de tijd om aan al die slierten te trekken. Dus we moeten echt heel precies bepalen aan welke sliert gaat nou die 80-20 het meeste effect hebben. Dus ja. We proberen ook echt heel data gedreven dingen te meten en met andere databronnen te kijken, ja. Wat is dan die knop bijvoorbeeld met de leiders om aan te draaien?
0: Ja, Marcella die begint al bijna te huppelen. Want die schiet eens door haar hoofd heen.
3: Ja, het schoot door mijn hoofd heen. Want ik denk wat wij met die preciezigheid willen. Want is vooral focus aanbrengen. Ja, want dat is dus waar jij ook al naar vroeg net. Van hoe bepaal je nou wat je moet gaan doen? Nou, die uitkomsten die helpen ons echt enorm om heel gefocust aan ons leiderschap te gaan werken. Dus ja. Die uitkomsten wat Floor met het team heeft bereikt is echt super helpend om echt hele precieze interventies te doen. Ja. Daar waar het meeste effect gaat hebben.
0: Ja, want dat zat ook nog in mijn hoofd. Hè. Ik ben een hele grote fan van de Bright Spots. Dan moet ik even heel hard denken van wie ik dat ook weer heb. Ik denk dat dat van Chip en Dan Heath is uit het boekje Switch over verandering. En zij zeggen eigenlijk, de verandering die je wil, die is er al. Dus ga nou op zoek waar die al is. En ga dan kijken waarom het daar al is. En daar kun je van leren. Het gevaar is natuurlijk ook van als je met alles en iedereen aan de slag gaat, dat je ook de mensen gaat lastigvallen die gewoon al prima doen wat ze moeten doen en waar het resultaat goed is en waar het eigenlijk al klopt.
1: Ja.
0: En die moet je natuurlijk wel uitfilteren, zeg ik dan maar even flauw.
1: Ja, dus daarom zo erg de eigen regie. Dus daarom geven we heel veel tools om te onderzoeken bijvoorbeeld waar zitten mijn blind spots of bright spots. Hè? Wat doe je al heel erg goed in je, wat is heel helpend leiderschapsgedrag? En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat jij daar wel als leider voor jezelf bijvoorbeeld mee aan de slag gaat. Omdat ik denk dat het gevaar in dit soort programma's is dat je enorme programma's gaat optuigen waar je iedereen door wasstraten gaat heen halen. Ja. En,
0: ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, god, weet je wat ik nou doe in het weekend? Ik ga even lekker door de wasstraat heen. Jij wel met zijn auto, maar niet zelf.
1: Nee, dus dat is ook weer zo. Maar stiekem doen we het heel veel in heel veel bedrijven.
0: Ja, ja.
1: Dus wij proberen juist focus aan te brengen door heel precies te zijn en heel veel vertrouwen te geven in medewerkers en in teamleiders en andere leiders om daar heel goed koers en kaders aan te geven.
0: Ja. Jullie zijn lekker bezig, dus dat is mooi. Waar lig je nou wakker van? Als je denkt, oh mijn god, dat is echt een kluif. Noem het een beetje in de veranderen kunnen. Een taai vraagstuk. Hè, waarvan je gewoon echt denkt, ik ben er 6 keer omheen gelopen. Ik heb met 4 mensen erover gepraat. We hebben er 3 keer tegen aangeschopt. Ik weet het gewoon niet.
1: Ik word altijd heel blij van hele taai vraagstukken.
0: Dus nou, dan, stel hem niet voor niks aan jou. Hè?
1: Waar ik wel eens wakker van lig, is of we voldoende endurance hebben. Dus dat we mensen genoeg uithoudingsvermogen hebben om dit taaie vraagstuk met elkaar te dragen. Want je ziet ook als je naar onze barometer kijkt en naar onze MTO, mensen zijn super gemotiveerd. Mensen komen echt binnen als je kijkt ook naar wat is nou enorm helpend leiderschapsgedrag. Mensen die willen alles geven voor dat resultaat. We hebben hoog intrinsieke mensen. En ook wel, we hebben nu veel mensen van buiten gehaald. Dat zijn heel resultaatgerichte mensen. En dat zijn mensen die denken, waar in Nederland kan ik nu bijdragen? De energietransitie, en dat is waar. Alleen, het is zo'n complexe bord spaghetti die niet alleen binnen het bordje van Alliander zit, maar ook nog en naar allerlei andere bordjes, dat het gaat niet snel. Nee. En we hebben met elkaar te verdragen dat dit kost tijd. En ergens in die tijd moet je niet gedemotiveerd raken. Je moet betrokken blijven en kleine successen blijven vieren. We zeggen het zelf in ons eigen team. Kijk even naar Helene en Markelle. We moeten achterom blijven kijken. Want als je naar voren kijkt, het is zo'n groot vraagstuk. Wat eigenlijk ook in jouw hoofd zie gebeuren.
0: Ja.
1: Dus we moeten naar achter blijven kijken. Dat we echt ook stappen zetten. En eigenlijk stiekem ook wel hele grote stappen. Om ook de energie te houden om dit te blijven dragen. Want we zijn niet volgend jaar klaar in 2030. Ik ben geen bestuurder, maar ik denk het ook niet. Niks. Dan hebben we ook nog wat te doen.
0: Ik hoorde Maarten Otto laatst op Radio 1. Of sterker nog, ik zag het blinkt in en toen ging ik luisteren. Daar ging het vooral over de dingen waar jullie niet zoveel invloed op hebben. Namelijk het feit dat er vergunningen moeten zijn. Nou ja, en dat vond ik wel een eye-opener. Dat je, ik geloof even, ik doe even de korte samenvatting. Jullie hebben 2 jaar nodig om iets te bouwen ergens. En de vergunningen is 5 jaar of 6 jaar. Dan kan je natuurlijk ook denken, weet je, waar moeten we nou aan sleutelen? Want in die 6 jaar valt het is langer, dus valt er meer winst te behalen, zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook super frustrerend voor jullie natuurlijk zijn. En voor de collega's, dat jullie alles op alles zetten om die 2 jaar te bekorten. Dan wordt dat 1 jaar, jeetje, dan heb je de helft van de tijd. Nou, dat zou fantastisch zijn. En duurt het in plaats van 8 jaar, duurt het 7 jaar. Dat lijkt me inderdaad dat je dan heel veel geduld en doorzettingsvermogen moet hebben. En precies wat je zegt, ja, we hebben mensen binnengehaald die zijn resultaatgericht, die willen wat bereiken, die gaan voor die purpose. Hoe hou je die dan erbij?
2: Kijk mij aan.
0: Ja, regel jij dat even.
2: Nou, dus waar ik had het laatste keer een blog over geschreven. We hebben een heel actief intranet en dat gebruiken we als communicatie. En je weet,
0: dat is op zich al een uitzending.
2: Ja.
0: De twee woorden actief en intranet, dat heb ik nog nooit samen gehoord. Nou, maar gefeliciteerd.
2: Beste intranet van de wereld, zonder dolle. Maar je weet, ik heb een verleden in de topsport. Ik was ooit roeier, daar kon ik niks van, maar ik kon wel aardig coachen. En in de topsport leer je om niet resultaatdoelen te stellen, maar taakdoelen. En dus als wij blijven kijken naar die wachtlijst, dan worden we echt allemaal heel verdrietig. En als we kijken naar de tijd die het duurt om iets te bouwen en die vergunningen en stikstof en alles wat erbij komt. Maar er zijn wel dingen waar je wel invloed op hebt. Dat zijn je taken en daar kan je doelen op stellen. En dat is wat we proberen te doen. En daar elke dag beter in te worden. En wij in het tussenblokje voor de luisteraars hadden we het even over liedjes zingen en Sinterklaasgedichten. En Floor heeft een keer een onsterfelijke lijn gemaakt in ons Sinterklaasgedichten. Dat ging ongeveer zo. Soms gaat het goed. Soms gaat het voor geen meter. Maar elke dag worden we een beetje beter.
0: Ah.
2: Nou, en dat is eigenlijk dat we vasthouden. Ja. Dus wij noemen dat leren om te presteren, door te presteren. En presteren door te leren. Gewoon elke dag beter worden. En als je dat perspectief vasthoudt, dan lukt het. Nou, we hebben onze hele beoordelingssystematiek en beloningssystematiek aangepast. Zodanig dat je die kleine successen vandaag, als je hem vandaag boekt, vandaag kan vieren. En niet hoeft te wachten tot over een half jaar als je functioneringsgesprek op de agenda staat. Nou, zo proberen we in de integraliteit ervoor te zorgen dat er, ja, dat alles ertoe leidt dat je dus met elkaar deze beweging kan maken.
0: Ja. Floor, ik zou je zeggen ik denk misschien is het aflevering 600 wel. Of 599. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Maar in die heel veel afleveringen zijn er altijd twee oplossingen van bijna alles. De ene is de leidinggevende. En de andere is het goede gesprek. Ik weet nog steeds niet hoe we dat gaan doen. Ondertussen na 600 afleveringen, maar dat geheel terzijde. Hier hoor ik jou ook zeggen, die leidinggevende heeft een belangrijke rol.
2: Ja.
0: Die moet het goede voorbeeld geven. Nou ja, daar zijn natuurlijk boeken over volgeschreven. Die leidinggevende heeft ook al heel veel op zijn bordje. Sterker nog, alles zo'n beetje vanuit alle beleidsonderdelen, van veiligheid tot kwaliteit, het ligt allemaal ook bij die leidinggevende op het bordje. Hoe zorg je er nou voor dat die leidinggevende niet gewoon gillend wegloopt of verdrietig wordt of het niet meer ziet zitten of denkt, ja jongens, dit zal allemaal wel.
1: Nou, vanuit HR proberen we de leidinggevende minder taakjes te geven.
0: Dus
1: het wegslopen van allerlei nutteloze taken. En we erkennen dat leidinggevende vakmanschap. Dus ergens is het ook zo, soms binnen bedrijven, dan ben je leidinggevende en dan kan je het. Wij hebben totaal niet de illusie dat als je leidinggevende wordt, dat je het kan. Dus wij hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt dat als je nieuw leidinggevende wordt bij Alliander, of je komt van buiten en je wordt leidinggevende bij Alliander, dan ga je een verplicht leiderschapstraject in. Nou, dat is al best bijzonder, want eigenlijk word je leidinggevende, dan heb je 4 strepen en dan mag je alles en dan doe je alles goed. Maar wij geloven echt dat elke medewerker verdient een goede leidinggevende. En we hebben weinig illusies. Ja, leidinggevenden zijn net echte mensen, dat alle leidinggevenden al perfect zijn. Nee, dus we vragen echt van onze leidinggevenden om in zichzelf te blijven ontwikkelen. En continu, we realiseren ons dat de taak die ze te doen hebben heel groot is.
0: Ja.
1: We realiseren ons ook dat ze dat nog niet kunnen. En dat is niet erg. Maar we hebben wel alle randvoorwaarden ingericht. Als je net begint, een jaar lang in een verplicht leiderschapstraject. Maar ook een leiderschapontwikkelplan voor alle leidinggevenden. We hebben heel veel mogelijkheden tot coaching, et cetera. Dus we verwachten ook iets van jou, dat jij je blijft ontwikkelen in het vak.
0: Ja, ja, en het mooie is dat je zegt, eigenlijk is leidinggeven is een vak wat je nooit helemaal onder de knie zult hebben. Dat is bijna onmogelijk, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar dat is oké.
1: Ja, net zo goed dat elke vakman of vakvrouw ontwikkelt zich in zijn of haar vak. Dus ook in het vak van leidinggevende. En net zoals dat je monteur bent bij ons en de context verandert, verandert de context voor leidinggevende ook continu. Zeker in een transitie waarin we in zitten, vraagt dat dus nu van, waar eerst leidinggevende echt op stabiliteit stuurde, vragen we nu aan leidinggevende om hun team mee te nemen in de transitie en inzichtelijk te maken, wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Dus daarin verandert de context. Dus wat je te doen hebt als leidinggevende ook.
0: Markella, naar dit programma luisteren mensen die zich met mensen in organisaties bezighouden. Die mensen heel lief vinden, want anders heet het programma geen People Power. Wat ik heel mooi vind aan het verhaal wat jullie verteld hebben. En ik snap dat het nog veel groter is dan wat we nu in het uurtje kunnen stoppen. Is dat jullie ook zeggen, we weten het niet precies. Ook zeggen, het is een bijna onbeheersbaar ding. Chaotisch iets waar je... Ja, waar je middenin staat en waar je inderdaad aan het bord spaghetti blijft terugkomen. Zo zie je maar hoe sterk die metafoor is. Maar je moet, het is niet een planmatig ding. En zeker niet als het zo ingewikkeld is. Veel van onze luisteraars zitten in een, misschien niet zo ingrijpend, maar die zitten in een soortgelijke situatie. Omdat AI komt of omdat ze last hebben van 15% invoerrechten die net in zijn gegaan. Wat is het simpele advies wat je ze mee zou willen geven? Wat ze morgen kunnen doen om hun leven wat fijner te maken?
3: Jeetje, dat is echt een simpele vraag. Mooie vraag. Nou, ik denk wat ik zou zeggen is, want we hebben het over de aanpak gehad. Een andere die wij steeds gebruiken is storystyle en substance. En dat heeft weer te maken met die congruentie. Dus zorg dat alles wat je doet naar hetzelfde toe leidt. En dus dat proberen we ook steeds te doen. We hebben, jij zei al, leiderschap is vaak het soort van doekje voor het bloeden of het hand. Ja. Of alles. Ik geloof dat dat is niet zo. Dat is één van de elementen. Maar als je stel je voor, je wilt dat medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid nemen, maar je tikt al je processen helemaal dicht, ja, dan ga je dat nooit voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja.
3: Dus het verhaal wat je vertelt, de manier waarop je je organisatie inricht, de manier waarop je organisatie leidt en ook wat je viert en wat je beloont, dat moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Dus als je nou bezig bent met een verandering en je wilt ergens naartoe, ga eens even checken. Ja, als we daar naartoe willen, welke onderdelen zijn dan eigenlijk het minst aangesloten op die verandering die we willen gaan doen? En ga daarmee beginnen.
0: Ja.
3: Dus ik denk, dus voor mij zit heel erg het geloof in, is alles wat je doet in de organisatie, gaat dat dezelfde kant op?
0: Ja. Ja, ik zie een soort weg vormen. En als al die pijlen allerlei kanten opstaan, dan raken mensen, dan kiezen ze of er één uit of ze zijn totaal de weg kwijt. Dus je moet zorgen dat die pijlen allemaal dezelfde kant op staan. En dat zit dus in alles.
3: Zit in alles. Ja. Zit echt in alles.
0: Zelfs hoe je binnenkomt in een organisatie.
3: Absoluut.
0: Toch?
3: Ja. Ja. Absoluut in alles. En ik vind het wel grappig. Ik zat daar aan te denken. Als ik rondloop bij Alliander. Dat is natuurlijk een beetje wat je dan ziet als je nieuw binnenkomt. Dan hebben wij de namen van onze vergaderkamers. Die zijn allemaal best wel een beetje lief. En,
0: oh,
3: en,
0: ja?
3: En tegelijkertijd zeggen we willen een beetje zakelijker worden. Dus ik dacht misschien moeten we eens beginnen met die hokjes. Die dan, weet ik veel.
2: Inzicht, energie, stroom. En dat soort namen.
3: Verbeelding of weet je wel.
0: Oh ja, misschien moet je het gewoon Bakker Karelsen noemen. Ja, dat een klant van
3: bijvoorbeeld,
0: jullie is. Met een foto van Bakker Karelsen erbij.
3: Dus, dus dat zijn de symbolen in de organisatie. Misschien moet er daar gewoon eens eventjes wat andere taal ook tegenaan. Dus in dat soort dingen zit het. In wat je als organisatie wilt zijn. Dus al die dingen bij elkaar. Die moeten
0: kloppen.
3: Die moet kloppen.
0: Ja.
3: En als dat niet klopt. Ja, dan heb je dus iets om aan te werken.
0: Nou, dat hebben jullie. Gelukkig, jullie hebben voorlopig even wat te doen. Je hoeft je geen zorgen te maken over dat je je gaat vervelen. Ik vond het superleuk om even een inkijkje te hebben. En ik denk onze luisteraars ook in jullie wereld. Dank je wel. Helen Cocu, Markella Hogevorst en Floor Dijkstra. Allen van Alliander. Wil je meer weten, kan je deze drie geweldige experts natuurlijk volgen op LinkedIn. Daar posten ze van alles en nog wat. Wil je nou meer luisteren? Dat kan. Dan kun je naar de website peoplepower.radio. Waarvan ik net zag dat die offline is. Dus ik moet even weer zorgen dat hij het weer doet. Ja, bij ons gaat er ook wel eens wat kapot. Maar dan kan je zoeken op leiderschap of op verandering. En dan vind je gewoon alles wat we ooit gemaakt hebben in die 10 jaar. Nou, dus dan heb je nog even wat te luisteren. Tot de volgende.
4: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.
5: Dit is New Business Radio.
4: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
11: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
12: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
13: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
18: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
19: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
20: Ja, heel hartelijk welkom bij deze Let's Talk Business. De wereld van werk staat op spanning. De arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. Technologie holt vooruit, generaties botsen. En klimaat, wetgeving, geopolitiek, alles verschuift tegelijkertijd. En toch blijkt één ding uit de nieuwe Nintes Netbricks Nationale Benchmark Leiderschap NHR van 2025 en 2026. Veel organisaties zijn simpelweg niet klaar voor de toekomst. HR is te vaak reactief, leiderschap versnipperd, strategische personeelsplannen ontbreken en werkplezier krijgt nog steeds geen structurele plek. De tijd van losse initiatieven en pleisters plakken is voorbij. Organisaties moeten nu kiezen voor fundamentele transformatie. Vandaag praten we daarover met twee heren die elk vanuit hun eigen wereld die verandering zien en vormgeven. Wessel Bergman, medeoprichter van Stichting Nintes en de Brown Paper Company, en Boy de Kok, directeur sales bij Tempo Team. Samen gaan we kijken naar wat deze benchmark echt zegt over leiderschap, HR en de toekomst van werk. Waar staan we? Wat gaat er mis? En vooral, wat moet er gebeuren? Tijd om door te pakken. Dit is Let's Talk Business.
19: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
20: Ja, en de twee heren tegenover me, Wessel en Boy, hartelijk welkom. Ja, goed dat jullie er zijn. In mijn voorbereiding kreeg ik een 44 talent document. Was even worstelen, maar we zitten hier met z'n drieën. Het is weer een mijlpaal wat ik begrijp, Wessel. Na 2 jaar is de benchmark uit.
0: Ja.
20: En komen daar allerlei rollen weer, allerlei initiatieven uit voort. Laten we eerst heel even een beetje kennis maken met jullie. Want Wessel, jij bent de oprichter van Stichting Mintest. In 2003 begonnen, dus dat is ruim 20 jaar geleden.
0: Ja.
20: 22 inmiddels al. Wat was de aanleiding? Wat zag jij op dat moment gebeuren? Waar kwam jij vandaan ook?
0: Nou, samen met mijn collega Marcel van der Schaaf hebben we Mintest opgericht toen. Omdat we dachten van, we misten wat op het gebied van leiderschapsontwikkeling. We waren eigenlijk zelf nog heel erg jong. En we zochten ook manieren om daar beweging te krijgen. En een van de belangrijke dingen is dat de aanstormende talenten, zeg maar de mensen net onder de raden van bestuur, hoe kan je die beter voorbereiden op de toekomst, zodat er andere richtingen worden gekozen?
20: Ja, eigenlijk is dat dus een soort verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Maar dan krijg je een soort tunnelvisie of iets waardoor je dan toch een benchmark nodig hebt.
0: Nou, de benchmark is een van de activiteiten die we doen. Nintest hebben we echt opgericht omdat we ook zagen dat veel management development programma's binnen bedrijven toch wel worden ingericht als een soort smal spoor. En hoe cool is het om dus verschillende bedrijven en overheidsinstanties bij elkaar te brengen. Zodat die eigenlijk in een veilige omgeving met elkaar kunnen praten. Zonder dat ze te veel bekeken worden door collega's en daardoor niet alles zeggen.
20: Nee, dus door blijven leren eigenlijk.
0: Ja,
20: en een soort studiegroep.
0: Ja, en ook van elkaar leren, zodat overheids- en bedrijvenleven beter met elkaar gaan samenwerken. Want daar kunnen we ook nog wel een stapje zetten.
20: Ja, we gaan zo nog verder op Nintest door. Eerst eventjes Boy erbij halen. Iemand die elke dag bezig is met één ding. Hoe groeien organisaties door werkplezier? Jij bent directeur sales bij Tempo Team, bouwer van teams en expert in strategische personeelsoplossingen. Ja, je bent de answer to all of their prayers, denk ik dan zo.
8: Dat zou mooi zijn.
20: Ja, vertel, wat is voor jou belangrijk als jij met bedrijven gaat werken?
8: Nou, kijk, sowieso het Tempo Team, voor degene die Tempo Team niet kennen of degene die al wat langer meedraaien. Het waren twee fantastische dagen. De commercial van ongeveer 20 jaar geleden.
20: Van ouder een uitzendbureau?
8: Ja, zijn we nog steeds. Zijn we groot geworden en dat doen we nog steeds. Alleen we doen inmiddels veel meer dan dat. Dus we zijn vooral heel veel met bedrijven, met leiders in gesprek over hoe kun je over de as van werkplezier je prestaties of je resultaten verbeteren. Maar we zijn ook in gesprek over, joh, wat zijn nou de thema's die op de agenda staan van leiders, HR-leiders, CEO's, COO's voor de komende 2 tot 3 jaar.
20: Ja, want op welke manier kan jij daar dan de mensen vanuit jouw bestand op voorbereiden?
8: Nou, het is met name, het zijn twee dingen. Eén is, we zijn dus met die bedrijven in gesprek over waar wil je staan over 2 tot 3 jaar. Wat zijn je ambities en hoe kunnen wij daar als organisatie aan bijdragen? Dat gaat enerzijds over het plaatsen van de juiste talenten voor die organisatie in het hier en nu. Maar het gaat ook over welke competenties heeft dat
20: iemand dan nodig?
8: Ja, maar ook het bedrijf.
20: Ja.
8: Als je kijkt, de wereld is volop aan het veranderen. Welke skills heb je nu in huis? Welke skills heb je nu nodig? Maar ook welke skills heb je straks nodig? En wat is die gap daartussen? En hoe kunnen we die organisaties helpen om die gap op te vullen? Nou, en dat is ook een van de thema's die we in de benchmark met Nintest hebben besproken.
20: De benchmark, daar gaan we het later over hebben. Want daar ben jij ook bij betrokken geweest met het opzetten daarvan.
8: Ja.
20: Want hoe lang kennen jullie nu elkaar? Want jij bent uiteindelijk ook lid van
0: Nintest.
8: Ja, dus zeker.
20: Wanneer is dat ontstaan?
8: Nou, wij hebben elkaar in het verleden al een keer eerder ontmoet bij een van de eerdere bedrijven van Wessel. Maar in de samenwerking tussen Nintest en Tempo Team is dat denk ik nu 2,5 à 3 jaar, denk ik zo'n beetje. Dus wij zijn ook lid van Nintest. En ik herken ook wat Wessel zegt. Hè. De peer groups, dat zijn echt hele mooie momenten om dus met peers te praten over de strategische agenda.
20: Daar komen hele concrete aanpakken als het ware ook uit.
8: Ja.
20: Of zou je willen?
0: Nou, de agenda van Nintest is ietsje langer dan de thema's van vandaag. AI bespraken we al 8 jaar geleden. En genomics, ook zo'n onderwerp. Hè? De gepersonaliseerde medicijnen en voedsel. Ja, dat stond ook al veel langer op de agenda. We willen echt een stap voor zijn. En ja, dat is ook mooi om daarop voorbereid te zijn.
20: En dat krijg je voor elkaar als je eigenlijk al die koppen bij elkaar vanuit al die verschillende branches en bedrijven bij elkaar gooit.
0: En experts.
20: Precies. Heel eventjes terug naar gewoon HR in het en mensen en leiderschap in het algemeen. Welke, Wessel, als je nou naar 10, of nou ja, Boy, voor jou geldt hetzelfde, 10, 15 jaar geleden, kijk, wat voor dominante patronen zag je toen bij bedrijven?
0: Nou, ik denk dat er veel meer vanaf bovenaf alles bepaald werd en minder goed geluisterd wordt. Overigens is dat nog steeds zeer beperkt. Komt ook uit goed wel terug uit de benchmark. Ja, ik denk dat, dat er andere vormen van leiderschap zijn op dit moment. Die belangrijker zijn dan voorheen. Dus je ziet daar ook golven van ontwikkeling. En dat zie je ook binnen alle vakgebieden rondom HR en leiderschap.
20: Ja, je zag op een gegeven moment bij leiderschap heel erg. Het veranderend leiderschap zat er meer in advies geven. Maar meer ook uitvragen. Dus niet bepalen, jij gaat dit doen. Niet delegeren. Maar meer uitvragen. En eigenlijk je team, ja, de leiders laten zijn. Dus dat meer en het mannen daarvan. Is dat succesvol gebleken, die aanpak van leiderschap?
0: Nou ja, dat is een mooie vraag. Ik ken ook heel veel. Ik doe ook onderzoek naar marktverstoorders. Dat zijn grote bedrijven die echt het verschil maken in de markt. En daar zitten toch ook wel vaak veel directieve leiders. Dus daar kan je nog wel eens een goede discussie over voeren.
20: Directieve leiderschap is echt, dat is echt passé, is not done anymore.
0: Ja.
20: En wat je ook vervolgens zag is inderdaad die top-down veranderde naar meer horizontaal. Wat zijn de uitkomsten daarvan? Is dat effectief gebleken?
8: Ik denk overigens, er is zoiets natuurlijk als situationeel leiderschap. Hè? Dus bepaalde situaties vragen ook om ander type leiderschap. Maar je ziet vooral coachend leiderschap of ook wel dienend leiderschap genoemd. Ja, dat zijn wel veel stijlen die je daarin ziet.
20: Ja.
8: Maar weet je, ook daarin, wij noemen dat zelf intern het principe freedom within a framework. Dus heb je een duidelijk framework geschetst waarbinnen mensen kunnen ondernemen en ook zelf beslissingen mogen nemen, moeten nemen zelfs. Daarmee creëer je dat mensen zelf creatief worden, zelf gaan nadenken. Ja. En ook op het moment dat ergens een besluit genomen wordt, dat ze daar eerder achter zullen staan, omdat ze ook zelf mee hebben gedacht over de oplossing.
20: Ja, lijkt me wel ingewikkeld inderdaad, want dat is wat elke CEO eigenlijk wil. Allemaal ondernemers onder de vleugels van het ondernemers of ondernemerschap moet ik zeggen binnen de onderneming.
0: Ja.
20: Tegelijkertijd is niet iedereen daarvoor in de weg gelegd. Dus je krijgt ook een hele verschuiving, denk ik, qua type mensen die in de top komen. Terwijl misschien de schoolsystemen nog wel meer en de studies meer gericht zijn op bepaalde topfuncties. Is dat een soepele overgang? Wordt daar ook in meegewerkt al? Vanuit opleidingen? Ik zie twee mannen hun hoofd een beetje schudden.
8: Ja, nou, ik kan daar niet een eenduidig antwoord op geven. Want ik denk ook, ieder persoon is weer verschillend. Dus het is, ja. Ik denk dat.
20: Maar vroeger moest een leider, zeg maar, of degene aan de top moesten alles weten.
8: Ja, dat is zeker niet zo. Sterker nog, ik denk wat je moet weten is wie de kennis heeft en wie je dus naar voren moet schuiven op het moment dat er ergens een specifiek vraagstuk is. Wat je vooral moet kunnen als leider is denk ik goed kunnen luisteren en duidelijker kunnen zijn. Hè? Dus dat framework moet je duidelijk kunnen schetsen en je moet de creativiteit kunnen aanzetten onder de mensen, kunnen coachen. En in hoeverre het schoolsysteem daarop aansluit, ja, Dat vind ik lastig om daar.
20: Ja, het blijft uiteindelijk menswerk. Maar als je dus ook kijkt naar HR door de jaren heen. De rol ook van HR is daardoor ook veranderd. Hoe,
8: klopt.
20: Kun je dat aangeven? Op welke manier?
8: Ja, tweeledig. Eén is dat de rol van HR, en overigens nog onvoldoende hoor, maar meer verschoven is van zuiver reactief. Hè? Dus meer administratief. En nou, ik denk dat je de voorbeelden wel kan noemen. Naar meer proactief. En daarmee ook steeds vaker een meer strategische rol binnen de organisatie heeft. Dus je ziet ook steeds meer bedrijven HR ook bijvoorbeeld een positie in de board hebben of in een directieteam.
20: Ja.
8: Maar goed, dat blijkt ook dat nog onvoldoende is. Maar die beweging zie je wel dat het meer die kant op gaat. En dus als je het hebt over strategisch, gaat het meer over van het oplossen van issues in het hier en nu. naar waar wil je dus als organisatie staan over 2 tot 3 jaar en wat is daarvoor nodig.
20: Maar goed, precies, dat proactieve. Ja. Toch hoor ik jullie allebei zeggen, ja, het mag wel wat meer. Waarom blijven organisaties in zo'n oud systeem hangen, denk je dan, Wessel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uit het onderzoek blijkt ook dat zeg maar zo'n 63% van de HR-afdelingen echt een strategische visie heeft. Maar dat die maar bij 42% van de leidinggevende bekend is. Dus ik, ja, mijn persoonlijke ervaring, en dat is ook een beetje wat er misschien ook doorheen loopt, is veel complexer dan we denken. Het is niet even een oplossingtje, zeg maar. Maar ja, dat er een grote opgave ligt om op verschillende gebieden wat te doen, dat blijkt wel. En ja, een van de eerste grote dingen die er echt wel uitkomt uit die benchmark is dat, ja, misschien is het wel een groot communicatievraagstuk. Want als 63% wel een plan heeft, maar 42% van de leidinggevende kent het.
20: Komt het toch weer terug op die communicatie?
1: Ja,
20: ja, ja, want zeker. Was er een moment aan te wijzen waarop jullie dachten van, oh, dit gaat nu echt mis. Als we nu niet ingrijpen en er iets mee gaan doen om bedrijven hier beter in te begeleiden, ja, dan gaat het mis.
1: Nou, stel dat
20: met Nederland.
1: Nou ja, dat is wel een mooie die je zegt. Daarom hebben we echt Nintis opgericht om gewoon te zorgen dat er een betere organisaties en beter leiderschap in Nederland komt. Dat is echt onze hoofddoel. We hebben overigens ook een scan ontwikkeld van de moderne leider op welke vaardigheden en competenties je eigenlijk zou moeten beschikken. Die staat ook in de benchmark beschreven. Daarop kan je toetsen waar je staat. Ja, en het,
20: noem eens 2 kleine voorbeelden. Welke competenties moeten leiders?
1: Nou, authenticiteit. Maar ook heel erg duidelijk zijn. We hebben het de hele tijd over dienend leiderschap. Dienend klinkt een beetje als een soort onderdanigheid. Maar het houdt ook een keer op met de tijd van vragen stellen en over alles praten. Er moet ook gewoon geëxecuteerd worden, moet gewerkt worden.
20: Knopen doorgehakt.
1: Ja, en knopen door worden gehakt. En laat dat nou weer zo'n competentie zijn die onderontwikkeld is.
20: Ja.
1: Ja, dat betekent gewoon dat je niet toekomt aan operationaliseren. Ja, als iedereen een 8 zou scoren op de 10 van die hoofdcompetenties, dan zou Nederland er wel anders uitzien en heel veel bedrijven.
20: Ja, precies. Ja. Goed, de werkelijkheid inderdaad van vandaag is misschien dan confronterend. De benchmark laat precies zien waar leiders en HR vastlopen. En daar gaan we zo dieper op in. Blijf luisteren.
21: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: guys to each other here at New Business Radio.
1: Listen to Lead, New Business Radio.
0: Ja, we gaan verder praten over de benchmark. Terug naar het nu, want de nieuwste Nintes benchmark is glashelder. Er gaat heel veel goed, maar er gaat vooral ook veel mis. De Nintes NetBricks Nationale Benchmark Leiderschap en HR 2025-26 onthult waar het management en HR in organisaties vandaag staan en hoe jouw organisatie zich strategisch voorbereidt op deze toekomst. Ja, heren, wat was de grootste schrik of misschien wel verbazing uit deze benchmark?
2: Nou, ik zou hem samenvatten als er is een grote kloof tussen ambitie en executie. En dat zit er met name in dat als je kijkt naar de benchmark, 68% van de deelnemers, van de bedrijven die hebben deelgenomen, die geven aan dat ze onvoldoende instroom hebben van nieuw talent. 55% geeft aan dat ze last hebben van ongewenst uitstroom van talent. Met name in de eerste paar weken. Dus die urgentie die is ontzettend hoog. En toch zie je dat 51% van de organisaties gewoon geen plan heeft, geen concreet plan heeft om de meest aantrekkelijke werkgever te worden. Dus je ziet ergens wel, veel bedrijven hebben wel een visie. Alleen de vertaling naar concrete plannen en naar structurele.
0: En dit is gemeten over hoeveel bedrijven?
2: We hebben een zestigtal bedrijven geïnterviewd.
0: En continu de helft?
2: Ja.
0: Dat is aanzienlijk.
2: Dat is aanzienlijk, ja. Dus eigenlijk meer dan de helft geeft dus aan, er is wel een visie. Maar ja, het plan en de uitvoering daarvan, die ontbreekt.
0: Ja, en zo'n soort keurmerk als goed werkgeverschap. Hè, dus, ik ben even de naam kwijt. Dat staat dan niet op de agenda of daar is geen tijd voor. Wat is dan de reden dat zoiets eigenlijk, ja.
2: Nou ja, als je kijkt, het staat inderdaad dus te laag op de strategische agenda. Dat klopt. En als je het aan mij vraagt, ja, dit begint bij employer branding. Oftewel je werkgeversmerk. Hè. Dus wat is je werkgeversmerk? Hoe aantrekkelijk ben je voor nieuwe, maar ook voor je zittende talenten? Hoe ben je gepositioneerd? Welke doelgroep wil je aanspreken? Hoe doe je dat dan? Nou, dat zijn allemaal thema's waar dus echt heel veel bedrijven mee worstelen.
0: Ja, dus de gap tussen inderdaad wel de ambitie hebben, maar niet de juiste mensen daarvoor hebben. En als je ze hebt, ben je ze te snel weer kwijt. Waardoor je eigenlijk niet in die flow komt om te groeien. En je visie uit te voeren. Zie jij nog andere dingen, Wessel?
3: Nou, wat interessante gedachte goed is na te denken over wat maakt jouw bedrijf zo woest aantrekkelijk dat nieuwe talenten in de rij staan om bij jou te werken. Bijvoorbeeld ook nieuwe generaties. En aan de andere kant, waarom dat je huidige toppers langer blijven.
0: Ja.
3: En want waarom lopen mensen verrassend weg? En staan die nieuwe generatie bijvoorbeeld niet voor de deur om bij je te werken?
0: Ja, maar dat was voor jou de grootste schrik eigenlijk uit de benchmark. Dat je dacht van oké, dat zit hem dus eigenlijk in die eerste, nou, de first impression als het ware van een bedrijf.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Daar gaat het al mis, bij de voordeur.
3: Ja, geen visie hebben op woest aantrekkelijk, de meest woest aantrekkelijke werkgever zijn. Ja,
0: ja.
3: Naar richting niet alleen klanten, maar ook richting medewerkers.
0: Hmm.
3: Ja.
0: Dus daar valt veel winsten behalen. En als je dan hebt over strategische personeelsplanning, wat gaat daar mis?
2: Nou, daar zie je dat. Dat heeft ook te maken met name met future skills of toekomstige vaardigheden, hoe je het wil noemen. Daar zit echt wel een knelpunt. Die benchmark toont ook weer aan dat in dit geval 78% van de bedrijven verwacht dat AI, robotisering, impact gaat hebben op de skills van de toekomst. En slechts 31% heeft een plan. 31% van de bedrijven heeft dus een plan om zich daarop voor te bereiden.
0: Maar ja, er zijn toch heel veel bedrijven die aan een onboarding doen. Dan kan je toch op zich daar redelijk makkelijk een extra module in plaatsen, lijkt me.
2: Ja, maar het is veel meer dan dat. Want het begint bij, weet je überhaupt wat die skills zijn? Heb je daar überhaupt beeld bij? Als je kijkt ook naar 22% van de organisatie scoort goed op de vraag in hoeverre hun medewerkers goed zijn voorbereid op de vaardigheden van de toekomst. Denk aan analytisch, denk aan creatief denken. Maar het grootste deel zegt gewoon echt helemaal niet klaar voor te zijn. Sterker nog niet eens te weten welke skills ze straks nodig hebben.
0: Hmm.
2: Dus dan kun je in je onboardingprogramma wel allerlei pleisters gaan plakken. Maar het begint eerst
0: bij het bedrijf en de, ja.
2: Ja, en het plan hebben. Dus het strategisch personeelsplanning kort uitgelegd is, hoe ik het uitleg is, wat heb je nu in huis qua skills? Wat heb je nu nodig? En wat heb je dus straks ook nodig? En wat is die gap daartussen? En welke dingen, wat is daarvoor nodig? Dat kan zijn werving, dat kan zijn opleiding, dat kan van alles zijn.
0: Maar dat is een mooie kans voor een tempo-team om daar dat gat al van tevoren op te vullen.
2: Zeker.
0: En en die mensen daar wel op voor te bereiden. En ook aan te geven van, nou, we zien dat je dat nodig hebt.
2: Ja.
0: Daar hebben wij mensen in opgeleid staan.
2: Ja.
0: Dan een ander punt. Leiderschap. Jij zei net even tijdens het plaatje, zei je, het is het meest overschatte baan eigenlijk, omdat het niet meetbaar is. Hoe kan het dat eigenlijk leiderschap nog niet meetbaar is?
3: Nou, ik maak wel eens de grap dat zeg maar over 10 jaar een kind aan je komt vragen van, pap, ik zie allemaal boeken in de kast staan over leiderschap. Wat was dat eigenlijk? Dat papa dan zegt van, ja, dat is eigenlijk een goede vraag, maar dat hebben we afgeschaft.
0: Precies. Ja, dus eigenlijk hoeft het gros niet zo bang te zijn voor de robotisering en de AI en dergelijke. Want het zijn juist de managementfuncties en de leiderschapsfuncties die mogelijkerwijs vervangen of anders ingericht kunnen worden middels automatisering.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dat zou mooi zijn.
0: Hoe zou dat zijn voor de politiek als we dat daar zouden doorvoeren?
3: Al ken ik wel een leider die zeg maar een chatbot heeft gemaakt, een kloon van zichzelf, die eigenlijk al een kwart van zijn meetingen doet. Dat zijn op zich mooie meetingen, vertelde hij, omdat daar eigenlijk minder emotie speelt. Daar gaat het gewoon weer over de punten. En heeft hij meer tijd voor de relatie.
0: Ja.
3: Dus dat is wel grappig.
0: Dat is heel grappig. Maar even terug naar gewoon even het klassieke leiderschap.
3: Ja.
0: Is dat daadwerkelijk niet meetbaar? Want uiteindelijk de cijfers die Boy net noemt met in- en uitgaande mensen is ook een soort meetbaar maken van je leiderschap.
3: Nou ja, laten we even beginnen met een paar cijfers uit de benchmark. Zo'n 57% van de bedrijven heeft nagedacht over het profiel van de leidinggevende. En dat is natuurlijk al interessant, want de rest heeft dat dus niet. Als je erover na hebt gedacht, kan je ook nadenken van hoe zou je dan kunnen meten of daar iemand aan voldoet? Nou, Nintes heeft daar een scan voor ontwikkeld. En als je dan kan meten, dan kan je ook op individueel niveau leidinggevende helpen om beter te worden. Want hoe mooi zou het zijn als iedereen gemiddeld een 8 zou scoren of hoger op die skills. Want ja, er is niks zo desastreus aan een dysfunctionele leider binnen een bedrijf.
0: Ja, maar hoe moet ik dat voor me zien? Hoe werkt dit dan?
3: Nou, je zou bijvoorbeeld elk kwartaal die meting kunnen doen. Overigens, wat interessant is, in die benchmark hebben we meer dan 200 leiders hebben we dat in laten vullen. Dus de benchmark bestaat niet alleen maar uit interviews, maar ook mensen die scan hebben ingevuld. En wat blijkt is dat zeg maar de gemiddelde leidinggevende beoordeelt zichzelf met een 7,3 op die 10 aspecten. Maar als we dan vragen van laat een kritisch iemand om jou heen uit de organisatie jou ook beoordelen, dan is de rating 1,7 punt lager.
0: Mm.
3: Dus er zit een mate van overschatting in.
0: Oh, wauw. Yeah. Ja. Yeah.
3: En er is ook nog een verschil tussen op papier invullen of digitaal invullen. Papier is reflectiever dan digitaal. Yeah. Dat was 1,8 punt. Dus op een schaal van 10 zit er misschien 10, digitaal en wel of niet reflectief, zit er een delta in van 3,5 punt. Ja, daar kan je niet op ontwikkelen.
0: Nee.
3: Maar stel dat je een framework dus hebt waarop je duidelijk meetbaar kan zijn op welke punten dat je vindt dat een leidinggevende goed moet presteren of over de vaardigheden en competenties moet beschikken. Ja, dan kan je er ook een programma op zetten. En de meeste programma's binnen bedrijven zijn weer net als eigenlijk waarom dat Nintes is opgericht, generieke programma's voor iedereen. En niet specifiek op die ene leidinggevende afgestemd die op die paar competentiegebieden zou moeten ontwikkelen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk een personalisatie daarvan zou wenselijk zijn.
3: Ja, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor leidinggevenden, maar überhaupt personalisatie. Dus meer op het individu gericht. Ook op de programma's rondom vitaliteit en noem maar op.
0: Ja.
3: Weet echt wat er speelt bij je mensen, doe geen aannames en zorg dat daar echt de de programma's of het aanbod wat je biedt, noem het maar op, echt gepersonaliseerd is op de doelgroep, zelfs op de persoon. Want ja. Dan raak je
0: het. Ja, dat brengt ons eigenlijk gelijk weer ook bij een onderdeel van de benchmark, en dat is werkpleziers. Het wordt nog steeds als een gimmick door bedrijf gezien. Ik schrok daar een beetje van.
2: Ja.
0: Omdat er echt een hele tijd is geweest dat ik hier bedrijven heb gehad die daar alleen maar mee bezig waren. Hoe kan ik een leukere, betere werkgever zijn? Hoe komen we achter de voordeur? Hoe zorgen we ervoor dat de mensen niet alleen, nou ja, dat ze zowel privé als zakelijk vitaal blijven? Dat is die trend ineens weer voorbij? Of hoe zit dat?
2: Nou, sowieso, ik denk niet dat de trend voorbij is. Alleen werkplezier. Kijk, wij vanuit Tempo-Team, wij hebben werkplezier echt omarmd als, het staat in de kern van onze strategie. Dus bij alles wat wij doen, streven wij naar wat wij dan een 8+ beleving noemen. Hè, voor onze klanten, voor onze talenten, dat zijn onze uitzendkrachten. En voor onze eigen collega's. En alles wat wij doen, moet daaraan bijdragen. Nou, waarom? Wij doen veel onderzoek ook naar werkplezier. Hè, dus wat zijn nou de drijfveren achter werkplezier? Maar ook wat zijn de resultaten? Wat levert het op? Samen met onder andere de Universiteit van Leuven hebben we dat gedaan. En wij zien dat mensen die werkplezier ervaren, zijn bijvoorbeeld veel minder vaak ziek, zijn productiever, maar ze blijven ook langer werken bij dezelfde werkgever.
0: Ja.
2: Dat zijn allemaal dingen die aantoonbaar laten zien dat werkplezier oplevert. Nou, en ook in de benchmark zie je dat werkplezier, vitaliteit. Hè, er staat ook bijvoorbeeld in organisaties worstelen dus met een hoog verloop, met veel ziekteverzuim. Terwijl we aan de andere kant weten dat werkplezier een sleutel is om dat op te lossen. Maar werkplezier en vitaliteit staat bijvoorbeeld weer heel laag in de benchmark op de strategische agenda. Nou, ik noem dat gevaarlijke kortzichtigheid. Omdat je ook uit onderzoek blijkt dat 33% van de werknemers voelt zich uitgeblust op de werkvloer. Ja, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt. Ja, werkplezier is geen gimmick. Het is gewoon echt een strategische must-have. Wat mij betreft voor bedrijven. Daar moet je mee aan de slag.
0: Ja, precies. Jouw advies is neem het mee in je totale strategie. In de backbone. In je visie en je missie van je bedrijf.
2: In alles wat je doet.
0: In alles wat je doet. Ja, want Wessel?
3: Ja, kijk, alles start bij het hebben van een visie op hoe je denkt over medewerkers.
0: Mm-hmm.
3: En je zou ook een visie kunnen definiëren als: wij willen structureel meetbaar onderdeel zijn van de ambities van onze medewerkers. Dan zeg je eigenlijk één ding. Dan moeten we die ook gaan vragen op verschillende gebieden. Op werkgebied en op privégebied. En dan zou je je programma's daarop af kunnen stemmen. En dan ga je hele andere dingen doen dan alle dingetjes die vaak worden bedacht door mensen die aannames doen,
0: ja,
3: op deze gebieden.
0: Ja.
3: Maar stel je voor dat je structureel onderdeel bent van de ambitie van je medewerkers. Dan ga je, dan kan je daar je hele programma op afstemmen. En dan ga je eigenlijk een verschuiving krijgen van zaken zoals werkplezier. Naar echt dieper in het hart, die nog veel meer impact hebben.
0: Mm.
3: Het groot probleem namelijk van alleen maar werkplezier is dat alleen maar leuk moet worden. Wat natuurlijk hartstikke mooi is als het superleuk is de hele dag. Maar als het leuk is met impact op jouw ambities op werk- en privégebied. Dan ga je nog hele andere dingen doen. En dat zou ik willen bestempelen als next level HRM. Ga vooral luisteren. Inventariseer de ambities van die medewerkers op verschillende gebieden en speel daarop in.
0: Ja, en ik zou me kunnen voorstellen dat dit, hoe controversieel dat misschien ook klinkt, maar juist zich heel goed zou lenen voor automatisering en AI. Omdat ik me kan voorstellen dat je tegen iets wat je online invult, eerlijker durft te zijn over je ambitie of wat je zelf dan invult, dan dat je tegenover iemand zit die dat misschien interpreteert of daar iets van vindt.
3: Ja, kijk. Een bedrijf is een groep mensen die samen iets heel gaafs in de markt wil zetten. Dat is mijn definitie.

0: veel kinderen wil. En daarmee en enerzijds ook nog af en toe thuis het 1 of 2 dagen wilde zijn. Maar tegelijkertijd ook wilde groeien in zijn salaris.
1: Maar wat voor cultuur bouw je dan als leidinggevende? Ja, als je afhankelijk bent van e-mails met medewerkers tevredenheidsonderzoeken door een extern bureau.
0: Ja, ja, dus jij zegt dat wel mensenwerk moet blijven eigenlijk.
1: Nou, het is eigenlijk net als thuis. Thuis doe je ook geen tevredenheidsonderzoek door een extern bureau, toch?
0: Nee, we hebben wel een weekschema op de koelkast hangen zonder discussie.
1: Nee, maar dat is
0: wie de afwasmachine uitruimt.
1: Dat is onderdeel van ook, zeg maar, ja, ik zou het niet dienend leiderschap, maar dat zijn bijna directief leiderschap. Dus ja, het zou een mooie mix moeten zijn van die twee.
0: Dat heet ergens ook nog opvoeden. Mooi, ja. Straks gaan we kijken naar de krachten van buitenaf, die ook in het speelveld mee bepalen. We hebben AI en dergelijke al wel een beetje genoemd, maar ja, hoe moet je daar dan eigenlijk mee omgaan? Blijf luisteren.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Het is mijn middelbare schooltijd. Shake You Down. Het zit gewoon in de bones. Daar kan je gewoon niet op stilzitten. Juist naar New Business Radio en nog steeds naar Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we gaan het hebben over even een paar trends inderdaad. De wereld verandert snel. Organisaties kunnen het nauwelijks bijbenen. Hoog tijd om te onderzoeken welke trends en ontwikkelingen de grootste impact hebben. Ja, dan lees je vanmorgen het bericht over ABN AMRO. Die maar liefst 5200 banen gaat schrappen. Want AI neemt het over. De vakbond Unie reageert geschokt. Een periode van grote onrust breekt aan. Arthur Bot van de vakbond CNV noemt het zelfs een massa-ontslag gedreven door winstgroei. Ja, terwijl er een historisch ziekteverzuim is. Ik vind het allemaal het een logisch van het ander wellicht. Maar tegelijkertijd ook wel zorgwekkend dat op deze manier dan zo wordt beschreven. Wat denk jij, Wessel, als je zoiets leest?
2: Ja, ik ben een expert op het gebied van commercie. En ik lees zo'n bericht altijd van Oké, we gaan mensen ontslaan. Maar als klant, want ik bankier daar ook. Als klant denk ik alleen maar van ja, wat gaan ze voor mij betekenen? Meestal als ze gaan ontslaan, dan wordt de service niet beter. Of wordt alles doorgeschoven, ja, in dit geval naar AI agents. Wat gaat de agents van de ABN AMRO onderscheidender maken dan die van de concurrent? Ja, daar ben ik dan ook benieuwd naar.
0: Ja, aan de andere kant, ze willen bij de 5 belangrijkste Europese banken gaan horen. Het is nu een Française ook die de boel aanstuurt.
2: Ja.
0: Is ook wel weer een soort van geopolitieke mooie positie dat Nederland daarin meegaat, lijkt me.
2: Nee, zeker. Maar dat staat er los van. Kijk, de taak van management is een bedrijf lean en mean maken, lean en mean maken mooie cijfers. Nou, mooie cijfers behalen de banken op dit moment best wel. De winsten zijn hoger dan ooit. De andere kant is hoe word je woest aantrekkelijk of wordt en blijf je woest aantrekkelijk voor je klanten en voor nieuwe talenten en huidige medewerkers die je graag wil behouden. En reorganisaties zijn vaak toch een soort reactie van oh, we zijn ons gek geschrokken, want er zijn ontwikkelingen. Wat ik me dan afvraag is, je kan die mensen wel ontslaan. Dat is natuurlijk mooi, maar die agents zijn er morgen nog niet. Waarom gaat dat niet veel vloeiender? Want dat zorgt voor veel minder onrust.
0: Nou, het gaat ook over volgens mij een paar jaar. Het is tussen nu en 28. Dus ja. Gaan niet in één keer die mensen. Het is,
2: Maar moet je nadenken wat deze effecten betekenen voor klanten en voor medewerkers die daar rondlopen of toekomstige talenten.
0: Ja.
2: Word je daardoor woest aantrekkelijker? Vraag ik me dan af.
0: Nou ja, dat is dus de hamvraag. Je wil meegaan met de toekomst. Je ziet dat eraan komt. Je moet het bijbenen, AI, robotisering. En op welke manier beïnvloedt dat dan het leiderschap en ook HR-strategische plannen? Je moet er iets mee, Boy.
3: Ja, nou, ik denk dat dit een voorbeeld is van het wel of niet hebben van een strategisch personeelsplan. Dit gaat echt over waar staan we nu? Waar willen we staan over 3 tot 5 jaar? Wat is daarvoor nodig? Wat hebben we nu in huis? Waar we het net over hadden.
0: Dus eigenlijk, Wessel, zeg jij van als ze dit gewoon eerst hadden aangekondigd van hey, dit zijn onze plannen, zonder eerst een massa-ontslag te hebben aangekondigd, maar zeg van dit hoort bij ons strategisch plan, willen we vooruit, willen we groeien en dat gaan we zo en zo aanpakken, waarbij eigenlijk de mensen niet direct de dupe zijn, maar meegenomen worden in die groei. Gewoon stapsgewijs.
2: Nou, wat boeiend is, de cijfers zijn mooier dan ooit. Dus ja. Hoe gaan mensen dit rijmen, intern en extern?
0: Is te kort door de bocht nu?
2: Ja, nou ja, in ieder geval hoe het gecommuniceerd wordt.
0: Oké, maar laten we dat als casus nemen. Hè? Dat je bent een bedrijf en je snapt dat dingen efficiënter moeten en dat er mogelijkheden zijn. Je wil de toekomst meenemen in je strategisch plan. Hoe masseer je dat dan in? Hoe breng je dat over?
2: Nou, ik denk op een veel vloeiendere manier. Door continu in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. Dan hoef je waarschijnlijk niet van zulke grote ontslaggolven aan te kondigen. Want als je het dan toch over een onveilige werkomgeving heeft, waarbij niemand wil zeggen waar die staat en wat die vindt, dan draagt dit daar wel aan bij, denk ik. Dus ik denk dat dat veel vloeiender moet. Je kan het ook door de jaren heen doen. En op een charmante manier, denk ik. Dat is ook een vorm van, denk ik, waar leiders...
0: Ja, want dat is
2: ook voor moeten hebben. Ja.
0: Precies, want wat is een groot risico als je als organisatie niet anticipeert op dit soort trends?
2: Nou, in een vorige ontslaggolf konden mensen zich aanmelden, geloof ik, dat ze als je wilde vertrekken.
0: Ja.
2: En toen hebben met name, geloof ik, de talenten die ze wilden behouden, hadden zich aangemeld. Dus ja, als eerste gaan je toptalenten weg, want die hebben helemaal geen zin, denk ik, om in zo'n omgeving
0: onzeker,
2: te zitten.
0: Nee, precies.
2: Ja, onzeker en onveilig. Ja,
0: ja en want welke misverstanden zijn er misschien ook wel bij werknemers over AI en robotisering? En dat je dus, we hebben allemaal het gevoel, we gaan overgenomen worden door aliens, even heel platgeslagen. Kunnen we dat tij keren? Kunnen we er hand in hand mee gaan?
3: Nou, ik denk sowieso, het antwoord is ja, dus daar kunnen we hand in hand mee gaan. Het zijn twee dingen. Niet alle werkzaamheden kunnen en zullen overgenomen worden door AI. Ik ben helemaal geen AI-specialist, maar weet wel wat over skills. En er zijn twee soorten skills eigenlijk. Er zijn wat ik dan noem unieke menselijke vaardigheden, zoals soft skills. Dat zijn dingen die te maken hebben met kritisch denken, creativiteit, empathie, emotionele intelligentie. Dat zijn dingen die kunnen wij als mens, dat kan AI niet. Dus dat is ontzettend belangrijk van hoe ontwikkel je die vaardigheden bij mensen. En ja, er zullen repetitieve taken, dat is nu al zo, die zullen overgenomen worden door AI. Maar dat kan je maar beter omarmen en nadenken over hoe gaat mij dat helpen om nog beter te worden in mijn werk. Om nog meer of beter in contact te staan met klanten. Het geeft mij meer tijd om met mijn klant in gesprek te gaan over waar we het net over hadden. De dromen en ambities, waar wil je staan over 3 jaar? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Dus die repetitieve taken, die zullen wel worden overgenomen. Daarnaast moet je ook nadenken, denk als organisatie, over omarm het werken met AI. En welke technische vaardigheden zijn daarvoor nodig? Nou, prompten, dat soort dingen. Dat moet je ook wel snappen. Je moet weten hoe dat werkt. Je moet weten hoe je data kunt analyseren, dat soort dingen. Dat zijn nieuwe
0: skills. Daar laten bedrijven misschien dan nu kansen liggen. Om hun mensen daarin mee te nemen en op voor te bereiden en in bij te scholen.
3: Dat denk ik wel.
2: Zeker, maar het is ook al veel langer aan de gang. Door robotisering of door gewoon al de slag naar internet. Vroeger ging je een televisie kopen bij de winkel. En was een nieuw event. Daar keek je de hele week al naar uit. Want dan ging je met je ouders een televisie kopen. Ja, nu klik je hem bij elkaar online.
0: Ja.
2: Ja, dus de verschuivingen in werk zijn al lang aan de gang. En nu komt dan AI, wat natuurlijk een heel groot ding is, op vooral repeterend werk. Dat gaat grote consequenties hebben. Maar AI is ook al een jaar of 8, 9 in de wereld bekend. Ik pleit ervoor dat elk bedrijf de 30% meeting moet doen. De 30% meeting betekent 30% groei in omzet met 30% hogere marge, met 30% minder mensen. Als je die meeting structureel met je team doet, elk kwartaal of elk half jaar, dan ben je ook niet zo verrast over dat er in één keer een nieuwe ontwikkeling is waar we heel snel op in moeten springen. Want dan gaat het veel vloeiender en dan word je niet verrast door het 8-uur-journaal waar ChatGPT werd aangekondigd, terwijl het al jarenlang aan de gang was.
0: Ja. Helder. Nog even een kort vraagje hierover. Dan moeten we een beetje richting de toekomst gaan. Anders gezien de tijd. Nog wel een belangrijke. Demografie en generatiemanagement is natuurlijk ook wel echt aan de orde van de dag. We moeten allemaal langer werken. Worden ouder. We hebben het ook wel eerder gehad over de ouderen die de jongeren intern kunnen opleiden. Waar mogelijkheden zijn. Wat voor rol speelt demografie en generatiemanagement in de strategie en de aanpak?
2: Nou, ik wil als eerste, het is een heel mooi onderzoek geweest van Randstad over de toekomst van werk. Zij hebben onderzocht dat als je bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, als je op dezelfde manier doorgaat als dat je nu doet, met alle elementen die er zijn, migratie, veroudering, mensen die sneller hun baan opzeggen of van baan wisselen, pensioen, noem maar alle effecten, ziekte, hebben ze dat in sommige sectoren, dat als je op dezelfde manier doorgaat, je 18% minder mensen hebt. Nou, ik werk bijvoorbeeld bij bedrijven, daarmee maak ik een commercieel plan van 20% groei. Dus het probleem is niet min 18%, maar min 38%. En dus dan is het best interessant de vraag om in dat bestuur ook de vraag te stellen van, en wie gaat het dan uitvoeren? Dus ja, maak een strategisch personeelsplan, want dan heb je deze inzichten wel en dan kan je veel eerder inspelen dan dat je allemaal noodgrepen moet uithalen en heel veel kosten moet maken, ja, om misschien toch mensen te vinden die eigenlijk minder gemotiveerd zijn om bij jou te werken, maar komen voor de oppervlakkige benefits.
0: Ja, ja. Oké. Nou, we gaan vooruitkijken, want wat betekent dit allemaal voor morgen? Wat kunnen organisaties nu doen om voorbereid te zijn op 2026, 2030, het klimaatverhaal, et cetera. Nou, dat is dan misschien weer even een ander onderwerp. Maar toch, als je HR opnieuw uit mocht vinden, Boy, waar begin je dan?
3: Toch, het begint weer bij een plan. Het blijft terugkomen op, heb dat strategisch plan, heb dat strategisch personeelsplan. En ga dan vervolgens kijken, wat heb ik dus nu in huis? Dat geldt zowel voor, zeg maar even, in ons geval dan onze klanten. Dus dat zijn dan vaak de flexibele schil die we daar beheersen. Maar ook voor je eigen organisatie. En ga vanuit daar planmatig werken. En focus je op het hebben van een plan, maar ook op de executie daarvan. Welk leiderschap heb ik daarbij nodig? Houd rekening met, eigenlijk je employer brand is al eerder genoemd. Zorg dat je employer brand goed staat. Dat je echt nadenkt over, hey, hoe word ik nou die meest woest aantrekkelijke werkgever, zoals Wessel dat noemt. en wat is daar nou echt voor nodig? Ja. Praat ook met de mensen die het betreft. Hè? Je noemde net de verschillende generaties. De verschillende generaties hebben ook andere behoeften als het gaat om,
0: tuurlijk, ja,
3: als het gaat om werk.
0: Ja, werkplezier.
3: Ja. Precies. Neem werkplezier mee in je strategie. En niet als gimmick, maar echt als van, hey, hoe kan ik werkplezier nou inzetten om mijn resultaten te verbeteren?
0: Ja, en duurzamer samenwerking.
3: Ja, en denk vooral ook na over, die future skills. Ja, daar zou ik ook echt mee starten van, ja, AI is nu, maar what's the next best thing, zeg maar? Wat komt daarna en welke skills heb je daar dan voor nodig om daarvoor klaar te zijn?
0: Precies. Ja. Wessel wil daar nog iets aan toevoegen?
2: Ja, ik denk ook dat het heel goed is om te kijken welke taken dat in verloop van tijd bij HR zijn beland, die eigenlijk bij leidinggevenden horen. Dus alle taken rondom de verbinding met mensen om te weten wat er echt speelt, die horen bij leidinggevenden.
0: Precies.
2: En dan creëert dat ook veel ruimte voor HRM om meer een strategische visie te ontwikkelen, die ze ook natuurlijk heel goed communiceren,
0: ja,
2: op woest aantrekkelijk werkgeverschap. Zodat ze meer inspelen op de echte, ja, latente en actieve ambities van medewerkers.
0: Precies, dus dat heeft ook weer met veiligheid te maken. De leiderschap, ja, in 2030 gaat er dus niet alleen om dat je, ja, dat degene die dan je team leidt een coach is, maar ook een vertrouwenspersoon zou kunnen zijn. Of in elk geval iemand met wie je open over je ambities kan praten.
2: Maar ook duidelijk is over de kaders waarbij binnen werken. Dus die combi van die twee. Ja, en HRM moet daaraan faciliterend zijn. Met echt een, ja, hoe cool zou het zijn om een woest aantrekkelijke visie te hebben op werkgeverschap. Zodat die nieuwe talenten ook bij jou in de rij staan. Ja. In plaats van dat je moet werven.
0: Misschien moet dat keurmerk ook gewoon even weer wat sexier gemaakt worden. En wat interessanter. Met wat meer benefits of zo. Even een kleine stok achter de deur. Nou goed, één ding is zeker. Niets doen is geen optie. De benchmark leiderschap en HR 2526. Die laat zien waar de grote kansen en valkuilen ligt. Ja, je kunt nog aansluiten, heb ik begrepen. Tot slot, de Expert Labs. Daar is er één geweest nu. 2 december is er nog één. En 24 februari.
2: Ja, wat als bedrijven het leuk vinden, dan kunnen ze ons uitnodigen en dan presenteren we met alle plezier de benchmark en gewoon daar een discussie over hebben van, ja, wat zou dan een meer strategische benadering zijn van de volgende edities van leiderschap in combinatie met HRM.
0: Ja.
2: Dus we presenteren, ja, we willen graag daar die discussies over hebben met bedrijven die dat leuk vinden. En de benchmark loopt ook gewoon door. Dus bedrijven die ondervraagd willen worden, wij gaan tot en met juni juli gaan wij nog 200 bedrijven en gaan we een update doen van deze benchmark. Dus ja, als je erbij wil zijn, meld je aan bij ons.
0: Ja, misschien een leuke vraag even voor jullie zelf. Waar staat jullie eigen organisatie in dit verhaal?
3: Leuke vraag.
2: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, hier denken we elke dag over na. En proberen we ook grote stappen op te zetten. Maar wat we in ieder geval intern doen is elk kwartaal de ambities van medewerkers in kaart brengen, bevragen op 5 gebieden. Je huidige baan, je toekomstige baan, je hobby's reizen, je relaties en vitaliteit. En elke euro die er geïnvesteerd wordt in medewerkers is gekoppeld aan een van deze ambities. En dit heeft ook grote impact op bijvoorbeeld je kerstgeschenken die je aan mensen geeft. Hey, je kan natuurlijk een kerstpakket gaan verzinnen van bovenaf. Ik zeg altijd maar het 14e kaasplankje of het nep rituals pakket.
0: Ja.
2: Of geef je mensen een budget om hun eigen ambitie te boosten. En wat leuk is, dan moet je gewoon een foto vragen van de aanschaf die ze hebben gedaan en ophangen in de kantine. In de kantine waar je ook je nieuwe wervingen en selectiegesprekken doet met nieuwe talenten. Wat voor organisatie bouw je dan?
0: Nou, kijk.
3: Ja. En voor ons geldt, ik zei al, werkplezier, dat is iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Dus dat zit bij ons echt diep geworteld. Wij meten ook continu hoe staat het met werkplezier, waar zit eventueel verbetering, waar is verbetering mogelijk. Dus daar zijn we goed mee bezig. Ook wij zijn bezig met het nadenken over ja, welke future skills hebben we straks, hebben onze intercedenten straks nodig. Dus volle bak in ontwikkeling. Ik denk dat we het aardig doen, maar ook nog veel te verbeteren.
0: Ja. Nou, mooie plannen, mooie ambities. Jullie gaan lekker door met de benchmark. En ik hoop dat de leiders in SPE of huidige leiders en ook HR die hier naar geluisterd heeft, snapt dat dit niet een kwestie van losse initiatief is, maar echt start met een goed plan, een goed strategisch personeelsplan en een hoop werkplezier.
3: Zeker.
0: Goed, dat was hem. Deze Let's Talk Business. Je hoorde Wessel Bergman en Boy de Kok over de benchmark. Nou ben ik die hele titel, die heb ik ergens helemaal uitgeschreven. Maar het is een hele mond vol. De Nintes, NetBricks, Nationale Benchmark Leiderschap en HR 2025 en 2026. Hij mag volgende keer wat ingekort worden. Vinden jullie ook niet?
3: Gaan we werken.
0: Heel goed, dankjewel. En bedankt voor het luisteren.
4: Dit is New Business Radio.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash.
13: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
14: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
15: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
14: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
16: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
17: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
2: De wereld verandert sneller dan ooit. Technologie, markten, geopolitiek, alles beweegt. Maar hoe zit dat met organisaties? Kunnen die wel meekomen? Hoe zorg je dat jouw organisatie niet alleen goed reageert op die verandering, maar ook op vooruit loopt? We hebben een leuke gast in de studio. Han Driessen is er, CEO van Highburg, een adviesbureau dat organisaties helpt om te voelen wat er speelt en daar direct op in te spelen. Want in een wereld vol onzekerheid is wendbaarheid geen luxe, maar noodzaak. Fijn dat je luistert naar People Power.
14: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
2: Ja, Han Driessen in de studio, CEO van Highburg. Han, leuk dat je er bent.
18: Ja, dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een van mijn favoriete onderwerpen hebben, namelijk de veranderende wereld en vooral hoe je daar als organisatie op inspeelt. Dat horen we eigenlijk al best wel lang. Hè? Ik maak al 10 jaar dit programma. Nou, volgens mij na een jaar of 2, 3 kwamen de turbulente ontwikkelingen, razendsnelle veranderingen, die kwamen al langs in alle managementboeken, auteurs die hier zijn geweest. Ja, hoe hou je als organisatie die wereld een beetje in de gaten? Hè? Want er gebeurt zoveel geopolitiek, technologie, dingen in Europa, van alles en nog wat. Hoe zorg je ervoor dat je snapt wat er om je heen überhaupt allemaal verandert, voordat je maar zelf gaat bedenken wat je ermee gaat doen?
18: Ja, ik denk inderdaad dat verandering is de constante. Hè, dat al heel lang wordt genoemd. En dat het ook is. Maar dat we misschien de laatste tijd het echt voelen. Dat het ook nu echt heel snel gaat. En dat er dus ook mensen aan de knoppen zitten. Als je het over geopolitiek hebt. Die gewoon in staat zijn ons leven op een enorme manier te beïnvloeden. Ja. En daarmee moeten we ook gewoon nu, denk ik, met z'n allen op een andere manier ons organiseren om daar überhaupt een antwoord op te hebben.
2: Ja.
18: En zijn we over de afgelopen 10 jaar daar al wel aan gaan wennen. En
2: genoeg.
18: En komen we nu op een ander moment? Ja, genoeg weet ik eigenlijk ook niet.
2: Nee.
18: Want we hebben natuurlijk toch organisaties die hebben een bepaalde vorm. Die zijn op een bepaalde manier gestructureerd. En zie dat maar eens aan te passen. En Dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Hoe organiseer je in je organisatie dat je voldoende voelsprieten in de wereld hebt die groot en complex is, alles is aan elkaar verbonden, maar zodat je wel snapt van wat gebeurt er eigenlijk in de buitenwereld?
18: Ja, ik denk dat het kijk, want er is steeds meer data en er is steeds meer ook zijn er meer mogelijkheden om met die data om te gaan. Maar dat er ook een aspect is van niet die data gebruiken. Want dat leidt vaak tot analyseren, tot plannen, tot het nog eens een keer goed bekijken en interpreteren van die data. Terwijl misschien het voelen, het handelen, kijken wat er dan gebeurt en opnieuw reageren, dat misschien nog veel belangrijker is. En dat je je organisatie ook de ruimte moet geven om daar mee om te gaan, om dat te gaan doen. Sense and respond. Dus gewoon, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Wat zie en wat hoor ik? En we zijn geneigd om dat te zeggen, ja, laten we dat eerst eens analyseren. En laten we eens wachten en plannen en daar overleg over hebben. En een brede coalitie om vinden achter een bepaald idee. En dan, ja, daar hebben we gewoon de tijd niet meer voor.
2: Dan hoor ik je dan eigenlijk zeggen, als de wereld onzeker is, gaan wij op zoek naar zekerheid. maar die is onzeker. Dus dat heeft niet zoveel zin.
18: Ja, we moeten dus eigenlijk leren handelen in het niet weten. We moeten leren handelen in onzekerheid. En dat vraagt ook heel iets anders van leiderschap bijvoorbeeld. En ook van besluitvorming. En wie besluit wat? En hoe doen we dat met elkaar? En ja. Ook de mensen die je recruteert of die je opleidt of helpt. Hoe gaan we daar vorm aan geven?
2: Wat ik dan voor me zie, hè, als je uitgangspunt is. Wat ik vaak een beetje mis als het over dit soort onderwerpen gaat, is dat we niet zo vaak teruggaan naar de basis van waar bouwen we eigenlijk zo'n organisatie op? En het uitgangspunt onderzoeken, analyseren, weten, beslissen, bouwen enzovoorts, is een heel ander uitgangspunt dan het niet weten, uitproberen, fouten maken, ervan leren en weer wat anders proberen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Ja. Wat volgens mij zorgt dat je fundament van je organisatie ook volledig anders wordt. Omdat je filosofie gewoon anders wordt.
18: Ja, ja, ik denk dat twee werelden zijn inderdaad. Maar we merken allemaal wel nu dat we aan het bewegen zijn naar die andere wereld. Van dat denken, voelen, handelen, reageren, aanpassen. Omdat de tools die we hebben daar ons bij helpen. Dus iets analyseren of iets een goede brief schrijven, om iets heel simpels te noemen.
2: Ja.
18: Of een goede presentatie maken of iets samenvatten. Of zo. Dat is allemaal nu gedaan.
2: Ja,
18: daar hoef je geen tijd meer in te steken.
2: Nee, lang leven AI. Ja.
18: Lang leven AI. En het leuke ook is dat we dat ons allemaal realiseren. Dat is niet iets wat uitgelegd hoeft te worden of wat alleen maar een selecte groep gebruikt. Dus we weten dat we dat plannen en analyseren. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet te veel tijd aan te besteden meer. Dus dat betekent dat er ook ruimte komt voor iets anders.
2: Ja.
18: En voor menselijk contact, voor bewegen met elkaar, voor experimenteren.
2: Ja. Maar ik hoor je dan eigenlijk ook zeggen, die rol of die noodzaak van snappen, in ieder geval snappen wat er aan het veranderen is in de wereld, wat er voor innovaties zijn, wat er voor geopolitieke veranderingen zijn en wat dat betekent voor je organisatie, dat je kunt dat niet meer bij een afdeling ABC neerleggen. Dat kan dus niet meer.
18: Ja.
2: Je kunt niet zeggen dat, ja, maar dat is van de afdeling externe relaties of dat is de marketingclub of dat is.
18: Ja, inderdaad. Wat is onze positie op deze ontwikkeling als bedrijf, als organisatie?
2: Ja.
18: Nee, dat hoef je eigenlijk ook niet meer te maken, want dat is heel fluïde. En dat maken we met elkaar. En morgen kan het iets anders zijn dan vandaag.
2: Ja.
18: Dus het heeft dan ook geen zin om een paper te schrijven, een memo, en te zeggen, ja, dit vinden wij hier nu van. En neem er kennis van. En ja. Dat is voorlopig onze positie. Nee, dat werkt zo niet meer.
2: Maar dat is natuurlijk wel hoe, ik heb ooit een hele tijd geleden enigszins bedrijfseconomie gedaan. Dat is wel wat we geleerd hebben.
18: Ja.
2: En de mensen, nou ja, een beetje van onze leeftijd, die nu aan de knoppen zitten, voor een belangrijk gedeelte, hè, tussen de 40 en de 60, zeg ik maar even, die komen uit deze wereld. De wereld van begrijpen, interpreteren, slimme keuzes maken, strategie bedenken, uitrollen, dat soort woorden. Maar ik hoor jou dus zeggen, ja, dat is geweest.
18: Ja, ik denk, als je moet organiseren, fabrieken moet bouwen of grote infrastructurele projecten of iets moet uitrollen op grote internationale schaal, dat het nog steeds belangrijk is dat je de omvang van een project kan inschatten en de resources beschikbaar maakt, et cetera, en dat goed kan managen. Maar dus op papier nu de toekomst reëel maken en zeggen van dit is de positie die wij gaan innemen voor de komende periode en dan gaan we dan zo komen, dat is veel minder relevant geworden.
2: Dus, en je houvast dan wel.
18: Dus we hebben wel visie. Hè? Dus we hebben wel een perspectief. De bekende stip op de horizon. Hè? Maar dat is een moving target. En het is vaag. Maar het is wel, we lopen in ieder geval de juiste richting in. En voor de komende 3 maanden weten we precies wat we moeten doen. Die 3 maanden daarna wordt het al wat minder duidelijk. En die 3 maanden daarna nog minder duidelijk. Dus dat is een soort, Ja, emerging strategy execution. Even
19: Engels. Zo. Ja, oké. Emerging strategy execution. Blijven
18: consultant.
19: Ja.
18: Maar dus dat je eigenlijk, ja, je gaat lopen in de juiste richting. En je weet wat je morgen doet en de dag daarna, maar daarna wordt het al vager.
19: Ja.
18: Maar het blijft wel de juiste richting. Maar je bent continu bezig met het voelen, sensen en responden op wat er in je omgeving gebeurt en dan je koers aan te passen. En dat is wel nieuw voor de 40, 60-jarigen, waartoe wij ook behoren. Maar we hebben dat wel over de afgelopen periode geleerd te doen.
19: En zie je dat dan ook nu bij de, want jullie lopen nogal bij veel organisaties rond. Zie je dan ook dat het nu die kant op gaat? Hè? Dus die dat creëren van dat houvast, wat eigenlijk geen houvast is. Want dat is ook nog eens een keer gevaarlijk. Hè? Als je denkt dat je houvast hebt, maar dat is er helemaal niet. Dan loop je anders. Ja. Dan beweeg je anders dan dat je weet. Er is eigenlijk maar een klein beetje houvast. Dus ik moet continu alert zijn en op mijn voorvoeten lopen. Dan ben je natuurlijk veel scherper. En dan val je ook minder vaak dan dat je maar gewoon denkt, nou, het komt wel goed. Ik heb twee relings gebouwd. Die noemen we strategie en een tactisch plan. Maar als die er niet meer zijn. Zie je dan in die boardrooms dat we daar al zijn? Dat we al zijn bij dat, we plannen 3 maanden vooruit. Dat kunnen we zien. Daar zijn we mee bezig met die executie. En we zijn een soort voortrollende outlook aan het doen van waar zijn we nu? Wat zien we om ons heen?
18: Ja, ik denk dat het natuurlijk wel verschilt per industrie.
19: Ja, ja, okay.
18: Maar bij heel veel industrieën en in heel veel sectoren is dit al wel het proces. Waarbij je ook de zekerheid zoekt in je eigen flexibiliteit en in dat van je team. En je zegt van joh, we zijn door COVID heen gegaan met elkaar. Wat ook al enorm veel improvisatie vroeg en aanpassingsvermogen. Daarna hebben we ook van alles meegemaakt. Nu hebben we geopolitiek, compleet nieuwe systemen die worden gebouwd. Er is oorlogsdreiging. We hebben een duurzaamheidsagenda. We hebben een digitale agenda. Dus waar we op vertrouwen is op onszelf. En dat we gewoon daarmee om kunnen gaan. En dat wij een bestaansrecht hebben als organisatie. En dat wij waarde willen leveren aan onze klanten of gebruikers of wat je ook hebt.
19: Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, daardoor is die missie of visie, hè, dat mooie vergezicht waarnaar we op weg zijn, maar waar we eigenlijk nooit komen, als het goed is. Dan heb je een goede missie volgens mij. Die wordt dan eigenlijk nog belangrijker om te zorgen dat je toch snapt met z'n allen wat je aan het doen bent.
18: Ja, dus waarom doen we dit? Hoe doen we het? Wat willen we uitstralen? Wie willen we zijn terwijl we dit aan het doen zijn?
19: Ja.
18: En wie trekken we dan ook aan? En wat zoeken we in elkaar? Welke leiderschapstijl hebben we daarvoor nodig? En dat zijn wel nieuwe discussies. En misschien is het dan voor de 40, 60-jarigen wat lastig om dat soort gesprekken veelvuldig te voeren. Of daar echt invulling aan te geven.
19: Want wat missen wij dan, zeg ik maar even. Ik zit er zelf in, dus ik mag mezelf over één kam scheren.
18: Ja, dat het dus het gedrag, leiderschap, de cultuur zoveel belangrijker zijn geworden. En dat die niet een uitvloeisel zijn van de industrie waarin we zitten, de strategie die we hebben, de structuur die we hebben gekozen, het land waarin we wonen, de leeftijdscategorie van mensen die we in dienst hebben. Nee, het is een aspect geworden van succesvol zijn. Of van overleven of jezelf opnieuw uitvinden om in deze uitdagende tijden relevant te blijven.
19: Ja. Dus eigenlijk nog veel menselijker dan dat het was.
18: Ja.
19: Dat was wel grappig. Ik had vorige week een andere uitzending. Een nieuw Business Radio Live. Is een heel leuk programma. Daar hebben we altijd het Inspire Top 3. Dat is een top 3 met boeken, podcasts, films. Alles wat je tot je kan nemen. Van één iemand die dan zegt, nou, dit zijn de 3 dingen die mij hebben geïnspireerd de afgelopen tijd. En er was dus iemand die zei, Good to Great van Jim Collins. Dat ik echt dacht, zo, wow, blast from the past dit zeg. Ja. Jeetje mina. Interessant is natuurlijk, ook al is dat boek al heel oud en op sommige gedeelten ook wel weer, nou ja, kun je zeggen, zijn de bedrijven die daar op een schild worden gehesen nou nog steeds zo succesvol? Wat wel interessant is, dat level 5 leadership wat ze erin beschrijven, dat gaat eigenlijk hierover. Dat gaat over een leider die relatief bescheiden is, die zijn team goed kan kneden, die de juiste mensen bij elkaar brengt. Dus ja, dat is eigenlijk altijd van alle tijd.
18: Ja, dat servant leadership. Hè? mensen de ruimte geven, besluitvorming ook in de organisatie laten plaatsvinden. Ja, er zijn nog veel organisaties die daar niet zijn. Hè?
19: Mm-hmm.
18: Ik werk bijvoorbeeld ook veel over de grens in Duitsland.
19: Oh ja.
18: Nou, dat is toch nog echt een andere wereld.
19: Ja.
18: En het besef doet daar natuurlijk ook zijn intrede dat dat noodzakelijk is. Maar zie het ook maar eens te veranderen zo snel.
19: Ja.
18: Maar ik denk wel dat er nu de krachten die op organisaties staan zijn nu zo groot. En het is ook zo duidelijk bij iedereen wat AI brengt, wat technologie brengt. Hoe wij met social media eigenlijk veranderd zijn. Wat er geopolitiek aan de hand is. Ja, dat het een hele vruchtbare bodem is om nu ook echt veranderingen door te zetten.
19: Ja, en wat mij verheugt is dat de menselijkheid daar alleen maar meer nodig is. Wat ik wel spannend vind, is dat ik dit ook al in allerlei koplopers de afgelopen jaren heb gehoord. Van nou, dit gaan we doen, hier gaan we naartoe. Het is natuurlijk wel iets waar we best wel lang juist diametraal misschien wel tegenover hebben gestaan in het managen en het structureren en juist misschien wel het machineren van de mens. Dus hoe je dat dan weer de andere kant op buigt, dat hoor je zo.
20: Doorzie wat er komt.
21: Dit is New Business Radio.
22: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: Altijd lekker op maandag. Even swingend erin met Ryan Shaw. En het, ja, goed nieuws. It gets better.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Andries in de studio, de CEO van Highburg. Een nogal flinke consultancy. Ja, zijn je een consultancybedrijf? Hoe noemen jullie jezelf?
2: Ja, wij zijn al consultants. Ja. Transformation consultants.
0: Kijk, nou, dat is precies waar we het over hebben. Hè?
2: Ja.
0: Ik begon er net al even over. Hè? Geen houvast. Ja, dan moet je andere dingen gaan doen. Dan ga je veel meer experimenterend organiseren, zou ik het een beetje willen noemen. Hè? Dus voelen wat er gebeurt. Niet gaan 1000 jaar gaan analyseren en allerlei rapporten schrijven, maar bewegen. Uitproberen, in gesprek gaan. Iets maken, kijken hoe mensen erop reageren. Ja. Het klinkt als hoe ik mijn werk überhaupt doe. Maar ja, ik ben een ondernemend zelfstandige. Dus ik heb niet zoveel gekke dingen om rekening mee te houden. Ja, als je in een bedrijf van 10.000 mensen zit, is dat andere koek. Hoe ga je nou van die organisatie die eigenlijk gebouwd is op onderlinge afspraken, structuren, rapportages, KPI's. Nou, al die dingen die we kennen van een organisatie, die we ooit bedacht hebben. Ook dat was ooit een innovatie. Naar die andere wereld waarin die dingen er allemaal niet meer zijn. Die houvast, die eigenlijk schijnhouvast is, verdwenen is of minder belangrijk is geworden. Hoe zet je dat in, zo'n verandering?
2: Ja, dat begint weer bij leiderschap. En ik denk dat leiders dan mensen uitnodigen om in die nieuwe wereld te stappen. En dat het verhaal waarom we naar die nieuwe wereld toe moeten, dat wel duidelijk is. Maar dan moeten we het nog gaan doen. Dus uitnodigen om te experimenteren. Hoor je natuurlijk ook heel veel om fouten te maken en daarvan te leren. Maar dat is echt wat er moet gebeuren. En ook dat leiders hun mensen dan coachen en zeggen, hey, ik ga je daarbij helpen. En we staan naast elkaar.
0: Ja. En
2: dat is...
0: Kunnen die leiders dat dan? Want ik bedoel, ik vertelde het je net aan de koffie, 607 afleveringen People Power. Er zijn zeg maar 2000 dingen doekjes die ik geleerd heb in 600 afleveringen in 10 jaar. Dat is 1 is leiderschap. Oftewel de leiding, de directeur, de manager die heeft werk te verzetten. En de 2000 dingen doekje is het goede gesprek voeren. Dus nou, ik weet niet of die nog langs gaat komen vandaag, ongetwijfeld. Maar wat moet die leider dan doen? Want ja, dat is nogal een ingewikkelde opgave. Want je gaat tegen mensen zeggen, ja, sorry, jarenlang dacht je dat je houvast had. We zijn er nu achtergekomen, gaandeweg. Die houvast, die is eigenlijk niet meer zozeer. Dus doe je best. Kijk wat er gebeurt. Praat erover met je collega's en ga dingen uitproberen.
2: Ja, kijk, we hebben structuur en we hebben processen. Het is niet dat allemaal weg is.
0: Nee.
2: Maar we gaan die wel veranderen. Dus waar we voorheen een groot haalbaarheidsonderzoek deden voordat we iets gingen doen, zeggen we, nou, misschien is dat gewoon een heel kort onderzoek geworden. Of is dat meer een experiment geworden? En dan doen we er nog één en nog één. En dan gaan we door met een van de opties.
0: Ja.
2: Of misschien ontmoeten we elkaar in een ander soort meeting. Met een grotere groep. Of juist een kleinere. En misschien is het niet zo dat alle grote investeringsbeslissingen door de board worden genomen, maar op een ander niveau. Dus we gaan wel die processen en die structuur aanpassen, zodanig dat die nieuwe manier van werken ook wel gestructureerd en procesmatig kan worden doorgevoerd. Dus dan hebben we dat. Het moeilijkste is natuurlijk het gedrag en de cultuur. En daar, ja, wij trainen heel veel mensen daarin, organisaties ook in de breedte. 2-daagse of 4-daagse training brengt je daar natuurlijk ook niet. He, dus dat gaat ook over hoe breng ik dat dan in de praktijk? Coaches zijn natuurlijk ook lopen ook overal rond, zijn ook belangrijk daarin.
0: Ja.
2: Om mensen, om gewoon gedrag ook te borgen. De nieuwe manier van werken. Dus we hebben structuur, processen, cultuur, coaching en gedrag. En dat moet allemaal in elkaar grijpen. Maar leiders moeten daarin dan natuurlijk ook voorop gaan. Voorbeeldgedrag laten zien. En het zorgt dat iedereen zich houdt aan die nieuwe structuur en processen. Zodanig dat we langzaam gewoon in die nieuwe wereld vertrouwen gaan krijgen. En dat we daar een zekerheid kunnen vinden. In plaats van in die oude wereld. Want het is ook wel duidelijk dat dat niet meer de zekerheid biedt. Hè? Dus dat is nu denk ik het voordeel van de laatste 2-3 jaar. Dat we echt zien van ja, dat kan ook niet meer.
0: Nee.
2: En daarvoor misschien
0: ging het nog een beetje.
2: Kan nog wel eventjes. Ja. He, dus de brandstofmotor, de automobielindustrie in Duitsland of op een andere manier organiseren ons, dat gaat nog wel. Nu zijn we er wel van overtuigd dat er echt iets moet veranderen.
0: Ja. Die leider is daar belangrijk in. Leiders, moet ik zeggen. Daar wordt best wel veel van gevraagd. Want die was, die is gekomen waar die gekomen is, omdat hij goed was in analyseren, in structureren, in behapbaar maken, in verdelen. In mensen daar ook inspireren, dat dat allemaal leuk is natuurlijk. Nu vraag je eigenlijk aan die leider om veel meer, veel dichter bij de mensen te gaan zitten. Dus om veel van die structuur die ertussen zit eigenlijk weg te halen. En tegelijkertijd veel meer afstand te nemen, veel meer los te laten om mensen te laten experimenteren. En dus je ook van tevoren veel minder te snappen en te weten van wat gaat er gebeuren, wat gaat er uitkomen. Hoe maak je als leider die transitie? Want dat is best wel een diametraal andere kwaliteiten die je eigenlijk moet hebben.
2: Ja, ik denk het is net als een als elk beroep waarin er een onderliggende begrip is of een trend of een technologie die je gewoon als beoefenaar van een dergelijke rol of functie, dat je gewoon de actualiteit bij moet houden van wat er speelt in jouw werk, dat je dat als leider ook moet doen. En dat je dat dan elke dag doet en elke dag een beetje verandert in een richting die noodzakelijk is voor jouw specifieke context.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je op een leeftijd komt en dat je denkt, nu heb ik daar geen zin meer in. Of weet je, die ontwikkeling die ik moet doormaken, dat is voor mij nu allemaal even te veel. Of ik zie daar geen uitdaging in of lol.
0: Maar het is best wel...
2: En dan moet je aan de kant.
0: Waarom ik het zo spannend vind, is omdat het is een persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over hoe jij in elkaar zit, waar je in gelooft. Ja. Je vraagt bijna mensen om hun wereldbeeld te veranderen. Of hun mensbeeld te veranderen. Dus je moet in de nieuwe situatie, waarin je mensen laat, zoals je het zelf zegt, hè, voelen, sense en execute. Dus voelen en de wereld in en die onzekere, gevaarlijke wereld, ook wel een hele leuke wereld. Dat vraagt natuurlijk dat je heel veel vertrouwen hebt in je mensen. En als er nou iets is waar een organisatie op gebouwd is, is het juist wantrouwen. We hebben heel veel ingeregeld om te voorkomen dat mensen verkeerde dingen doen. En nu ga je eigenlijk tegenovergestelde doen. Dat vraagt denk ik voor heel veel mensen, heel veel leiders zullen misschien bevrijd worden omdat ze denken, oh eindelijk, ben van dat gedoe af. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel leiders dat een hele grote stap is.
2: Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Hoe ga je daar zelf mee om?
2: Ja, ik denk mensen vertrouwen geven en vertrouwen bouwen in een organisatie. Die mensen moeten niet alleen vertrouwen in jou en jij moet hen vertrouwen, maar ze moeten ook elkaar vertrouwen. Want er is natuurlijk in grote organisaties ook heel veel concurrentie. Dat is dan een kwaliteit die gewoon veel belangrijker is geworden. Omdat we dat wat op papier is gezet en wat we moeten volgen en implementeren, minder relevant is geworden. Dus daar is bij uitstek de leider voor opgesteld om dat te bouwen en te ontwikkelen.
0: Ja.
2: We moeten natuurlijk niet doorslaan en zeggen van die leider heeft helemaal geen inhoud. En die moet alleen maar zeggen, ik weet het ook niet, doe jij het maar, denk jezelf. En we moeten ook niet zeggen van data is niet meer relevant, analyse is niet meer relevant. En dan hebben we het alleen maar over anekdotisch gedrag. Van ik hoorde zojuist op de radio, dit of dat. Of gisteren heb ik in de krant gelezen. Dus daar moeten we nu op bewegen. Nee, zo is het ook niet. Dus hoe maken we die transitie? Wat is wel iets wat relevant voor ons is en wat niet? Hè? Dus als we gaan voelen... Voelen is ook een momentopname en reageren op dat gevoel. Hoe maken we toch even pas op de plaats en vullen we dat daadwerkelijk in?
0: Ja.
2: Daar is denk ik ook een belangrijke rol voor een leider weggelegd. En daar kan die ook heel veel gebruiken natuurlijk van overtuigingskracht. Hè, of over richting aangeven. Dat wat vroeger belangrijk is en nu nog steeds.
0: Ja. Nou ben je zelf de baas van een bedrijf van 450 mensen ongeveer.
2: Ja.
0: Dat zijn ook nog eens een keer 450 hoe moet ik dat zeggen? High-skilled mensen die elke dag met verandering bezig zijn. hoe ga je daar zelf met die nieuwe wereld om, waarbij ja, waar bijvoorbeeld nou ja, AI een intrede heeft gedaan en heel, ook voor consultants kan ik me voorstellen, voor heel veel verandering heeft gezorgd. Dus hoe speel jij die rol van die nieuwe leider in die organisatie waarbij de plannen en de structuren wat minder belangrijk zijn geworden en het voelen en in actie komen belangrijker?
2: Ja, we zijn samengesteld van 9 organisaties in de afgelopen 5 jaar. Dus het is niet alleen een grote, voor mij doen een grote organisatie waar ik leiding aan geef, maar ook vanuit verschillende culturen opgebouwd. En iedereen heeft zijn eigen historie die hij inbrengt. Ik denk dat dat een kwestie is van inderdaad de juiste richting uitzetten en mensen een visie meegeven. Maar ook heel veel ruimte geven voor een eigen invulling daarin. Dus ik probeer te sturen op van dit is de intentie van waar we naartoe willen. Dit is de intentie. Dit is wat wij als bestuur hebben opgesteld. Dit is de groei die we willen bewerkstelligen. De ontwikkeling die we willen doormaken. Het bedrijf wat we willen zijn. En hoe vul je dat in? En dan wel daar ook met elkaar in gesprek over gaan. Kijk, consultants onderling, die kunnen natuurlijk continu doorpraten. En die hebben natuurlijk ook een neiging om dingen te overdenken. Of te veel na te denken, te analyseren. Want daar worden ze voor betaald. Vaak is dat een tijdselement. Dus ja, als ik praat, dan word ik betaald.
0: Ja, ja.
2: Dus we moeten ook leren met elkaar om besluiten te nemen. En te zeggen, ja, maar nu gaan we het toch doen. En ja, maar dan heb ik nog 1 gedachte. Nee. He, dus in mijn veld is dat een hele grote een groot aspect van mijn vorm van leidinggeven. Dat we zeggen, jongens, zullen we het gewoon doen?
0: He, dus, ja, we gaan in actie komen.
2: We gaan in actie komen. En dus ik denk dat dat nog sterker leeft bij consultants dan bij een andere organisatie. Maar daar heb ik wel heel erg mee te maken. En dan en langer nadenken heeft geen zin.
0: Nee, want als je het hebt over business development of nieuwe product-marktcombinaties bedenken. Nou, alles wat zeg maar tussen het bedrijf en de klant een beetje speelt. Dan vroeger hadden we daar natuurlijk, schrijf maar een businessplan. Voor mij was dat altijd een andere manier om te zeggen nee. Want ik vond het nooit leuk om een businessplan te schrijven. Maar schrijf maar een businessplan, maak maar een business case. Hè, dan moest dan altijd uitgewerkt worden en zo. Nu kan ik me voorstellen dat je die drempel die er eigenlijk ligt van het ontwikkelen van iets nieuws, die maak je veel lager. Die ontstaat veel meer in combinatie tussen collega's, maar ook tussen mensen in de markt of andere partners. Dan heb je dus ook veel minder sturing als leiding van de organisatie op. Ja, maar waar gaat het dan heen? En waar kan ik dan nog ja of nee zeggen? Of zeggen van ja, maar oh, maar wij vinden dat eigenlijk toch niet zo bij onze missie passen. Hoe hou je dan toch grip, ondanks dat je tegelijkertijd ook zoveel ruimte biedt?
2: Ja, ik denk dat je het moet zoeken in waarden en normen die je stelt rondom aspecten die een beetje de context weergeven. Bijvoorbeeld kwaliteit. Of een bepaald niveau wat je wil bereiken. Of de manier waarop we onze brand willen uitdragen. Dat is zo gedefinieerd. En daar houden we ons aan. De manier waarop we communiceren met onze klanten. De manier waarop we met elkaar omgaan. Dat zijn allemaal aspecten, denk ik, van leiderschap die heel goed bewaakt kunnen worden. En die een context geven voor hoe iedereen zich kan gedragen. Daarbinnen kunnen zakelijke beslissingen inderdaad gedistribueerd genomen worden. Maar er zijn nog heel veel zaken waarvan we zeggen, ja, dat zijn onze, die geven grenzen aan, dat zijn onze rustplaatsen in onze manier van doen. En die zijn super belangrijk als cultuurdragers of als aspect van hoe wij in de markt willen staan.
0: Ja, nou jij zegt al even cultuur, daar zat ik gelijk aan te denken, dat die cultuur dus heel sturend is, omdat het een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort stemmetje in je achterhoofd is die tegen je zegt, ja, maar dit gaat hem niet worden. Dit ligt er echt te veel buiten. Dat voel je aan. Als je dat waarschijnlijk moet rationaliseren, dan is dat heel ingewikkeld. Ja, waarom past dit nou niet en dat nou wel? Maar dus daarom heel erg belangrijk. En nou ja, jij weet net zo goed als ik, als het gaat over cultuur en cultuurverandering, Dan kunnen we nog waarschijnlijk 5 afleveringen vol praten. En toch wil ik er straks nog even ietsje dieper op ingaan met je. Dus dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Crusaders met Randy Crawford en het prachtige Street Life.
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Andries in de studio, CEO van High Burke. We moeten even nog in het laatste stukje nog even het kleine onderwerpje cultuur pakken, Han.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Eigenlijk de mijn conclusie is een beetje los van het feit dat natuurlijk niet alles verdwijnt, maar het wordt wel meer fluïde. Er is minder houvast dan vroeger. De wereld verandert om ons heen. Waar hou je dan wel aan vast? Nou, aan een mooie, lonkend perspectief. Je missievisie. Maar zeker ook aan je cultuur. Waardoor iedereen in de organisatie op zijn, aan zijn theewater voelt. Past dit nou wel bij ons of past dit nou niet bij ons? En dan hoef je ook geen rapporten over te schrijven. Dat voelen ze gewoon. Maar dan is de vraag natuurlijk wel. Als jij uit een cultuur komt. Bijvoorbeeld, je bent een netbeheerder. Laat ik er maar eens noemen. Je hebt je hele... al 100 jaar hou je je bezig met zorgen dat het elke dag het doet. Want we hebben natuurlijk een fantastisch elektriciteitsnetwerk in Nederland. Maar ja, nu komt de energietransitie. Nu moeten we ineens alles anders doen. Die cultuur die moet dan ook anders. Dat gaat niet zo snel, hè?
2: Nee. Nee, en als we structuren en processen aanpassen naar hoe we het willen en de cultuur blijft gericht op controle en zekerheid, dan gaat het niet werken.
0: Nee.
2: En cultuur is natuurlijk een zachte component eigenlijk, maar het is een harde voorwaarde voor succes. Dus die cultuur die zal echt de hele tijd ook een aandachtspunt moeten zijn. We weten allemaal dat de uitspraak van op maandag hebben we nieuwe cultuur nodig.
0: Ja.
2: Monday morning naar de klok.
0: Ja.
2: Dat werkt zo niet. Maar de leiders in organisaties moeten dat continu benadrukken.
0: Ja.
2: En die zijn vaak natuurlijk in hun hoofd toch al verder en sneller in een nieuwe wereld dan de rest van de organisatie. En dat heb ik zelf ook. Dat je denkt, daar hebben we toch al 2-3 keer over gehad. Maar andere mensen zijn er nog niet. Dus hoe wil je het ook in je organisatie zien? Wat moet er dan daadwerkelijk worden? Wat is het gewenste gedrag? Wat moet er worden getoond? En daar moet je gewoon heel scherp op zijn ook als leider.
0: Ik snap dat het een moeilijke vraag is, vertel ik er al van tevoren bij. Maar het is natuurlijk wel een beetje de $1 million question. Of misschien is dat veel te weinig tegenwoordig trouwens, $1 million. Want het gaat niet zo goed met de dollar. Maar wat zijn nou de elementen die ook tastbaar zijn, waardoor je die cultuur langzaamaan kan veranderen? Dus wat zijn de dingen die je zelf kan doen als leider? Los van, je kan natuurlijk allemaal programma's doen en dan gaan we weer.

0: feest en partijen organiseren en bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal. Nou, allemaal prima, allemaal doen. Maar dan ben je er volgens mij totaal niet. Dus nee, wat kan ik als leider dan doen?
1: Ja, ik denk heel veel in je leiderschapstijl laten zien. Ja, dus inderdaad, cultuur met posters ophangen en koffiemokken met teksten.
0: Ja.
1: Het is wel goed om mensen te herinneren door middel van dat soort middelen aan, we zijn bezig met een verandering. Dus ik denk dat het niet helemaal moet worden weggeschoven. Maar het voorbeeldgedrag van een leider is natuurlijk cruciaal. En misschien heb je daar ook gewoon nieuwe leiders voor nodig. Hè? Dus je wil ook je team ontwikkelen of verversen of vernieuwen voor een deel. Met een ander gedrag, zodat mensen ook daar zekerheid aan kunnen ontlenen. Het woord zekerheid. Zekerheid in het team. Van hey, oké, het is gewenst. Ik kan die stap maken. Het is een veilige omgeving.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook een moderne term. Hè? Dus veiligheid creëren voor het maken van fouten. Voor diversiteit, voor anders zijn. En ik denk dat dat een belangrijke bijdrage levert aan een langzame verandering van cultuur. Maar die wel heel erg duidelijk wordt ingezet.
0: En wat ik nog wel regelmatig tegenkom, is dat er dan leiders in de organisatie zijn. Nou, laten we zeggen, 8 van de 10 die staan te juichen. 4 van de 10 die denken, nou oké, okay, ik moet wel even aan mezelf gaan werken. Maar die willen wel. En 2 van de 10 blijven gewoon doen wat ze deden. En die vinden het eigenlijk een beetje onzin. En die laten dus gedrag zien wat eigenlijk niet past bij de cultuur die je wil hebben. Wat doe je daarmee?
1: Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment duidelijk wordt in een organisatie. En dat er een soort van omslagpunt is. Als een bepaalde percentage van de leiders wel de nieuwe wereld vormgeven. En die nieuwe culturele waarden en normen uitdragen. Dan kunnen anderen ervoor kiezen om mee te gaan of niet. Maar dan is dat ook wel het nieuwe normaal van de organisatie. Zien mensen dat en die gaan daarop mee. En dan worden eigenlijk ook keuzes van mensen die zoveel weerstand hebben. Die worden dan ook zichtbaar en dat gedrag wordt zichtbaar en ook ongewenst. Dus daar kunnen we dan wat mee.
0: En hoe snel moet je daar op acteren? En wat je meestal weten eigenlijk. Ik bedoel, het gemiddelde MT of de gemiddelde directie die kent zijn pappenheimers. En die weet eigenlijk van tevoren al, nou, deze mensen, weet niet zo goed. Ja. Dat zou wel eens ingewikkeld kunnen worden.
1: Ik denk dat we mensen wel een kans moeten geven om een verandering te maken. Maar ik heb zelf ook meegemaakt. Als je in een team iemand hebt die echt openlijk weerstand heeft. En die daar dan ook nog een groepje om zich heen organiseert. Op diezelfde weerstand. Dat het soms gewoon slim is om die persoon eruit te nemen. Zodat de mensen die wel daaraan vasthingen nog. Dat die eigenlijk ook zelf de mogelijkheid krijgen om te veranderen. En in een nieuwe wereld te stappen. En dat is heel krachtig. Het is pijnlijk, want zo iemand moet je laten gaan. Maar het heft ook een blokkade op voor anderen.
0: Ja.
1: En dat zijn chirurgische ingrepen, zou ik zeggen. Dus dat moet je ook op het juiste moment doen. De mensen moeten hebben een kans gehad. En moeten ook weten dat dat een consequentie kan zijn of gaat zijn. En dan kun je door met de rest. Je hebt natuurlijk altijd de neiging om heel veel aandacht te geven aan weerstand en aan het negatieve. Als leider, daar gaat ook heel veel tijd en energie in zitten. Dat is allemaal negatief. Maar dat is niet voor niks. Hè? Want je wil ook niet te snel opgeven naar mensen. Maar op enig moment moet je wel zeggen van nu gaan we toch door.
0: Ja. Ik hoor je eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Ik doe maar even een vrije vertaling in mijn hoofd. Ondernemerschap. En wat eigenlijk is wat jij zegt. Iets voelen. Een beetje op je gut instinct werken. Nou wil ik niet zeggen dat ondernemers altijd maar wat doen. Want dat is ook een fabeltje. Maar wel naar buiten gaan. De confrontatie met de buitenwereld aangaan. Met mensen praten, voelen. En daar dan iets mee doen. Dat is ondernemend gedrag. Hebben we dat dan gewoon meer nodig in organisaties?
1: Ja. Ik denk dat ondernemend gedrag en ook dat aanleren. We moeten allemaal meer ondernemend zijn en zo. Dat makkelijk gezegd kan worden. Dat daar ook eenvoudig programma's voor worden ingezet. Maar dat het nog niet zo makkelijk is. Want met ondernemen komt er heel veel risico voorbij. En risico voor de dingen die je doet, voor de onderneming. Je maakt kosten of je mist opportunities. Maar ook voor jezelf. Als de ondernemende persoon in een organisatie. En er zijn ook heel veel organisaties waar mensen zitten die er niet voor hebben gekozen om te ondernemen. Daarom zitten ze in een organisatie.
0: Ik wou net zeggen, ja. Ja, de echte goede ondernemers, die werken voor zichzelf.
1: Ja, die hoef je niet eens uit te leggen. Dus, dus dat is wel een spannende. Ja. Maar dan denk ik dat het belangrijk is om te zeggen van joh, we gaan risico nemen. We gaan experimenteren. We gaan fouten maken. En daarvoor creëren we een veilige omgeving. Want als je echt ondernemer bent, is die veilige omgeving er natuurlijk niet. En dan word je gewoon afgestraft. En een echt ondernemend persoon vindt dat dan nog niet zo erg. Of die kijkt er anders naar. Maar in een organisatie kun je wel bepaalde veiligheid organiseren. Waardoor er wel een voedingsbodem ontstaat voor meer initiatief. Ik zou er andere woorden voor gebruiken dan echt ondernemen.
0: Ja. Ja, en het wat mij wel duidelijk is geworden in het gesprek met jou. Je gaat al heel snel denken van oké, alles moet anders. Maar dat is onzin. Het moet een andere nadruk krijgen. Er moet iets minder van het een en iets meer van het ander komen. Hoe creëer je zo'n veilige plek? Want ik kan me ook... Ik zeg het altijd, ik neem altijd het voorbeeld van de luchtverkeersleiding. Hè? Je wil niet dat die in een dagelijks werk ondernemend gaan worden. Dat lijkt me niet handig. Ja, dus dat is een wereld die juist heel erg gereguleerd en duidelijk en gestructureerd en op veiligheid. En er mag gewoon niks misgaan. Uitstekend. Maar ook zij moeten op allerlei vlakken toch gaan innoveren en dingen anders gaan doen. Dus hoe creëer je nou een duidelijke plek dat je zegt, nou en hier, dit is nu de speelplaats. Hier is de zandbak. Nu kunnen we los met elkaar. Terwijl dat andere ook waar blijft.
1: Ja, ik weet niet of we een aparte ruimte moeten organiseren. Er zullen ongetwijfeld sectoren zijn of organisaties. We zeggen van ja, hier wordt er dus gespeeld. En hier blijven we serieus en hebben een soort run business.
0: Ja.
1: Ja, dus een lopende business. En hier is vernieuwing de belangrijkste driver. Dus ik denk dat het dus steeds meer in elkaar is gekomen. En ook... Wat een organisatie aan change doet en aan ten opzichte van run is ook steeds groter geworden over de afgelopen jaren. Dus eigenlijk moeten we allemaal de hele tijd met verandering omgaan. En dus innovatief zijn in ons gedrag en experimenteren. En dat, ja, dat kun je ook belonen natuurlijk. Dus je kunt die veiligheid creëren. Zeg van, ja, als het misgaat, dan no worries of dan daar leren we van. En dat gaan we ook op een bepaalde manier belonen zelfs. Maar ook innovatief zijn kun je ook gewoon belonen. In plaats van dat je zegt van nou ja, we belonen alleen als er geen fouten worden gemaakt. Dat iets stabiel is.
0: Ja, ja. Nou ja, kijk, in de regel is het natuurlijk zo dat in een organisatie performance, resultaat halen, wordt beloond.
1: Ja.
0: Hoeveel gemiste orders je hebt, wordt niet beloond. Terwijl misschien juist wel uit die gemiste orders heel veel interessante kennis komt waar een hele grote business uitkomt. Maar dat zit niet in het systeem nu.
1: Ja, maar je voelt al aan als je het zegt dat het gaat om veiligheid om dat te delen.
0: Ja.
1: He, dus, want als je telkens zegt, ja, we hebben die klant verloren, want iemand anders was gewoon goedkoper. He, dat is dan altijd de reden.
0: Ja.
1: Ja, is dat echt de reden? He, of hebben we iets niet goed gedaan? Hoe kunnen we daarvan leren? Want als wij altijd te duur zijn, ja, dan kunnen we beter de tent sluiten, hebben we geen positie. Dus hoe creëer je een omgeving waarin iedereen heel enthousiast wordt van het delen van dat soort missers en fouten? Is natuurlijk ook een open deur en dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Ik zie je kijken. Maar...
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En het mooie is alleen dat het nu veel meer... Ik bedoel, 5 jaar geleden hadden we het hier ook over. Misschien 10 jaar geleden hadden we het hier ook over. Maar toen was het een soort van gek idee.
1: Ja.
0: En nu is het eigenlijk iets waarvan je zegt van nee, dat moet mainstream eigenlijk worden.
1: Ja.
0: Want anders dan kan je niet ontwikkelen.
1: Ja.
0: Ik wil eigenlijk naar de laatste vraag aan jou. En dat is, we gaan even in het hoofd van onze luisteraar zitten. Die heeft dit allemaal gehoord. Die herkent heel veel ongetwijfeld. Sterker nog, die is misschien zelf leidinggevende of directeur of HR-verantwoordelijke. En die denkt, ja, dank je de koekoek. Ik zit nog in zo'n organisatie die toch nog voor een belangrijk gedeelte... Ja, hier en daar experimenteren we wel. Maar voor het allergrootste gedeelte zijn we gewoon een ouderwetse, gestructureerde, geprotocoliseerde organisatie. Wat kan het individu doen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, hè, dus het is niet gelijk de baas die het roer om kan zetten, om meer deze, ja, om meer de eigenschappen eigenlijk eigen te maken die je nodig hebt om, hè, als professional om in die onduidelijke wereld dat uitproberen en dat experimenteren, om dat te leren. Want voor veel mensen is het denk ik nieuw.
1: Ja, ik denk dat veel leiders die dan nog op een oude manier zeg maar te werk gaan en daar dus ook hun organisatie in vasthouden, maar even zo te zeggen, naar jouw voorbeeld, die weten zelf ook wel dat dat niet langer kan. Die zijn ook onzeker. En die hebben ook angst voor de toekomst. Dus als er iemand in de organisatie zit die initiatief toont, en die op een andere manier naar vraagstukken kijkt en dat voor komt stellen of daar ideeën over heeft, dan is mijn ervaring dat veel leiders dan dat verwelkomen en daar een uitnodiging voor een gesprek daarover aangaan. Dus ik denk dat er maar weinig zijn die zeggen, nee, dat is allemaal niet op ons van toepassing. Ik heb al zoveel veranderingen gezien en het blijft allemaal bij hetzelfde. Dat is op dit moment zeg maar het voordeel van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat we dat eigenlijk niet meer kunnen gebruiken als argument. Maar dat er gewoon ook heel veel onzekerheid in de top van een organisatie zit. En als je daar op afstapt en iets mee doet, denk dat dan dat verwelkomd gaat worden.
0: Ja. Ja, het grappige is dat mijn ervaring ook is dat de mensen aan de top van een organisatie veel toegankelijker zijn dan ze lijken. En vaak komt dat door het cordon sanitair wat er omheen zit.
1: Ja.
0: Dus meestal zitten er alle mensen omheen die dan heel belangrijk doen en zeggen nee. Mensen, nou, het geldt voor jou ook. Hè? Nou, Han heeft geen tijd, Han is druk. Maar Han, die, als hij iets leuk vindt en het ja, past bij wat jij wil bereiken. Ja, natuurlijk heb je dan tijd. Sterker nog, dan maak je de tijd voor, toch?
1: Ja, zeker. Nee, zo is het. Want je hebt toch veel te maken met weerstand. En met dat je zelf denkt van, nou, ik had het wel sneller gewild. Of waarom gebeuren er dingen niet? En als er dan iemand komt met een idee. Zegt van, joh, ik heb eigenlijk een heel goed idee. En ik heb niet het idee om jouw idee af te schieten. Of om iets tegen te houden. Maar om juist iets te openen.
0: Ja.
1: Dan wordt het over het algemeen echt verwelkomd. Dat zie ik ook. Heb ik zelf ook.
0: Dus neem die stap.
1: Ja.
0: Stuur dat mailtje. Of sterker nog, schiet iemand even aan. Als hij toch koffie aan het halen is. En zeg, joh, ik heb een goed idee. En dan zien wat er gebeurt.
1: Zo is het.
0: Han, ik vond het superleuk dat je er was. Dankjewel voor het delen van alle wijsheid. Als jij als luisteraar natuurlijk meer wil weten, dan kan je naar de website van highburg.com, denk ik, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Vond het heel leuk hier te zijn, Glenn. Dankjewel.
0: Avec plezier, zeggen we dan in goed Engels. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En op naar de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe Cybersecurity Monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
12: En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hey, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag.
1: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
13: Ah, Vera.
14: Hey, Os.
13: Wat leuk. Dit is alweer de tweede keer dat wij samen een aflevering maken. Wat ik aan jou gevraagd heb, van denk nou eens na over een misschien wat ander concept ook voor een aflevering. En nou, dat heb je gedaan. En nou, vertel maar, wat wilde jij graag doen?
6: Nou, wat ik zelf altijd leuk vind, los van interviews beluisteren, is juist ook kortere snippets waar je een concrete tip nog uit kunt halen. Naast dat de ondernemers en degene die jij ook interviewt altijd ook tips met zich meebrengen.
13: Ja.
6: Maar het is ook wel leuk, ook in dit tijdperk, dat er heel veel actualiteiten zijn die we goed kunnen bespreken. En dat we kunnen kijken wat is daar een hulpvraag die een grote groep aan jonge ondernemers of professionals uit kan halen. En ja, inderdaad ook niet alleen de ondernemers, maar misschien ook wel de young professionals die hier baat bij kunnen hebben.
13: Ja, want die luisteren ook veel. En oké, dus iets meer een how-to onderwerp.
6: Ja.
13: Dus echt over een specifiek onderwerp. En
6: ja.
13: Nou, jij hebt ook meteen het eerste onderwerp voor deze aflevering heb je uitgekozen.
6: Ja.
13: Omdat dat volgens mij jou zelf ook raakt.
6: Ja. Ik kan
13: waar gaan we
6: uren
13: over,
6: kletsen.
13: Nou, wat vertel.
6: En dit is leiderschap.
13: Leiderschap?
6: Ja, en dat is een heel breed woord. Want leiderschap, daar heeft iedereen mee te maken. Of je dat nou in je privé situatie hebt. Of je bent wel manager. Of je bent net een junior. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat over heel veel verschillende factoren. En binnen leiderschap heb ik het dan voornamelijk over. Hoe bouw je een cultuur op de werkvloer als manager zijnde? Hoe geef je je grenzen aan? Dat kan dus ook als werknemer zijnde. Hoe voer je slecht nieuwsgesprekken of juist goed nieuwsgesprekken zonder dat je te veel aan het sugarcoaten bent bijvoorbeeld. Ja, dus echt wel in het zakelijke aspect natuurlijk. En wat ik ook interessant vind is juist om het daar ook eens met jou over te hebben. Omdat jij natuurlijk ook wel een best wel groot bedrijf hebt gerund. En hoe deed jij dat vroeger, als ik het even zo mag noemen?
13: Ja, nou, ik heb samen met mijn compagnon een bedrijf eigenlijk opgebouwd. We begonnen met z'n tweeën. Het was een online publisher, high profile, toptrouwlocaties, events.nl, locaties.nl. En wij waren heel goed in verkoop, in sales en in innovatie en in trends en ontwikkelingen. En dat bedrijf groeide eigenlijk steeds meer. En we hebben nooit heel erg nagedacht over leiderschap of over management. Het overkwam ons wat meer.
6: Mm-hmm.
13: Totdat we met 35 man zaten.
6: Zo.
13: En daar, dan moet je je bedrijf heel anders gaan inrichten. Stap voor stap. En over die fases en over die ontwikkeling daarin. Met terugwerkende kracht denk ik dat daar nog heel wat anders in gedaan had kunnen worden. En waar ik ook van kan leren. Dus daarom vond ik het ook een leuk onderwerp. Wij noemden het vroeger overigens nooit echt leiderschap. Dat is een term die je nu heel veel hoort. Maar ja, management of leiding geven.
6: Ja, maar ik denk ook wel dat het... Want wanneer was dat ongeveer? Welk jaartal hebben we het dan over?
13: Nou, ik heb een bedrijf opgericht toen jij nog niet geboren, in 1990.
6: Oh ja.
13: En ik heb het verkocht in 2018.
6: Oh ja.
13: Allebei de bedrijven bestaan overigens nog, maar ik ben zelf uitgestapt.
6: Dus 28 jaar lang?
13: Ja, 28 jaar.
6: Weet je, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld rond 1990, ja, ik was er inderdaad niet, maar dat toen ook leidinggeven wel heel anders was. Ik heb wel het idee dat we daar nu, met alles wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is en wat je juist te veel kan doen of te weinig doet. En juist ook wel een klein beetje met Gen Z die op zichzelf let en ook heel erg hun grenzen weet te bepalen. Dat überhaupt misschien wel heel erg is veranderd en dat we daarom überhaupt daar meer mee bezig zijn.
13: Nee, maar dat klopt. Nou, daar gaan we het over hebben in deze aflevering.
6: Hey, maar Os, wij kunnen het natuurlijk urenlang dan met elkaar nu gaan hebben over hoe wij dat uit ervaring hebben gedaan.
13: Ja, zeker.
6: Maar misschien is het ook goed om juist concrete tips te krijgen. Dus ik dacht, is het niet een goed idee om mijn leiderschapscoach erbij te halen?
13: Je hebt een leiderschapscoach? Zelf?
6: Ja, sinds 2 jaar heb ik een leiderschapscoach. Enerzijds duiken we echt de diepte in. En anderzijds kan ik haar appen met, hey, ik loop hier tegenaan, kan je mij even helpen? Wat super fijn is. Dat is Nadie Roef van Brout. Zij is daar leiderschapstrainer en coach. Dus ik zou haar er graag bij halen.
14: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
13: Nou, Nadie Roeven dus, leiderschapstrainer en coach. Welkom.
15: Dank je.
13: Wat leuk dat je erbij bent, inmiddels aangeschoven. Wil jij jezelf heel even kort introduceren?
15: Ja, ik ben dus Nadie. Ik kom uit het zuiden, misschien hoor je dat nu al. Uit een heel klein dorpje, Hegelsom. Ik werk bij Brout. Ze geven leiderschapstrainingen op eigenlijk alle niveaus van een organisatie. En dat gaat eigenlijk, dat begint met naar jezelf kijken. En vervolgens, hoe kan ik daarmee impact hebben op anderen? Ja, wat wil je weten eigenlijk over mij? Want dat is een stukje over wat ik doe. Maar...
13: Nou, Vera en ik hebben natuurlijk... we doen maar wat als ondernemer. Dus we vonden het heel fijn om een echte expert bij te halen. En Vera vertelde al dat ze door jou goed gecoacht wordt. Dus we vinden het interessant om straks aan de hand van de case van Vera te kijken waar jullie het dan samen over hebben. Ja. Maar daarom is het ook leuk om te weten wat jij doet. En je zei Brout... Is dat echt een leiderschapsbureau? Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat doen jullie?
15: Ja, klopt. Brout doet leiderschapstrainingen eigenlijk op twee verschillende manieren. Dat is maatwerk, dus dan maken we iets specifiek voor een organisatie. Dus ik kan bijvoorbeeld voor Bureau Bexie van Vera kan ik een teamtraining maken op het topic waar zij tegenaan lopen. En daarnaast hebben we open programma's. Dus dat betekent dat iedereen zich in kan schrijven. En dan kom je gewoon bij een groep mensen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dus we hebben een programma voor starten met leiding geven. We hebben ook een programma voor mensen die al langer leidinggevende zijn. Voor directeuren. En voor, nou ja, iedereen. En dat gaat echt over persoonlijke ontwikkeling.
13: Ja, en wat is jouw persoonlijke definitie van leiderschap?
15: Ja, je kunt bij Brout kun je het in ieder geval eigenlijk in drie niveaus dus onderscheiden. En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hey, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt in het leven, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag. Dat is eigenlijk de basis van elk programma wat wij doen. De ik-laag. En bij leidinggevende programma's gaan we ook nog kijken naar, hey, hoe kun jij dan met alles wat jij bent effect hebben op je team? Dus hoe kun je zorgen dat er vertrouwen is? Hoe kun je zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen? Hoe kun je zorgen dat, nou ja, whatever eigenlijk je tegenaan loopt? En voor een directeur kijken we naar, hey, oké, inderdaad die hele molen over ik. En dan, wat doe ik in mijn gedrag? En wat creëer ik daarmee binnen mijn organisatie? En wat wil ik voor organisatie neerzetten? En wat is dan effectief? En wat werkt eigenlijk niet zo effectief daarmee? Omdat wij geloven dat het gedrag van een organisatie een reflectie is van het gedrag van de directie en zijn leiders. Dus als jij een team hebt die moeilijk dingen uitspreekt, hoe komt dat dan? Vind je het zelf ook lastig om dingen uit te spreken? Kun je nog iets aan vertrouwen doen met je team?
16: Ja. Kan hem ook echt in die kleine dingen zitten, dus.
15: Ja, je zet eigenlijk een toon. Het is eigenlijk hetzelfde als ouders die hun kinderen opvoeden. Daar zet je ook een soort toon.
16: Ja.
15: Je kind wordt gevormd door wie je bent. Ja. Zeg maar dat is onvermijdelijk. En dat is eigenlijk ook als leider binnen een organisatie.
13: Nou, Vera, jij klopt op een gegeven moment aan bij Nadie.
16: Ja, klopt.
13: Vertel, hoe is die relatie eigenlijk dan tot stand gekomen?
16: Nou, ik ben in 2020 samen met mijn compagnon ben ik begonnen met Bexie. En in 2021 hadden we onze eerste werknemer. En nou ja, dan ben je nog een beetje met z'n drieën. En dan doe je het nog een beetje zo. Letterlijk met z'n drieën. En ben je nog een beetje gewend van hoe je als ondernemer dat met z'n tweeën deed. En in één keer in 2022 zaten we volgens mij al met z'n vijven. Wel inclusief stagiaires. Maar goed, dat is ook al de start van je team. En echt wel de basis. En toen voelde ik al een beetje van, oh, hoe leg je dan die basis op een goede manier? En waar moet je dan ook op letten? Want ik geloof ook echt dat het inderdaad in die kleine dingen zit. En in het zetten van de toon. En het geven ergens ook van het goede voorbeeld. En hoe vind je ook die balans? Dus in 2023 heb ik toen een cursus coachend leiderschap gevolgd bij een bepaalde opleiding. En dat vond ik super interessant. En dat ging erg over veiligheid creëren binnen je organisatie. En hoe creëer je dat zij een vertrouwd, maar vooral veilig gevoel hebben. Want dan gaan ze handelen op die coachende manier. Alleen dat ging heel erg over de komende 20 jaar. Terwijl ik dacht, ja, als ik nu dus binnenkort iemand een slecht nieuwsgesprek moet voeren, help. Hoe moet ik dat dan doen op die persoon toegespitst? Maar ik zoeken. En toen kwam ik dus op bij Brouw terecht.
13: Waar had jij hulp bij nodig? Want jouw bedrijf in de social media wereld.
16: Ja.
13: Jullie begonnen samen. Dat begon natuurlijk echt te groeien.
16: Ja. Ja, en toen had ik dus die training gedaan, die tweedaagse. Alleen toen merkte ik dus van, oh, ik heb wel elke week iets. En dat kan gaan over hoe geef ik bepaalde grenzen aan. Hoe creëer ik geen hiërarchie, maar wil ik wel ook de grens aan kunnen geven. Maar hoe ben ik ook een flexibele werkgever? Hoe voer ik evaluatiegesprekken? Hoe voer ik slecht nieuwsgesprekken? Dus veel meer... Ja, in de, hoe noem jij je, dagdagelijkse taken, zoals ik het begreep. En daar had ik Brouw toen ook echt voor benaderd. En dat ging meteen eigenlijk best wel heel effectief. Dat merkte ik vooral. Ik krijg gewoon bepaalde formule en ook een kleine zoektocht naar wat past er bij jouw organisatie.
13: Maar kan je bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van een vraag die jij naar die hebt gesteld? En hoe gaat dat dan in praktijk? Of hoe is het in praktijk gegaan?
16: Dat is bijvoorbeeld, hoe voer je een slecht nieuwsgesprek?
13: Ja. Maar hoe voer je een slecht nieuwsgesprek, Nadie?
15: Nou, zo kwam Vera dus eigenlijk naar mij toe. Maar ik heb jou niet verteld hoe je dat moest doen, meteen.
16: Nee, dat klopt.
15: Nee, en dat vond jij niet fijn.
16: Nee, dat vind ik dan vervelend.
15: Ja, eigenlijk van het moment dat Vera belde, kreeg ze eigenlijk heel veel vragen van ons in plaats van antwoorden.
16: Ja.
13: En welke vragen bijvoorbeeld? Dat zodat wij er ook van kunnen leren. Hoe gaat dan zo'n proces?
16: Ja, ik weet dat Mats dat was. En die vroeg dan heel erg door op... En wat doet dat dan met jou als zij die vraag aan jou stelt, dus een collega? En wat zou je dan het liefste eigenlijk willen? En ik dacht alleen maar... Help mij gewoon concreet te worden. Maar daar moest ik echt zelf achter komen. En dat helpt dus. Juist ook denk ik dat hij dat dan doet. Om jezelf beter te leren kennen. En ook eigenlijk ook coachend leiderschap. Om er zelf ook op het antwoord uit te komen.
15: Ja, en het mooie is dus. Dit zit al lang in jou. Jij kunt dit al lang. Maar daar komen van die laagjes overheen. Zo'n beschermingslaagjes. Waardoor je er een beetje omheen gaat praten. Of waardoor je het uit gaat stellen. Dat gebeurt ook wel eens.
16: Ja.
15: Alles wat jij wil. Alles wat jij wil kunnen, als in directer zijn of empathischer zijn of zo, dat zit al lang in jou. En wij leren jou niks nieuws. Wij gaan jou niks nieuws leren eigenlijk. Wij halen alleen hetgene wat er al lang in zit, halen wij eruit.
13: En hoe doe je dat concreet? Want zij heeft dat gesprek moeten voeren en jullie zijn toch coachend.
15: Ja, door te kijken. Oké, eigenlijk zijn veel trainingen zo ingericht. Je hebt het inzicht, hey, ik vind het moeilijk om een slecht nieuwsgesprek te voeren. Vaak gaan trainingen dan snel naar, oké, zo voer je een slecht nieuwsgesprek. Je begint met de slechte boodschap, dan laat je even ruimte. Maar wat ons betreft, sla je dan een essentiële stap over. En dat is, hoe komt het nou dat je het moeilijk vindt in dat moment om direct te zijn? Wat voor angst zit daaronder?
13: Nou, de angst om een lullige boodschap te moeten zeggen. Of om bang te zijn voor de reactie.
15: Ja.
13: Of het vervelend vinden. Want je hebt altijd zo'n goede band met diegene gehad. En nou moet je iemand ontslaan.
15: Ja, precies. En wij gaan kijken. Wat betekent dat nou bij Vera? Wat betekent dat nou precies voor Vera? Waar is zij bang voor? Wat kost dat je precies als je zo eromheen gaat draaien? Waar komt dit vandaan? En als je dat stukje kent. Dus de impact hebt gevoeld van je eigen gedrag. Wat is nou die angst? Wat kost dat mij nou precies? Dan kun je vanuit je kern een andere keuze maken. Als ik meteen ga vertellen, nou, deze drie stappen moet je doen, dan wordt het een aangeleerd trucje. En dat is echt waar we van weg willen blijven. We willen dat Vera gaat voelen, oh, het is eigenlijk veel liefdevoller als ik gewoon eerlijk met haar ben. Als ik gewoon een oprecht gesprek heb over, hey, ik merk al een tijdje, het werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. Misschien moeten we keuzes gaan maken samen. In plaats van geforceerd, oké, eerst de slechte boodschap, met al die angst die je hebt.
13: Ja, zo heb ik het altijd geleerd.
15: Ja,
13: de burger. Horen.
15: Ja.
13: He, gewoon meteen inpakken. Knallen.
15: Ja.
13: Wat heel moeilijk is.
15: En natuurlijk betrekken we dat erbij. Hè, van, oké, het is belangrijk dat je daar meteen mee begint. Maar dat is echt veel minder belangrijk dan dat je voelt, oké, dit is inderdaad...
13: En dan ga ik, Veer, hoe heeft dat slecht nieuwsgesprek voor jou gewerkt? Werkt ze er nog steeds inmiddels? Of heb je het wel durven aanpakken?
16: Nou, dat hebben we. Dat doe ik natuurlijk met mijn compagnon. En dat hebben we zeker wel natuurlijk ook moeten doen. En we voelden toen inderdaad ook al wel van, oh, maar we doen dit echt voor beide partijen. We kijken helemaal niet naar onszelf. Maar zij zit ook helemaal niet op de goede plek. Dus dat, daar heeft zij ook niks aan. En ik zit natuurlijk best wel in een lang traject met Brout. En ik ga dit hele jaar nog volmaken met die cursussen. En mijn doel daarin is ook, daar hadden we het gisteren nog over. Wat is je einddoel? Dat ik veel minder die voorbereiding nodig heb. Maar dat ik handel omdat het in me zit wat ik moet doen. Dus eigenlijk precies wat jij net omschrijft. Dat je dat inderdaad geen alleen maar enkel formules zijn. Maar vooral dat jij dat bent als leider.
14: Dit is Jong en Ondernemend.
16: Ja, dus op dit moment zit ik in een fase dat ons team echt wel dusdanig aan het groeien is. En we hebben ook eerst altijd gezegd, wij blijven wel klein. Maar nu zeggen we willen gefocust blijven. Alleen daar
13: Want hoeveel mensen zit je nu weer?
16: In totaal met 10.
13: 10 mensen alweer, dus dat is behoorlijk gegroeid.
16: Ja, maar ja, binnen zo'n team heb je natuurlijk... ik merk dat ik ben heel veel bezig met de balans. Dus als de ene 3 thuiswerkdagen heeft, vind ik dat de ander dat ook mag hebben. En als de ene een bepaalde regeling heeft, vind ik dat de ander ook moet hebben. Omdat ik denk van dit is zo de basis van die cultuur. En er hoeven geen onderlinge discussies et cetera te ontstaan. Daar moet gewoon helderheid over komen. En daar kan ik Brout ook heel goed bij gebruiken. Want ik denk ook dat bij de fase hoort. We zijn een beetje uit die startfase. En we gaan nu wel echt naar veel meer, ja, echt wel een bedrijf toe.
15: Ja, en wat je eigenlijk vaak bij die startfase, daar zitten jullie nog wel echt wel in. In de start-up fase zit je eigenlijk in een super inspiratievolle fase. Mensen gaan keihard op de missie of op de sfeer. Of ja, mensen rennen eigenlijk allemaal met z'n allen naar een bepaald doel. Dat is ook vaak een hele leuke fase. Er wordt heel veel geëxperimenteerd. Er zit heel veel energie in. Dan ben je vaak ook nog met een kleine club. Dus dan lopen dingen wel.
13: Ja, dat is eigenlijk de fase van... hebben we wel bestaansrecht? De fun, een klein team.
15: Precies.
13: Echt knallen met elkaar.
15: Ja, knallen, zorgen dat je inderdaad een hum vindt. Zeg maar, een momentum.
13: Ja.
15: Ja.
13: En nog niet in ons geval zat daar nog niet heel veel leiderschapsstructuur in. Maar het was gewoon rammen.
15: Rammen, ondernemen, snel, actie, inspiratie. Hoe gaan we vette shit doen eigenlijk?
13: Ja, ja.
15: Sorry for my language trouwens.
16: Nee. Love it.
15: Ja, en daarna kom je eigenlijk in een soort fase dat je merkt... Oké, ik heb de hele tijd dezelfde gesprekken over... hoe doen we eigenlijk met thuiswerken? Hoe doen we eigenlijk dit? Mm-hmm. Het team wordt iets te groot dat je de hele tijd bij iedereen in kunt checken. Als iedereen inderdaad maar aan het rennen zou zijn... en leuke dingen aan het doen zou zijn... dan wordt het eigenlijk een beetje chaos. Dus die fase is een hele andere fase. Dat heeft behoefte aan kaders, aan duidelijkheid.
16: En hoe heet die fase? Dat gaat dus na de start-up fase, komt die?
15: Ja, dat is een beetje de growth. Een beetje
13: wij noemen het altijd zeg maar een soort de groeifase.
15: Ja.
13: En bij ons was het ongeveer zo vanaf 10 man. Dus de grens waar Vera nu zo tegenaan zit.
15: Ja.
13: Dat je dan wel merkt dat je dingen toch iets meer moet gaan structureren.
15: Ja, en wat ook daarbij natuurlijk komt is... Die eerste 10 mensen die vinden dat natuurlijk heerlijk dat ze al die vrijheid hebben en alle kanten op kunnen bewegen. Dus dat is ook altijd gepaard met, oh, we gaan het ineens anders doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel leuk vindt.
16: Ja.
15: Allemaal die regeltjes, allemaal die systemen. Dadelijk worden we nog een corporate met 10 man, hè, weer. maar dat is wel het gevoel wat het creëert. En het is ook...
13: Wekt dat weerstand?
15: Ja, zeker. En nou, eigenlijk het stellen van regels is eigenlijk iets waar we vaak bang voor zijn. Als in dan beperken we de vrijheid. Dan worden mensen minder, voelen ze zich minder veilig of zo. Terwijl eigenlijk het stellen van regels en kaders juist veiligheid brengt. Omdat mensen weten waar ze aan toe zijn.
16: De grens is waarbinnen je flexibel kan zijn.
15: Ja, en dan kun je het daar weer over hebben. Maar als alles gewoon open is... Ja, het is niet voor niks dat we in de hele maatschappij allemaal regels hebben.
16: Ja, precies. Dan heb je ook eindeloos veel gesprekken per persoon eigenlijk afgestemd.
15: Ja,
13: maar mijn ervaring daarin is dan wel dat je met mensen van het eerste uur... Ik heb een soort filosofie dat de mensen, de eerste 10-20 mensen in je bedrijf... zorgen voor de organisatie cultuur. Dus ik heb wel eens gelezen dat dat zelfs is bij bedrijven die uitgroeien naar duizenden mensen.
15: Klopt.
13: Ja. Natuurlijk verdomd lastig. Maar ja, daar zijn jullie dan weer voor om die cultuur ook daadwerkelijk te bewaken.
15: Ja.
13: Omdat de leiderschap van degene die het bedrijf hebben opgericht vaak bepalend is. Hè? Zoals je ook al aangaf.
15: Ja.
13: Als ik voor mezelf praat, en ik weet niet hoe jij dat ziet, Veer. Maar betekent ook dat je rol als founder, als oprichter... verandert ook heel erg.
15: Ja.
13: Is dat iets wat je, waar je ook vragen over krijgt? Of wat je ziet? Of?
15: Nou ja, ik denk dat bijna elke ondernemer daar wel tegenaan loopt. Dat je rol dus inderdaad verandert. Ja. Zeg maar, je begint vanuit een soort inspiratie, toch Veer?
16: Ja, ja, en ook vanuit je passie. Je begint als freelancer om het te doen. Of tenminste ik. En dan ben je het aan het doen. En ik weet ook nog dat wij... Nou, ik denk dat we misschien 3 fulltimers in dienst hadden. En dat ik zoveel bezig was met gewoon... Ja, evaluatiegesprekken, mijn compagnon heel veel met administraties, et cetera. Dat we echt in één keer zo moesten wennen aan... Wij zijn nu niet meer de makers. Wij zijn HR, wij zijn vliegend kiep, wij zijn brandweerman. Oh, dat vond ik zo wennen, want het is ook loslaten. En je moet ook best wel kijken van, past dat ook bij mij?
13: En hoe vind je dat?
16: Ik vind het nu heel leuk, maar toen heb ik wel echt gedacht... Wow, dit is echt anders ondernemen dan freelancen.
13: Ja, want ja. Dat betekent dat je ineens ook verantwoordelijk bent voor mensen.
16: Ja.
13: En dan heb je vrijheid gecombineerd met regels.
16: Ja.
13: Je hebt er niet voor geleerd, neem ik aan. Nee. Althans, nu word je er wel in gecoacht. Welke concrete tips heb jij voor bijvoorbeeld Vera, die van, of voor iedereen die luistert, die van 0 naar 10 mensen groeit? Wat adviseren jullie? Of wat zijn daar de hulpvragen bij?
15: Ja, ik denk dat dat inderdaad in de fase zijn dat wel vaak dezelfde hulpvragen. Maar ik denk dat het ook heel erg over gaat. Doe jij nog ook wat bij jou past? En inderdaad blijven inchecken van is dit inderdaad voor mij weggelegd? Want je begint als een soort inspirator. En dan ineens ben je manager. Eigenaar van een bedrijf, een manager. En dan moet je allemaal keuzes maken die helemaal niks meer met je product te maken hebben in principe.
16: Ja.
13: Ja, meer met de organisatie.
15: Ja, dus als ik even het op Brout betrek. De oprichter van Brout, Ton, die is Brout gestart met... Ik wil teams en organisaties transformeren. Ik wil bewustere leiders waarin mensen zichzelf kennen. Nou,
13: hij is alleen begonnen.
15: Met iemand anders, okay, ja. Met 2 anderen. Nou, op een gegeven moment was hij dan nog alleen als eigenaar ook de directeur. En wij groeiden naar 30 man. En ineens zat hij in die plek en dacht hij, ja maar... Ik ben ineens directeur, maar dat is helemaal niet wat
16: en dan
15: ik...
16: is hij het ook nog zelf.
15: En dan is hij het ook nog zelf, ja. En wat hij daarin merkte is van... dit is niet waar ik gelukkig van word. Dit is ook niet waar ik het beste in ben. Dus waar Vera ook begon met Bureau Bexy... en daar was jij ook heel goed in, toch? In het product wat jullie...
13: Ja, in de postings in het dagelijkse werk. Want dat is de reden waarom je begonnen bent.
16: Ja, toen nog wel. Ja.
15: Ja, ja. En dan begin je vanuit daar. En dan ineens moet je echt een totaal andere rol aannemen.
16: Ja. Ja.
15: En wat Ton, de eigenaar van Brout, dus toen gedaan heeft... is hij heeft een CEO aangenomen. Omdat hij zei van ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil.
13: Om de dagelijkse gang van zaken te leiden. En hoeveel mensen zaten jullie toen bij Brout? Grof,
15: ik denk tegen de rond de 30.
13: En dat is natuurlijk ook weer een plateau, hè? 30 mensen.
16: Ja,
13: dat is ook weer zo'n plateau.
16: Ja.
13: Dit is iets wat mijzelf ook ontzettend zeg maar voorkomt vanuit de praktijk. En ik heb dit zelf heel erg moeilijk gevonden. Omdat je hebt gewoon je rol als waarom je ooit voor jezelf begonnen bent.
16: Ja.
13: Tot 10 man vind ik manager of leidinggeven niet moeilijk. Omdat het zijn eigenlijk de mensen die het ook vinden, te gek vinden om te knallen. Of althans niet moeilijk. Maar ik vond het niet het moeilijkste wat er was.
16: Je mag wel helpen hoor.
13: Ja, maar daarbij vind ik ook altijd... Ik vond het heel erg moeilijk toen we met 30 man zaten. Omdat je dan en de gesprekken moest hebben met de mensen. Maar wij wilden ook nog met de voeten in het klei staan. Dat is heel herkenbaar. Jullie oprichter. Oh ja. En je moet daar wel een keuze in maken. Ja, ik vond dat zelf verdomd lastig.
15: Ja, en wat daar ook wel echt een hele belangrijke in is. Is dat je leert loslaten. Ja. Dat je leert mensen hun verantwoordelijkheid te geven. En ook echt te geven.
13: Mm-hmm.
15: En daarvoor moet er eerst vertrouwen bestaan. Dus het gaat erover dat je eigenlijk anderen, dat je jezelf eigenlijk onmisbaar maakt. Dat is denk ik de grootste truc van de ondernemer.
13: Ja.
15: Jezelf onmisbaar durven maken.
13: Ja, ja, ja, wat ze wel eens zeggen is niet werken.
15: Of misbaar, sorry.
13: Ja,
16: misbaar. Ik denk al, ja.
13: En niet eigenlijk niet werken in je bedrijf, maar aan je bedrijf. Alleen, ja, weet je, dat is... ook vaak heel makkelijk gehoord, gelezen of gezegd. Hè? Alleen, dan kom je weer op kantoor. En dan zegt iemand, oké, ik ga mijn baan opzeggen. Of iemand is ziek. Of er was een groot project gepland wat net even anders loopt. Of de targets vallen tegen. Ik heb dat best als als heel pittig ervaren. En ik heb ook wel eens een ondernemer gehoord die zei, de definitie van ondernemerschap is het altijd opzoeken van nieuwe problemen.
16: Ja.
13: De veer.
16: Goeie, love it.
14: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
13: En Vera, jij werkt met, laat ik zeggen, hoe oud zijn jouw werknemers? Grofweg.
16: Ik denk, misschien ben ik de jongste. Nee, dus iemand van 21 tot 32.
13: Ja, dus dat is...
16: Gen Z mix it up with millennial.
13: En nou lees ik wel eens dat dat ook weer zo zijn eigen problematiek... positieve en negatieve kanten heeft, als ik het zo moet zeggen.
16: Ja.
13: Hoe ervaar jij dat? Hoe ga je ermee om?
16: Ik ben zelf ook Gen Z'er, dus nou ja, misschien daarom een beetje bevooroordeeld. Maar... ik zie, wat ik zelf heel veel zie in de nieuwsartikelen en op LinkedIn en in comments, et cetera, is gewoon dat er een soort van bijna een taboe of een soort van bepaalde laag ligt op Gen Z en werken. Dat ze lui zijn, dat ze alleen maar zon willen zien, vitamine D en daar willen werken en heel veel vrijheid nodig hebben. Terwijl ik het ervaar als zij kennen hun grens. Zijn meer bezig met zelfontwikkeling dan welke generatie dan ook. En tuurlijk begrijp ik dat een standaard van een vierdaagse werkweek, et cetera, die een Gen Z'er komt binnen harken, dat best wel impactvol kan zijn. Maar ik zie het juist als iets heel moois om millennial en Gen Z in je team te combineren. Want je hebt een stuk andere ervaring en volwassenheid gecombineerd met juist de inspiratie die Gen Z met zich mee kan brengen.
13: Nadie, hoe kijk jij daar naar die indeling van die generaties, millennial, Gen Z? Hoe hebben jullie daarmee te maken?
15: Wat belangrijk is om naar te kijken is, waar gaan mensen nou eigenlijk op aan? Waardoor blijven ze betrokken en blijven ze verantwoordelijk voor de dingen waar ze voor opgesteld zijn? Patrick Lencioni heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Drie symptomen van een rotbaan.
13: Drie symptomen van een rotbaan?
15: Ja, van Patrick Lencioni. Dat is sowieso echt... zijn boeken zijn heel makkelijk leesbaar. Heel lekker. Dat lees je echt in 2 dagen uit. Dus als je niet echt een lezer bent, toch proberen. Eigenlijk gaat het erover. Mensen gaan niet bij een baan weg omdat ze hun werk aan zich niet leuk vinden. Mensen gaan vaak voor hele andere redenen weg. En hij onderscheidt dat dus in 3 symptomen. Het eerste symptoom is anonimiteit. En dat betekent eigenlijk... ik ga weg bij mijn baan, want ik voel me niet gehoord, gezien of erkend. Dus waar we ook naar, met Vera ook naar kijken, van hoe kun je nou zorgen dat je echt hoort wat jouw teamleden zeggen wanneer ze iets aangeven? Hoe kun je zorgen dat ze zich erkend voelen in hetgene waarvoor ze nou dagelijks bezig zijn?
13: Ja.
15: Hoe kun je ze zien? Dus hoe kun je zeg maar betrokken zijn bij hun werk, maar niet in het micromanagen zitten? Want daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk van wegblijven. De tweede symptoom is onbelangrijkheid. Dat betekent eigenlijk... hoe kun je voelen in de dagdagelijkse dingen die je doet, dat jouw werk belangrijk is? En dan bedoel ik, bijvoorbeeld als ik een administratie dingetje moet doen, nou, dat is echt, daar ben ik helemaal niet goed in. Dat is zo'n energielek voor mij. Maar als ik weet waarom dat heel belangrijk is voor iets, dan wordt dat al een logisch onderdeel van mijn werk.
13: Ja, dat klinkt ook heel erg logisch.
15: Ja, ja. Wat ook een hele belangrijke is, is om met je team, bijvoorbeeld als je ondernemer bent, om te kijken van, hey, waarom is mijn team belangrijk?
13: Ja.
15: Waarom is mijn marketingteam belangrijk binnen dit bedrijf? Nou, omdat wij zorgen dat we zichtbaarheid hebben en dit en dat. Dat is echt essentieel als leider van een team of van een organisatie, dat je dat van jezelf weet.
13: Ja.
15: De derde is onmeetbaarheid. En dat betekent, hoe kun je in de dagdagelijkse dingen die je doet meetbaar maken of jij je werk lekker doet? Wat wij vaak geneigd zijn, is om vanuit een target te werken. Bijvoorbeeld, toen ik recruiter was, was mijn target, ik moet deze maand 2 mensen plaatsen en 10 mensen per week spreken. Dat is heel cijfergericht. Maar we kunnen eigenlijk ook in de kleine dingetjes door de dag heen meetbaar maken of we ons werk nou eigenlijk goed doen. Dus bijvoorbeeld in dit gesprek, stel mijn baan is podcast spreker zijn.
16: Ja.
13: Ja.
15: Wanneer doe ik het nou goed?
13: Ja.
15: Doe ik het goed wanneer ik rust heb bewaakt? Doe ik het goed wanneer ik de dingetjes die ik wilde zeggen heb gezegd? En dat zit eigenlijk overal in. Dus meetbaarheid is eigenlijk iets wat je ingrained wil hebben, zeg maar, in alles wat je doet. Ja, en belangrijkheid ook. En de verbondenheid dus. Ik wil gezien, erkend.
16: Maar heeft dat dan in totaal niet heel veel te maken met het geven of krijgen van bevestiging? Als ik diep drie zo hoor.
15: Ja, ja. Dus, maar het heeft ook met kaders te maken. Als in, je bent ergens voor aangenomen. Je staat ergens voor opgesteld. Hoe kun je zorgen dat je in de kleine dingetjes van de dag dus kunt voelen dat je daarmee lekker bezig bent?
13: Ja. Pas toen ons bedrijf begon te groeien, begon ik me iets meer te verdiepen in, waarom heb ik daar nou zoveel moeite mee, met dat leidinggeven? Want ik wil ook eigenlijk altijd meewerkend voorman zijn, met mijn voeten in de klei. Ik vond het veel leuker om bij klanten te zitten, inspiratie, naar events. Dat was eigenlijk mijn rol. Maar dan was ik soms een paar dagen niet op kantoor. En dan lag er weer een hele stapel met dingen die ik moest doen. Zo voelde dat ook. Vond ik heel zwaar. Gelukkig had ik supergoeie compagnons die mij daar wel bij hielpen. Maar omdat je als ondernemer altijd aanstaat, vond ik dat heel lastig. Toen zag ik een keer een sessie van Anthony Robbins.
15: Ja.
13: De Amerikaanse guru, zeg maar. Hè, voor zover. Ja. Maar die zei wel iets interessants. Hij zei, er zijn eigenlijk grofweg drie typen ondernemers. En hij zei,

0: begin lekker mijn eigen bakkerij winkel. Maar dat is wat ik kan. Dat is wat ik doe. Dat is waar ik van hou. Ja. En dan groeit dat. Dan heb je natuurlijk de manager. Dat is degene die echt bijvoorbeeld Nijenrode gedaan heeft. Of een hoge opleiding. En die het heel leuk vindt om anderen in hun kracht te zetten. En de entrepreneur. En dat is meer de een beetje chaotisch, creatief dingen opzetten, innovatief.
1: En weer door.
0: Maar dat is een beetje waar ik me vaak aan vasthoud als ik soms zelf met ondernemers bij praat, is dat ook iets. Denk jij bijvoorbeeld dat leidinggeven in het bloed moet zitten naar die? Of valt dat ook te leren?
1: Ik geloof dat heel veel te leren is eigenlijk. Maar wat je zegt, wat ik heel interessant vind aan jouw verhaal, je zegt op een gegeven moment, dat voelde alsof ik dat moest doen, toch?
0: Ja.
1: Dus
0: noodzakelijk kwaad.
1: Ja, dus ik denk wel dat er een soort natuurlijk pad is voor iedereen in je leven. Dus waar je een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hebt. Of een natuurlijke, wat eigenlijk heel moeiteloos gaat. Of waar je veel energie uithaalt en wat minder energie lekt. Dus daar geloof ik zeker in, ja. En ik denk dat er, als ik voor mezelf spreek, ik heb altijd in een construct geloofd dat ik moet in de zakelijke wereld en ik moet HR-manager zijn, want dan doe ik het goed.
0: Ja, dat had je voor jezelf bepaald.
1: Ja, maar dat was heel rationeel.
0: Ja.
1: Eigenlijk was ik daar ook niet zo goed in, als ik terugkijk, als in niet zo goed als dat ik als leiderschapstrainer ben.
0: Oké.
1: Dus waar het denk ik over gaat, is ook luisteren naar, hé, jij Oscar voelde in dat moment, hé, dit gaat eigenlijk best wel met veel moeite gepaard. Eigenlijk is dit niet wat moeiteloos gaat, wat mijn natuur is. Dus daar geloof ik zeker in.
0: Ja.
1: Dus het manager zijn, dat heeft gewoon te maken met dat je moet kunnen connecten met je mensen. Dat je moet kunnen durven sturen op hoe doe jij je werk.
0: Ja, hoe is dat voor jou, Vera? Als jij die drie types hoort, hoe zie jij, kan jij je daarin vinden?
2: Ja, ik ben echt begonnen als de skill, denk ik. Echt vanuit passie ontstaan. En ik denk, kan dat ook? Dat je een beetje van alle drie bent? Want inmiddels
0: dat
2: zie ik
0: zeker
2: alleen maar dat het beter fungeert als ik het vooral niet meer alleen maar maak, maar vooral bedenk en daarna het team aanstuur. Maar ik blijf samen met mijn compagnon, maar ook zelf, altijd wel weer doordenken in nieuwe ideeën en opzetten. Dus ik denk dat ik nu meer in de ondernemer en manager zit, vind ik.
1: Ja, en wat je net ook zegt, Oscar, dus dat verschil tussen die expert en die manager. Wat je in de werkelijkheid ziet, is dat heel veel experts ineens in een managerrol komen van, oh ja, je hebt nou jarenlang ervaring, dus nu ga je het team leiden.
2: Ja.
1: Wat natuurlijk echt een totaal andere baan is.
2: Ja.
1: En dit komt zo vaak voor. Dus
0: iemand die eigenlijk in het bedrijf werkte, goed was in zijn werk.
1: Ja.
0: En die dan ineens gepromoveerd wordt.
1: Naar teamleider.
0: Ja, en jij zegt dat gaat vaak fout?
1: Nou, ik wil niet fout zeggen, maar het wordt vaak zonder ondersteuning gedaan. Dus een soort van, hey, je weet waar het werk over gaat, dus
2: jij kan
1: dat team leiden. Terwijl het leiden van een team gaat niet over per se alleen de inhoud natuurlijk. Dat gaat over, oké, hoe kan ik zorgen dat iemand betrokken blijft? Hoe kan ik zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen? Dat gaat over hele andere dingen. Dan een expertrol als je bijvoorbeeld eerst een marketing online marketeer bent geweest.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een heel ander iets dan mensen aansturen.
0: Ja,
1: ook eigenlijk een hele gekke keuze wat heel veel voorkomt. Als in, deze persoon gaat dus knijterhard op de baan waar hij op zit.
2: Ja.
1: En dan krijgt hij een totaal andere baan.
0: Ja.
1: Dus ik denk daar ook heel belangrijk om te voelen van, voelt dit natuurlijk, is dit inderdaad ook waar ik voor opgesteld ben.
2: Vet interessant.
3: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
2: Waar haal jij eigenlijk je inspiratie vandaan om leiders te kunnen opleiden?
1: Wat ik als bron gebruik is echt wel wat ik zelf merk in het leven.
2: Ja.
1: Want de struggles waar ik tegenaan loop, lopen alle mensen tegenaan. Iedereen is onzeker op zijn eigen manier.
2: Ja.
1: Daar komt het grootste.
2: En maar jij leert denk ik ook wel weer per verhaal van ondernemer ook weer bij.
1: Ja.
2: Dat is ook wel gaaf.
1: Ja, zeker
2: en weten. Elk verhaal is verschillend en meetbaar en maakbaar.
1: Ja.
2: Om daar weer leiderschap aan te geven.
1: Ja, en wat we eigenlijk zeg maar stapsgewijs daar vaak in doen, is we beginnen eigenlijk altijd met een soort van discover phase. Dus dan ga je kijken van oké, hoe ben ik inderdaad gevormd? Wat triggert mij? Dus dat stukje over ik. Daarna ga je kijken naar waar droom ik van? Dus wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kernwaarden eigenlijk?

0: wil ik eigenlijk hoe mijn leven eruit ziet? De stap daarna is dat we dat naast elkaar leggen. Dus je hebt een hele analyse van jezelf. Van waar je tegenaan loopt. Van wat je gevormd heeft. Eigenlijk gewoon wat jij allemaal meedraagt. Daarnaast heb je wat je belangrijk vindt. En wat je, waar je dus eigenlijk voor wil staan in het leven. Dus je kernwaarden bijvoorbeeld. Dan leg je die naast elkaar en dan ga je kijken. Hé, maar als dit is wat ik eigenlijk wil, wat heb ik dan te doen? Welke gesprekken moet ik dan voeren? Welke keuzes moet ik dan maken? Dus we maken hem ook heel praktisch uiteindelijk. Ja. En dan aan het einde kijk je van, hé, nu ik die keuzes aan het maken ben, wat komt er dan weer naar boven? Dus ja, welke patroontjes in mijn gedrag zien we dan weer? Ja, want het is een oneindig proces. Je kunt echt elke keer weer een laagje verder.
1: Ja. Ja, ja.
2: Ben je zelf eigenlijk een goede leider?
0: Op en af. Ik blijf gewoon natuurlijk ook gewoon een mens. Ik heb nog, ik gebruik nog elke dag in mijn training dingen die ik ook echt daadwerkelijk in die week meemaak. Ik denk wel dat ik mezelf heel goed ken inmiddels.
2: En wat zijn dingen waar je wat meer moeite mee hebt in leiderschap?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld heb bij Brouwt, waar ik heel erg tegenaan ben gelopen, is dat ik bij echt senior leiders mezelf ineens heel klein kon gedragen, heel klein kon voelen. En daar werd ik onzeker en dan werd ik ook een beetje stamelen. En eigenlijk liet ik dan ook helemaal niet meer zo zien hoe sterk ik kan zijn en hoeveel ik eigenlijk weet. En dat is nog steeds wel een proces. Ik merk dat dat steeds makkelijker gaat omdat ik er veel mee bezig ben natuurlijk. Maar ik blijf ook mijn onzekerheden hebben. Dus dat is op werkgebied nu mijn grootste uitdaging. Wat ik ook eigenlijk best wel een moeilijke vind, is om erkenning te vragen. Dus bijvoorbeeld salarisonderhandeling voor mezelf vind ik echt heel moeilijk. Terwijl als ik jou, Vera, moet adviseren over salarisonderhandeling, geen probleem. Maar dan kan jezelf, ik je precies vertellen hoe het moet.
2: Nou, ja. Ik zou dan gewoon aan degene die over jouw salaris gaat even deze podcast laten horen. En het is gefixt, toch?
0: Ik ben heel goed in wat ik doe. Ja, en ik ken mezelf goed. En je blijft altijd. Ja,
2: het is ook een beetje flauw vraag, maar ik vond het wel even interessant.
0: Nou,
2: die dank je wel voor alle tips tot zover. Stel nou, ik zit te luisteren en ik wil aan de slag met jouw tips. Want we hebben zoveel besproken. Wat kun je aanraden? Wat zijn de stappen die ik dan kan nemen?
0: Ja, wat ik als eerste tip zou meegeven is, kijk wat voor jou comfortabel is. Hè? Maar ga eens onderzoeken van, oké, wat doe ik eigenlijk in mijn gedrag? Waar komt dat vandaan ook? En hoe komt het eigenlijk dat ik dat doe? En wat kost mij dat? Wat wil ik eigenlijk? Dus ga eens onderzoeken hoe jij zelf in elkaar zit. Dat is echt gewoon het begin. Dat is de eerste stap. En dan doe dat lekker op jouw manier. Lees misschien boeken over zelfontwikkeling. Lees of ga met iemand praten. Kom bij mijn training, mag ook.
2: Want op welk moment is het inschakelen van iemand zoals jij of een coach handig? Ja, het is, ik bedoel.
0: Nou, ik zou zeggen altijd.
2: Altijd?
0: Heel eerlijk, ik zou zeggen altijd.
1: Ja.
0: En dat is echt niet van wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar wat mij betreft is dit de kern van wat je leven makkelijker, leuker, mooier en fijner maakt. Dat je jezelf kent. En dat je meer in verbinding kunt staan met anderen, met je team, met je organisatie, met mensen om je heen, met dingen om je heen en met jezelf. En dat begint echt met jezelf leren kennen.
2: Nou, Ver, ik heb eigenlijk weinig meer aan toe te voegen of te vragen.
1: Ja.
2: Hoe vonden jullie het?
0: Ik vond het echt superleuk.
1: Ja, zo inspirerend. Ik kan hier uren, dagen, jaren over kletsen.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Gelukkig een hele lange podcast.
2: Nou, Nadie, we willen je echt onwijs bedanken voor je, voor je tijd en je goede inzichten. Mm-hmm. Fijn dat je er was.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mocht zijn.
1: Dankjewel, Nadie.
3: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
3: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
10: Sisters crying, slamming.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Bertha Flack. You know, they all got some.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.